0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 3:00.
4: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3:00 eerder dan gepland. Om 7:00 Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land: regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ronja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De Muziekmiddag met William van der Locht.
1: 1964.
2: 1983.
1: 1978.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adriaan uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3:00 eerder dan gepland. Om 7:00 Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.

0: en uitleg.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog woedde er een propagandaoorlog tussen de Rijksomroep in Hilversum en Radio Oranje in Londen. Een strijd die tot ver na de oorlog duurde. Journalist Jan Dibbinga dook in het oorlogsarchief en ging op zoek naar het gevecht dat voorafging aan de huidige publieke omroep. Verder twee vergeetmeliedjes uit oorlogstijd en natuurlijk een nieuwe vertaalplaat.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:00.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7:00 Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: de Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1977.
2: 1982.
0: De Muziekmiddag.
4: Met William van der Locht.
3: 1964.
2: 1983.
3: 1978.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij...

0: en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand in Hoogeveen is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek te krijgen op het strand. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
6: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op.
7: Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
8: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: De Agenda.

0: eigenlijk een heel bemoedigend liedje dit van Christopher Cross op NH. En het is alright, het is allemaal goed. Ja. Mooi toch? Goedemorgen trouwens. Wat is het vandaag eigenlijk? Ja, ja hoor. 3 mei.
1: Vandaag blijf ik de hele dag bij.
0: Dag en dag. Ja, en deze 3 mei staan we alvast een beetje stil op 4, bij 4 en 5 mei, moet ik zeggen. Want die komen er natuurlijk weer aan. En nou, er zijn nu alvast wat activiteiten die ik met je ga doornemen. Want we zijn er natuurlijk niet op 4 en 5 mei met een agenda. Maar dan weet je wel een beetje wat er in het kader daarvan allemaal te doen is. Niet alleen dat hoor, we hebben gewoon de historische rondrit met de verzetstram. De Euromarkt in Bergen. Ga eens een keertje wandelen in wandelpark Caprera. En nou, nog heel veel meer. Het beste wat je kunt doen is gewoon met een kopje koffie, kopje thee of wat je dan ook in je hand hebt. En wat je lekker kunt slurpen. Lekker toch slurpen op een zondagochtend. Tot 10 uur in de agenda. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, is dat wel, ja, het belovende water. Is dat uit de lucht gekomen vannacht of viel het toch nog tegen?
2: Nou, tegen en mee, want er zijn natuurlijk best wel plaatsen waar behoorlijk wat gevallen is. En het is typerend voor buien, hè? Dat er op andere plaatsen gewoon veel minder valt. Nou, het accent ligt een beetje voor dit weekend, vooral op vanmiddag en vanavond. Daar komen er meer buien en die kunnen dan wat grotere neerslaghoeveelheden brengen. En ook in een groot deel van de provincie. Maar goed, de afgelopen nacht en gisteravond, maar vooral de afgelopen nacht, heeft het toch wel hier en daar fors geregend. Bescheiden in Sint Pancras, 2 mm, Medemblik 3, stelde niet zoveel voor dus. Maar in Amsterdam, Noord, 8 mm en op Schiphol 12 mm. En ik verwacht nog wel wat cijfers de komende uur die binnenkomen. Dus echt toch wel een neerslag van betekenis. Het zwaardere buien met ook onweer, die zaten in het oosten van het land. Gisteravond al bij de wedstrijd NEC Nijmegen tegen ons Telstar.
0: Oh ja,
2: dan moest de wedstrijd worden stilgelegd vanwege de regen.
0: Ja.
2: En in Halen in Limburg viel 21 mm. En er kwam daar ook flink wat onweer voor. Het was ook in de buurt van Nijmegen het geval. En ook in het zuidwesten van het land. Maar dat ging er de afgelopen nacht langzamerhand helemaal uit. Nou, op dit moment is het op de meeste plaatsen, niet overal, maar overwegend bewolkt. We zitten echt in die vochtige subtropische lucht.
0: Ja.
2: En er zijn een paar buien alweer actief in het zuiden van de provincie en boven het Zuid-Holland, zeg maar het Groene Hart, zijn een paar buien en die trekken langzaam naar het noorden. En dat is vanochtend, dus tamelijk bewolkt dus, met kans op hier en daar een bui. Maar vanmiddag dan trekken er meer buien over.

0: Gisteren werden trouwens in oostelijk Nederland lokaal 26 graden.
1: Zo.
0: Dus dan de wind, die waait uit het zuiden, later uit het zuidwesten en is overwegend meest matig. Nou, morgen, dan hebben we in de nacht en ochtend plaatselijk mist. En voor de rest is het morgenochtend in de kustgebieden wat grijs. Het blijft ook een beetje mistig, nevelig. Elders komt af en toe de zon erdoor op dodenherdenking. En de kans op neerslag is niet al te groot. Er passeren in de overdag nog wel wat zwakke fronten. Maar die zijn voornamelijk in het zuidoostelijk deel van het land actief met enkele buien. Bij ons is het meest droog weer. En ja, wel wat lagere temperaturen. Als we kijken wat het morgen. Dan zien we op Texel bijvoorbeeld een graad of 14. En wellicht in de regio Amsterdam in het Gooi nog zo'n 17 tot 18 graden. En de wind die waait meest matig uit het westen tot later uit het noorden.
1: Ja, prima. En dat gevoel van alsof je in de hoe noem je dat? Daar bij de Middellandse Zee zit. Is dat er nog een beetje? Of gaat dat ook snel er weer uit? Want vanmorgen had ik het idee, ik ben aan de Middellandse Zee beland.
0: Ja, vanwege
1: zo voelde het buiten. Ja,
0: ja klopt. Ja, zo'n beetje zwoelig. Nou, dat gaat er inderdaad morgen geleidelijk uit. Dan passeert namelijk een front dat de overgang markeert naar lucht van hoge breedte. Dus uit het gebied tussen IJsland en Noorwegen. En daar bevinden we ons dan de dagen daarna in, dinsdag en woensdag. En dan zien we ook duidelijk wat lagere temperaturen. Een graad of 14 of zo. Ja. 14, 15. En nou, woensdag toch nog zelfs wat lager. Maar de buienkansen die zijn niet al te groot. En in de loop van de week, zo vanaf de donderdag, vrijdag vooral, zaterdag, dan zien we de temperatuur toch wel weer wat oplopen.
1: Oké. Nou ja, het is op zich prima weer. Af en toe een buitje misschien alleen maar goed en goed te doen. En altijd op pad gaan, hè? Altijd naar buiten gaan. Dat is belangrijk voor de mensen. Ja. Dus nou ja, dat is in ieder geval al een tip die je zo even gratis meekrijgt, Jan. Iedereen trouwens, die luistert. Ja. Nou, mag ik je hartelijk danken. Over een uurtje, dan spreken we elkaar weer.
0: Gaan we doen.
1: En dan draaien we even een plaatje en gaan we bezig met de tips in de agenda. Tot straks, Jan.
0: Tot straks.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Melanie Ryan was dat op NH en Bless Your Heart.
1: De agenda.
0: En we gaan alvast wat dingen voor zeg maar morgen 4 en 5 mei behandelen in de agenda. Want dan hebben we natuurlijk geen uitzending. Ik dacht, het is toch wel goed om bij sommige dingen even stil te staan. Bijvoorbeeld herdenkingen, dat soort dingen komen wel voorbij het komend, de komende 2 uur. Maar ook wel weer andere dingen, hoor. Wees maar niet bang. We gaan het eerst hebben over de 20e herdenking van verzetsheld Jan Bonenkamp. En Jan Muter heb ik daarvoor aan de telefoon. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, de belangrijkste eerste vraag is natuurlijk, wie was Jan Bonenkamp?
2: Ja, Jan Bonenkamp was een geboren IJmuidenaar, werkzaam bij de Hoogovens in de tegenwoordige Taterstiel.
0: Ja.
2: Even kijken, ja, en met name bij de Taterstiel was hij ook actief als vakbonds activist.
0: Mm-hmm.
2: En hij speelde ook een best een belangrijke rol in de februari-staking, of wat we nadien de februari-staking zijn gaan noemen. Mm-hmm. En in de april-mei-staking van de 1943. En met name in reactie op die laatste acties hebben de Duitsers jacht op hem gemaakt.
0: Oh.
2: Toen moest hij onderduiken.
0: Mm-hmm.
2: En destijds was hij al aangesloten bij het verzet. Maar toen, vanaf zeg maar, april, mei 1943... kon hij ook niet meer zeg maar, naar huis. Dan had een pasgeboren kind van een jaar oud op een gegeven moment. Mm-hmm. Dus hij dook onder bij kennissen, met name in de buurt van Limmen.
0: Hij durfde niet naar huis, omdat hij dan bang was dat dan misschien zijn hele gezin wel werd opgepakt. Ja.
2: Ja, ja. En hij maakte dus deel uit van het verzet, wat werd geleid eigenlijk door de Witte Co. Dat is Jan de Brasser. Dat was iemand die een hoge positie had in de toenmalige Raad van het Verzet. En in opdracht van die raad pleegde Jan Bonenkamp zijn acties. Hè, hooggeplaatste Duitse bazen werden omgelegd, maar ook collaborerende politieagenten.
0: Oh.
2: En hele foute NSB'ers die zeg maar een sport van hadden gemaakt om onderduikers aan te geven.
0: Mm-hmm.
2: Dus
0: bijzonder, ja.
2: Ja.
0: En hoe kwam jij zo in aanraking met Jan Bonenkamp? Dus niet met hem zelf natuurlijk, maar met dat verhaal van hem?
2: Nou ja, dat verhaal is eigenlijk afgestoft door Connie Braam. Connie Braam is een bekende IJmuidense schrijfster die veel historische studies en boeken heeft geschreven. Ook met name over de situatie in de IJmond.
0: Mm-hmm.
2: En zij woont heel toevallig met haar huisje op de rand van de Westerbegraafplaats. En op die Westerbegraafplaats is Jan Bonenkamp begraven. Maar dat graf was helemaal half in vergetelheid geraakt. En zij heeft daar onderzoek naar gedaan. En het verhaal weer, zeg maar, wat ik noem afgestoft. Want Jan Bonenkamp die was in het verzet ook heel vaak met de veel bekendere Hannie Schaft. En dus samen waren zij vaak in actie. En ook de laatste actie waarbij hij zelf gewond raakte was met Hannie Schaft in Zaandam. Daar hebben ze een foute politieagent neergeschoten. Maar die kon zich nog verweren en die schoot terug. En daarbij is Jan Bonenkamp
0: gewond geraakt.
2: Eigenlijk dodelijk gewond geraakt.
0: Nou, daarna is hij overleden meteen. Oké.
2: Okay. Vrij kort daarna, ja.
0: Mm-hmm. Ja, nou ja, goed, nu is het dus, daarom heb ik je natuurlijk aan de telefoon. Morgen is er een herdenking, hè? En daar op die Westerbegraafplaats, waar je net over had, in IJmuiden, daar is die herdenking. Daar kunnen we even bij, en er wordt natuurlijk ook gesproken daar, hè, door jou zelf volgens mij, door de kleindochter van Jan Bonenkamp.
2: Ja, zeker. Dus Brigitte Scholz, dat is de kleindochter van Bonenkamp, die zal spreken. Dat vinden wij wel heel bijzonder. Ja. Want ja, andere jaren hebben we altijd een gastspreker, vaak naast Connie Braun. Bijvoorbeeld Jack Spijkerman hebben we gehad. Dat is ook een geboren IJmuidenaar. De jaren daarvoor hadden we bijvoorbeeld Sinta Groos. Dat is de voorzitter van de ondernemingsraad van de Tata Steel. Mm-hmm. En vorig jaar hadden we Paul Wasja Hamzat. Dat is een GroenLinks raadslid uit Haarlem. Ja. Met een Afghaanse achtergrond. En zo proberen we in het programma altijd de koppeling te maken tussen de situatie toen en de actualiteit.
0: Ja, dat is heel mooi. De mensen die nu zitten te luisteren denken, ja, dat is allemaal hartstikke mooi, maar kan ik daar nog bij zijn? Dus kun je daar gewoon naartoe komen morgenavond om 8:30?
2: Jazeker. Jazeker. De toegang is vrij. En het is een informeel en meestal betrekkelijk gezellige bijeenkomst van ongeveer een uur. Okay. En een programma. En
0: Dus ik zeg, als je 4 mei op een andere manier wil beleven en dan verzetsheld Jan Bonenkamp in ieder geval dat verhaal aanhoren. En je hebt er net een heel klein stukje over verteld. Maar ja, daar worden mensen misschien toch nieuwsgierig. En kun je daar morgen gewoon naartoe op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. Begint om 8:30. Ja. En ik denk dat je iets eerder dan meestal wel bent. En dan een uurtje, zeg je toch. En dan duurt het ongeveer.
2: Ja, dus daar wordt ook het tap toe geblazen. Ja. En we hebben ook een minuut stilte. En dan doen we het programma. Er is een koor van het Klimaatkoor. Die brengt een aantal liederen naar voren. Dus staan we stil.
0: Nou, dat is in ieder geval een mooie herdenking voor de 20e keer alweer. Dus de herdenking van verzetsheld Jan Bonenkamp. Morgen dus op de Westerbegraafplaats in IJmuiden.

0: niks aan de hand. Liedje van Lily Allen was dat, een smile.
1: NH.
2: De agenda.
0: Nou, eens even kijken of Maria vandaag ook een beetje lacht, een beetje smiled. Maria, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, ben je een beetje... Ja? Ben je positief vandaag?
3: Ja. Kijk, het is zo dat... het is geen dag om naar het strand toe te gaan.
0: Nee, hè? Nou, kan wel, hoor. Maar...
3: Daarom zou ik zeggen, kom naar onze gezellige markt.
0: Nou, wat voor markt heb je precies?
3: Een markt met allerlei varianten. Van mooie sieraden tot prachtige schilderijen. Tot curiosa. Er is van alles nog wat te vinden.
0: Zou je het een rommelmarkt noemen of een snuffelmarkt? Dat maakt er niet uit.
3: Ja, nou, het is geen rommel. Het is,
0: nee.
3: Maar...
0: Het is wel snuffel.
3: Snuffel zeer zeker.
0: Ja, vind het eigenlijk ook altijd gek dat rommelmarkten zo genoemd worden. Want ja, het meeste is inderdaad helemaal geen rommel. Want anders koop je het niet, hoor. Wie koopt er nou rommel?
3: Nee, precies. Ja. Wie gaat er nou rommel kopen? Ja. Zo is dat.
0: En sta je er zelf op met een kraampje tussen?
3: Ja, zeker.
0: En wat heb jij op je kraampje liggen?
3: Nou, zeer gevarieerd.
0: Oh.
3: Je kan zo gek niet bedenken hele collector items en het is gewoon allemaal heel erg leuk.
0: En hoe kom je er steeds weer aan? Want op een gegeven moment zou je denken, nu is het wel weg. Maar dan toch heb je nog steeds weer spullen die je kunt verkopen, blijkbaar, Maria.
3: Ja, zeker. Ja. Als ik in het buitenland ben, dan koop ik daar weer dingen.
0: Ja.
3: Kleine dingen, zodat je het makkelijk mee kunt nemen.
0: Nou, Frankrijk heb je toch allemaal van die leuke brokantes, heb je hier natuurlijk ook. Maar,
3: ja, zeker. Ja.
0: Met allemaal leuke spulletjes. En knap je ze dan ook bijvoorbeeld op? Want heel veel mensen knappen natuurlijk ook wat dingen op en dan weer verkopen. Of is dat niet aan
3: orde? Ja, dat noodzakelijk is, dan wordt het ook een beetje opgeknapt, inderdaad.
0: Oh, ja. Nou, leuk. En dan sta jij er niet alleen, want er zijn natuurlijk meer knaapjes. Dat is een beetje het idee.
3: Het is de bedoeling ook dat er mensen buiten staan. Maar ja... We weten het even nog niet met het weer, hè?
0: Nou ja, Jan Visser, onze weerman, zei net dat er kan af en toe wel een buitje overtrekken, inderdaad. Maar hij kan ook zo weer weg zijn.
3: Ja, je weet dat het vervelende is dat je weet niet waar. Hè? Dus,
0: De buienradar kun je even opkijken, natuurlijk.
3: Ja, maar.
0: Ja, maar goed, dan zit je er. Je
3: mag niet altijd vertrouwen.
0: Nee, in ieder geval, waar moeten we zijn? Want dat is wel heel belangrijk om even te weten.
3: Hendrik de Keizerplein. In het mooie, monumentale Hendrik de Keizerhuisje.
0: Ja, in de Pijp, midden in Amsterdam.
3: Precies, bij de speeltuin.
0: Bij de speeltuin, in de Pijp. Ik heb wel eens vaker gezegd, volgens mij heeft mijn dochter ongeveer alles geleerd wat je kunt leren. Lopen, kruipen, weet ik wat allemaal, van de glijbaan. Precies daar, grappig. Hendrik de Keizerplein is vandaag markt van hoe laat?
3: Van 12 tot 4.
0: Van 12 tot 4, oké. Okay. Dankjewel.
3: Er is altijd koffie met cake... Er wordt altijd een heerlijke soep gemaakt.
0: Hoppakee, we gaan die kant op met z'n allen.
3: Zo is dat.
0: Ja, nogmaals bedankt. Ik ga een plaatje draaien van de Beach Boys, als je het goed vindt.
3: Jazeker.
0: Het heet Tears in the Morning. Dat is niet zo'n hele... Ja, maar goed. Kan natuurlijk ook gewoon. Zullen we die draaien?
3: Ja, leuk.
0: Veel plezier op de markt vandaag, dus dames en heren. Tussen 12 en 4 op de Hendrik de Keizerplein. In midden in de Pijp in Amsterdam.

0: Rob NH en EO Technology. Zo heet het liedje. Het is 20 minuten voor 9.
1: De agenda.
0: En wat kun je allemaal doen in Noord-Holland vandaag? Nou, een heleboel. Er komen behoorlijk wat tips nog voorbij. Maar je kunt bijvoorbeeld een historische rondrit maken met de verzetstram. Vandaag gaat hij langs plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Begint bij het Verzetsmuseum aan de plantage Kerklaan 61 in Amsterdam. Gaat op meerdere tijden. Vandaag op deze 3 mei dus ook. Meer informatie kun je dan vinden, ook over die tijden dan. Bijvoorbeeld op verzetsmuseum.org. Dus niet .nl of iets dergelijks, maar verzetsmuseum.org. De verzetstram die rijdt dus vandaag in Amsterdam. Dan gaan we naar de andere kant van de provincie, namelijk naar Bergen. Daar is een euromarkt. Dat is een internationale markt met eten, drinken, muziek en activiteiten. Dus waar is dat? In Bergen dus, aan de Laudelsweg nummer 38. Laudelsweg 38 in Bergen. Voor meer informatie kijk je even op bezoek-bergen.nl. Bezoek-bergen.nl. Nou, zie je wel meer nog activiteiten op staan. Als je denkt, ja, die markt kan me gestolen worden. Er staan nog veel meer op. Vandaag is dat overdag te bezoeken al daar. Dan gaan we weer een stukje naar beneden in de provincie, namelijk naar Wandelpark Caprera. Ja, je kent misschien daar wel het openluchttheater, waar ook veel opgetreden wordt. Maar er is ook een heel wandelpark wat eraan grenst natuurlijk. Dan kun je gewoon een mooie natuurwandeling maken. Er zijn veel plantensoorten. Dat is bij Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal. Daar is de ingang van Wandelpark Caprera. Dat is 40 hectare toch nog. Dat is ongelooflijk. Dus nou, misschien wel even leuk om daar rond te lopen. En dan tussen de buien door een beetje. Ja, dat is dan wel weer zo natuurlijk. Bij caprera.nu kun je meer informatie vinden over het wandelpark. Caprera.nu. Eens even zien, hebben we nog een voicemailtje? Toevallig zou kunnen, hè? Ja, volgens mij wel.
1: U heeft 1 nieuw bericht.
2: Goedemorgen, luisteraars van de agenda. Ik ben Paula Blom van het Mosterdzaadje. Vanmiddag om 3 uur treden daar op de bariton Bas Witsenburg en de pianist Dante Boon. Hun programma staat in het teken van lente en bevrijding. De lente en de liefde wordt bezongen, maar ook is er aandacht voor verlies. Er komen componisten en dichters aan bod die onder de moeilijkste omstandigheden hun kunst bleven maken. Naast werk van Schubert en de cyclus Dichterliebe van Schumann horen we ook eigen composities van Dante Boon en Bas Witsenburg. Het concert begint om 3 uur en om 2:30 is de zaal open, de toegang vrij. We hebben na afloop collecte, richtlijn 12:50. Mosterdzaadje is aan de Kerkweg 29 in Zandpoort Noord. Je kan ook even kijken op de website www.mosterdzaadje.nl. Nou, wie weet kom je wel.
1: De agenda.

0: zijn vier seizoenen per jaar natuurlijk. En dit waren de Four Seasons achter elkaar allemaal. Silver Star, zo heet het liedje.
1: NH. De agenda.
0: En dan zit je in, gelukkig de agenda, nog een dik uur met tips om erop uit te gaan. Nou ja, morgen natuurlijk 4 mei, dan hebben we 5 mei erachteraan. Het is dus herdenken en vieren. En er is onder andere, van, ja, er is heel veel te doen trouwens, maar ook een vrijheidsmaaltijd in de Johan Cruijff Arena. En Rolf Sanchez bijvoorbeeld op het Anton de Komplein. En wie weet daar heel veel van? Dat is Jenny. Jenny Ho, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent lekker wakker al op deze vroege zondagochtend.
2: Ja, klopt.
0: Want voor heel veel mensen is het toch nog gewoon vroeg, hè? Kopje koffie erbij. Heb je ook al een kopje koffie gehad?
2: Ja, die heb ik al gehad, gelukkig.
0: Oké, okay,
2: ja,
0: je bent helemaal wakker. Je hebt het hartstikke druk natuurlijk de afgelopen tijd met het organiseren van dit allemaal.
2: Klopt.
0: Toch? Want jij zit in de organisatie, het comité 4 en 5 mei.
2: Ja, ik ben betrokken bij het Amsterdams 4 en 5 mei comité.
0: Ja.
2: Samen met een klein dedicated team zijn we inderdaad al heel druk bezig. En ook vandaag zijn er al hele mooie dingen te zien en te horen.
0: Wat is er vandaag dan al zo te doen?
2: Ja, dus omdat 4 of 5 mei dit jaar door de week is, wilden we ook mensen de mogelijkheid geven om in het weekend juist de verhalen van het Open Joodse Huis en Huis van Verzet laten ervaren. Dus er is vandaag in de stad zijn er al heel veel verhalen te horen en echt te ervaren. En het gaat over de geschiedenis van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die wordt verteld door overlevenden en nazaten. En veel op de plekken waar het ook heeft plaatsgevonden.
0: Ja, dus bijvoorbeeld in een omgeving, in een huis of een gebouw waar ook van alles heeft plaatsgevonden. Ja. Maar ja, heel veel van het over overlevenden, ja, dat zijn natuurlijk steeds minder helaas.
2: Klopt, klopt. En daarom is het zo belangrijk om dit programma voor ons in stand te houden. Want het gaat over het levend houden van de geschiedenis. En juist die persoonlijke verhalen op zo'n plek is echt een enorme kracht. En dat het wordt doorgegeven. En dat we het niet vergeten, zeg maar.
0: En dat kan dus vandaag ook op verschillende plekken. Hoe werkt dat? Moet je gewoon naar zo'n plek toe gaan en dan maar eens kijken? Of moet je van tevoren?
2: Ja, op onze site zie je sowieso bij de agenda wat er allemaal is. Er is echt ontzettend veel. Je kan je niet aanmelden, want het is vaak wonen er ook nog mensen, zeg maar. Mm-hmm. Andere mensen. En dus je gaat er naartoe. Een kwartiertje voor aanvang gaat de deur open. En soms kan het zijn dat er geen plek meer is. Want het is in de huiskamers van mensen.
0: Ja. Bijzonder ook, hè?
2: Heel bijzonder, ja. Ja.
0: Nou, ik zeg meteen al even, voordat we verder praten, voor het volledige programma kun je het beste even kijken op 4 en 5 mei Amsterdam.nl.
2: Ja.
0: 4 en 5 mei Amsterdam.nl. En daar hoort dus 3 mei nu vandaag ook een beetje bij. Je hebt net gehoord wat er in dat kader dan te doen is. En dan komt ook nog die vrijheidsmaaltijd in de Johan Cruijff Arena. Dat is dan, neem ik aan, op 5 mei.
2: Ja, klopt. Ja. We hebben sowieso in de stad 178 vrijheidsmaaltijden worden georganiseerd. Van klein tot groot. En dat is echt wel heel bijzonder. Ja. Dit jaar voor het eerst doen we een vrijheidsmaaltijd samen met Arena en Ajax. Mm-hmm. Daar zijn we ook best wel een beetje trots op eigenlijk. Ik bedoel, Ajax is toch een icoon van Amsterdam.
0: Zeker. Ja, als je zoiets in de Johan Cruijff Arena kan doen. Maar hoe werkt het dan? Is dat al helemaal vol of hoe werkt dat?
2: Ja, je kan je nog steeds aanmelden. Kan via onze website. Daar is een link. Het is ook gewoon gratis en we hebben een heel programma omheen gebouwd. Maar het is wel even handig dat mensen zich aanmelden.
0: Ja, op diezelfde website 4 en 5 mei Amsterdam.nl.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, en we kunnen wat dat betreft, Jenny, we kunnen nog een hele ochtend blijven praten over wat er allemaal te doen is. Maar ik wil dat gewoon even aanstippen met jou. En dan de website 26 keer noemen, zodat mensen allemaal goed kijken. Wat elk of wel een beetje wat hun schikt natuurlijk. Hè?
2: Ja, dus, zeker.
0: Vandaag misschien wel interessant om die huiskamers binnen te treden. En 4 en 5 mei, je ziet het wel op de website. Dus echt heel veel wordt eraan gedaan. En dat moet ook zo blijven, hè, Jenny?
2: Zeker. En ik zou zeggen, morgen op 4 mei, iedereen kent natuurlijk de nationale herdenking op de Dam.
0: Ja.
2: Maar in Amsterdam zijn er zo'n 60 herdenkingen in de stad. Omdat juist door de geschiedenis van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ga ook eens kijken bij een herdenking bij jou in de buurt.
0: Want iedereen gefocust op die dam, maar er gebeurt heel veel omheen ook nog.
2: Klopt. Dus,
0: dat is ook zo. En trouwens, over het monument op de Dam gesproken, daar is een podcast over gemaakt. Daar hebben we een podcast over gemaakt. Onze Jimmy Miltenburg, Amsterdam-verslaggever. Die kun je luisteren op Spotify. Die heet Het Monument. Die valt dan onder Windstreken, de podcast van NH. Dus als je het interessant vindt om meer te weten te komen over dat monument, wat we één keer per jaar eigenlijk een beetje zien met z'n allen, daar zit nogal wat, zitten nogal wat verhalen ook weer omheen. Maar goed, dit allemaal terzijde. Misschien wel leuk voor jou ook, Jenny, om
2: te luisteren.
0: Ja,
2: zeker. Ja, ik heb het gelijk opgeschreven.
0: Het monument, ja. Nou, we hebben in ieder geval dit even aangestipt wat ik al zei. 4 en 5 mei Amsterdam.nl. Daar moeten we gewoon even op kijken en in de gaten houden. En dan is er de komende dagen heel wat te doen rondom herdenken en vieren.
2: Ja.
0: Dankjewel, Jenny. En succes met de organisatie, want het is druk op boel, lijkt me zo.
2: Ja, klopt. Ja, dat komt allemaal goed.
0: Even rustig opstarten. Doe even een muziekje, kunnen we daar even op dansen en dan komt het helemaal goed.
2: Ja, dankjewel.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Ik ben Marcel uit Haarlem.
13: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
14: Ik ben Robin uit Den Helder.
15: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
16: Ik ben Koen uit Hello.
17: Ik ben Niels uit Purmerend.
18: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste 1 kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
23: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
24: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
25: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
23: Dank u wel, Omring.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
28: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Hey Remol!
32: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
33: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
31: Hey, Remo!
32: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
33: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
34: Agenda.

0: Ja, ik wil. Weet je over trouwen, Matrimony was dat van Gilbert O'Sullivan. Die is trouwens 79 jaar. Tjoe, jongen, dat wist ik helemaal niet. Nou, nu dus wel.
1: NH, de agenda.
0: Goedemorgen, welkom in de agenda. Nog een uurtje agenda te goed met onder andere... als je muziek van de muziek houdt van Jules de Korte. Nou, onze Samantha die heeft daar een heel mooi ding over gemaakt. Dat is namelijk iets te beluisteren vandaag. Dat heeft alles te maken met die muziek van Jules de Korte. Verder gaan we toch nog even herdenken en vieren. Dus 4 en 5 mei met de jeugd. Hoe werkt dat dan? Nou, daar gaan we zo meteen over bellen met ook lid van het 4 en 5 mei comité. Maar dan weer een ander lid. Ja, zo werkt dat. Monument van de week natuurlijk komt vandaag ook weer voorbij zo rond. Nou, wat zullen we doen? 9:45? Ja, meestal wel toch. En ik zie wel van een voicemailtje binnenkomen hier en daar. Dus dat komt helemaal goed. Je zit helemaal gebeiteld wat betreft de tips in de agenda. Ik hoop dat je je agenda erbij hebt, zodat je mee kunt pennen, mee kunt schrijven. Of misschien heb je wel het tekstnuitleg opschrijfboek van Jos Heremans. Dat kan ook, dan kun je daarin schrijven. Ook een soort agenda. Je kunt er alles van maken natuurlijk. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Laten wij eens even, tenminste jij dan, concentreren op het weer. Dat doe jij natuurlijk heel veel. Je houdt ook heel veel van muziek, hè, volgens mij, Jan.
2: Ja.
0: Dus muziek en weer, dat zijn de grootste passies in je leven, denk ik dan maar.
2: Ja.
0: Ja, ja, mooi is dat, hè. Nou, ben ik wel benieuwd, want we hadden net iemand aan de lijn... bijvoorbeeld die vanmiddag een markt organiseert midden in de pijp. Komt er nou een buitje voorbij, denk je, voor die markt?
3: Ja, dat zou zeker wel kunnen, hoor. Ja, ja, op dit moment trekt er trouwens ook een bui over Noord-Holland. Met name Amsterdam heeft het even geregend. De bui zit nu zo'n beetje boven ons gebied, bij mij, bij Purmerend. En oostelijk Noord-Holland, zeg maar, trekt naar het noorden. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor, hoor. Ja. Maar er komen dus meer buien. En dat, we zien nu al in Zeeland de buiigheid weer toenemen. Dus kortom, aan het eind van de ochtend en vanmiddag meer. En soms ook wat pittigere buien. Kleine kans op onweer. Want die onweerskansen zijn groter in het oosten van het land. Want daar zit nog de warmte. Dan wordt het vanmiddag zowaar nog zo'n 22 graden. En denk aan Twente en Drenthe en zo. Daar komen wij niet aan toe. 18 graden, aan de kust 16 tot 17 graden. En de wind is hier zwak tot matig uit het zuiden, later uit het zuidwesten. Nou, ook vanavond nog een buienkans. Dan kijken we naar morgen, dodendenking. Die dag begint in ieder geval droog. Met geregeld ook wel zon. Maar in de kustgebieden zit toch ook wel mist, hoor, en lage bewolking. En dus daar is het even wat grijs allemaal. En dat zal morgenmiddag niet veel veranderen. Mist verdwijnt, maar het blijft wat bewolkt. Elders in de provincie misschien nog af en toe zon. Maar de temperaturen zijn lager. Texel 13 graden. In het zuiden van Noord-Holland, regio Amsterdam en het Gooi, zo'n 17 tot 18 graden nog. En de wind draait in de loop van de dag van west tot zuidwest naar het noorden. En wat de neerslag betreft, dat lijkt op morgen overdag mee te vallen. Morgenavond trouwens ook. En misschien een enkel buitje, maar daar blijft het bij. Echt meer buien zitten er alleen in het binnenland, in het zuidoostelijk deel van Nederland. Nou, dinsdag en woensdag, dan blijft het op een enkel bui na droog. We hebben af en toe zon. Alleen ja, temperaturen blijven aan de lage kant. Tussen 12 en 14 graden. Dus de wind waait uit het noordoosten. En dan vanaf donderdag, vrijdag, met hoge druk boven de Noordzee. Het is niet allemaal zo even sterk hoge drukgebied, maar in ieder geval wel droog weer. Meer zon en wat de hogere temperaturen. En dan volgend weekend neemt de kans op een bui weer toe.
0: Oké, okay, nou ja, dus het gaat een beetje van de druk binnen, noem je dat?
3: De regen in de drup.
0: Ja, ik kon soms ook niet meer gaan. Regen in de drup.
3: Ja.
0: Nou, prima toch. Kom maar op met die buitjes. Zijn net te weinig nog, hè, Jan? Nog wel meer.
3: Ja, het mooiste zou zijn een langdurige meiregen. En dan moet je niet denken aan een wilde regen, maar gewoon een regen die gestaag doorgaat en lang aanhoudt. Dat is het beste voor de bodem. Maar dat zit er nog niet in.
0: Nou, doe mij maar gewoon nachtelijke regen. Gewoon 8 uur. Ja,
3: dat is het meest ideaal, want dan heb je ook minder verdamping.
0: Precies. Ja. Nou ja, maar goed, dat hebben we niet voor het zeggen.
3: Nee.
0: We hebben heel veel voor het zeggen, maar dat niet, Jan.
3: Nee.
0: Nou, bedankt. We weten in ieder geval even waar we ongeveer aan toe zijn, Jan. Vanmiddag weer bij de jongens van de sport om 17:30 horen we weer.
3: Ja hoor.
0: Oh, helemaal goed. Fijne zondag verder.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: 4 op zaterdag 2 en zondag 3 mei het voorjaar in Stoomgemaal Halfweg. Het oudste en grootste nog werkende Scheprad Stoomgemaal ter wereld is op deze dagen geopend voor publiek en draait onder stoom. En dit jaar is Stoomgemaal Halfweg op stoomdagen gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar, mits ze worden begeleid door één of meer volwassenen. Kom dus op zaterdag 2 of zondag 3 mei naar Halfweg. Je proeft op deze dagen de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was.

0: Mede stad in met One Too Many. Het liedje heet dan ook Downtown.
1: NH, de agenda.
0: 20 minuten over 9 in de agenda. Wij gaan naar Amsterdam-Noord. Jasper Harlaar. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Jij bent ook van het 4 en 5 mei comité. We hadden net Jenny al aan de telefoon. Het ging over andere dingen natuurlijk. Maar goed dat we er nog zoveel mee bezig zijn. Met het herdenken en het vieren natuurlijk. Ja. Welke manier heeft Amsterdam-Noord dat vormgegeven, Jasper?
2: De herdenking vindt in Amsterdam-Noord de laatste paar jaar vooral ook met veel jongeren plaats. Dus dat we vooral de jeugd laten beseffen dat wat er gebeurd is en wat er nog steeds gebeurd is. En dat we daar bij stil mogen staan. Dus het is heel muzikale optredens en gedichten en overdenkingen van jonge mensen bij de herdenking in Amsterdam-Noord.
0: En hoe voel jij je, zijn jonge mensen nog betrokken of moeten ze met de haren bijgesleept worden?
2: Nou, ik denk dat het vooral super actueel is, ook voor jonge mensen. Ik heb er zelf twee. Er was hier met het 750-jarig bestaan van Amsterdam, gingen er een paar straaljagers over de stad.
0: Mm-hmm.
2: Mijn kinderen zaten te huilen aan tafel, want die wisten niet wat ze overkwam. Dus ik denk dat het actueler is dan ooit dat we de doden moeten herdenken en bevrijdingsdag moeten vieren.
0: Nou, maar zijn de jongeren vanuit zichzelf er ook geïnteresseerd in, denk je? Of moeten ze met de haren erbij gesleept worden? Van let op, let op.
2: Ik denk dat het wisselend is. En ik denk dat het ook wisselend is aan welke jongen je het vraagt. De jongeren die bij ons op 4 mei komen spreken en muziek maken. Ja, die zijn toch wel betrokken. Ja. En die hebben dus ook meegedaan aan een gedichtenwedstrijd bijvoorbeeld.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk vanuit de opvoeding ook een beetje mee. Als je ouders er niet zoveel meer aan doen, dan kwijnt het ook een beetje weg. Maar dan moeten we met z'n allen dus wel levendig houden.
2: Ja, nou, er is een hoop narigheid gaande in de wereld. Dus het is denk ik ook heel goed voor de jongeren om naast het herdenken van de Tweede Wereldoorlog ook na te denken over wat er op dit moment gebeurt.
0: Ja, zeker. Nou, dat doen jullie dus in Amsterdam-Noord zeg maar op jullie manier. 4 en 5 mei wordt dan ook weer gevierd natuurlijk ook, hè?
2: Ja, bevrijdingsdag vieren we toch altijd ook wel. Want ja, wij leven toch zelf in dit land nog steeds in vrijheid.
0: Mm-hmm. Zeker.
2: Dat is ook ooit anders geweest. Dus daar staan we altijd graag in stil. En dat doen we dit jaar bij buurthuis Het Anker in het Noorderpark.
0: Mm-hmm.
2: En er is een kleedjesmarkt. Dus voor kinderen is een vrijmarkt. De mensen van Het Anker draaien muziek en helpen mee sminken. Ik organiseer samen met Patrick Bossie een bevrijdingskaraoke.
0: Oké. Okay.
2: Allemaal liedjes over vrijheid.
0: Oké, Engelstalig of Nederlandstalig of allebei? Of maakt het niet uit, liedjes over vrijheid in het algemeen?
2: Je mag eigenlijk, je bent zo vrij om het lied in te brengen wat je zelf wil. Maar ik heb bijvoorbeeld ook Freedom van George Michael.
0: George Michael.
2: Claudia de Bruin mag ik dan bij jou. Dus mooi. Nederlandstalig mag zeker ook.
0: Ja, mooi. Nou ja, dus, dan is er genoeg te doen. En morgen die herdenking nog even, kunnen we daar nog bij aansluiten? Of zeg je, nou ja, dat is meestal wel vol? Of hoe werkt dat?
2: Het is meestal vol, maar er kunnen altijd mensen bij. Want het is buiten. Het is op de hoek van de Azaliastraat en de Kampenvoenweg. Bij het Phoenix Monument.
0: Ja.
2: En we beginnen zo'n beetje 7:15, 7:30 met inloop en de eerste sprekers. En dan om 8:00 hebben we 2 minuten stilte. En daarna is er ruimte voor koffie en een gesprek als mensen daar behoefte aan hebben.
0: Ja, we hadden net even met Jenny er ook al even over. Ja, het is natuurlijk niet alleen maar herdenken op de Dam, wat we allemaal kunnen zien op de release. Maar overal is gebeurt er van alles. Dus ook bij jullie in Amsterdam-Noord, nou precies wat je zegt, aan de Kampenvoelieweg bij de Phoenix Monument. 7:15 tot 8:30 ongeveer. Dan kun je gewoon aansluiten en daar het mee beleven. En dan op 5 mei is het feest met bijvoorbeeld de kleedjesmarkt bij jullie vanaf 1:30 zie ik hier. Klopt dat?
2: Ja, in het Noorderpark is dat bij Buurthuis Het Anker.
0: Buurthuis Het Anker. Nou, hebben we op die manier ook even weer aandacht aan besteed in de agenda. Want ja, we hebben morgen en overmorgen in uitzending. Ik dacht, maar ik wil er toch alvast wel even wat dingen over zeggen. Nou, hebben we bij deze weer gedaan, Jasper.
2: Fantastisch. Bedankt voor je tijd.
0: Jij ook bedankt. En een fijne zondag verder. En morgen en overmorgen natuurlijk ook wat we allemaal doen. Herdenken en vieren.
2: Herdenken en vieren. Ik wens iedereen er veel plezier en succes bij.

Douwe Bob uit je speakers met Sweet Sunshine hier op NH in de Agenda. Mooie. Tenminste, ja, vind ik wel een leuk liedje. Hou je trouwens ook van muziek van Jules de Korte? Nou, dat is eigenlijk ook een muzikale tip al voor vanmiddag. Want verhalend zanger Luc Runderkamp die heeft een cd opgenomen met de 20 mooiste liedjes van Jules de Korte. En deze cd die wordt vanmiddag feestelijk gepresenteerd met een concert in het Kerkje aan Zee. In Muidenberg is dat. En onze verslaggever Samantha die mocht de cd al beluisteren samen met zanger Luc Runderkamp.

0: De nieuwste cd van Luc Runderkamp. Dat concert is vanmiddag in Muidenberg, Kerk aan Zee. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt een bijzonder concert. Want niet alleen liedjes van Jules de Korte. Niet alleen de presentatie van jouw cd. Maar je krijgt ook nog hulp van een zangeres.
1: Ja, en niet de minste moet ik zeggen. Het gaat om mezzosopraan Karin Strobos. Die dus vanmiddag repertoire van Jasper de Jong gaat zingen. Dus we hebben vanmiddag een heel fijn programma. Met Jules de Korte voor de pauze. En Jasper de Jong na de pauze. We zingen de mooiste liedjes. We zingen duetten. Het wordt echt een groot feest.
0: En dan ook nog de presentatie van jouw cd met allemaal liedjes van Jules de Korte.
1: Ja, ik heb samen met pianist Kees van Zandwijk dus deze cd gemaakt. Of ik jou vergeten kan. Met 20 liedjes van Jules. En dat zijn er, was gewoon een selectie uit zijn oeuvre van 3000. Dat zijn niet de allerbekendste. Express eigenlijk. En ze zijn allemaal even mooi.
0: Nou, wat is jouw fascinatie met Jules de Korte?
1: Nou, Jules de Korte is eigenlijk uniek in het Nederlandse landschap van liedjeschrijvers en componisten. Hij heeft geweldige kwaliteit, enorm oeuvre. En hij lijkt van de vorige eeuw, is hij natuurlijk ook. Hè? Hij was in de jaren 50, 60, 70 niet van de radio af te slaan. Maar hij mag gewoon niet vergeten worden. Ook vooral omdat zijn teksten nog zo verschrikkelijk actueel zijn. En nu dit liedje, Een leven zonder angst en pijn, wat natuurlijk gaat over wat er allemaal aan de hand is en wat mensen elkaar aandoen. En daar gaan zijn liedjes vaak over.
2: Een wereld zonder eenzaamheid, waar geen gevaren ons bedreigen.
0: Alsof je in de toekomst kon kijken bijna. Maar ja, toch gebeurde het ook al.
1: Ja, het is ook een heel mooi liedje, Het Land van de Toekomst. Wordt ook gezongen door Karin vanmiddag in Kerk aan Zee, in Muidenberg, om 3:00.
3: Luistert naar NH.
4: NH.
3: Overal in Noord-Holland op FM,
4: DAB+
3: en online.

Nou, dat vind ik wel een mooi sfeervol liedje voor op de zondagochtend. Nou, we hebben toevallig ook net gedraaid. Terrence Trent D'Arby was dat in de agenda. En Sign Your Name. Weet je nog dat we het net hadden over buurthuizen Het Anker, waar onder andere 4 mei herdenking is met de jeugd van Amsterdam-Noord. Nou, komt Christa me nou toch even met een appje over Het Anker. Dat is wat daar vandaag te doen is, want het is vandaag daar Bloemendag. Een buurtfeest met springkussens en live muziek staat hier. En dat is dus precies daar bij het buurthuis, Het Anker, het Noorderpark. Het begint om 12 uur tot 5 uur. Het staat bij inclusief heerlijke snacks en leuke activiteiten voor de kinderen. Bloemendag, buurtfeest met springkussens en live muziek. Als je ervan houdt, dan kun je daar nog even terecht. Dus bij het buurthuis Het Anker, Amsterdam-Noord, van 12 tot 5 uren. Zullen we, ik wacht nog wel even. Ik dacht misschien nu wel even tijd alvast voorstellen van Heesink met het monument van de week, maar dan raak je helemaal van slag natuurlijk, want dat is dan te vroeg. Ik wil even een liedje doen. Oh ja, vroeger verliefd op Anita Meijer. The Alternative Way is dit op NH.

0: Steeds goed, hè, Anita Meijer. Ik hoorde laatst volgens mij stiekem ergens voorbij komen op een tv-zender. Ik dacht, ja, dat is hartstikke, het maakt niet uit. Klinkt wel hartstikke goed. Anita Meijer en die Alternative Way hier op NH. Is het er altijd voor? Nou ja, we doen het gewoon.
1: Het monument van de week. Met ja, Stella van Heesik.
0: Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Welkom weer in de agenda. Je bent iedere zondag te horen voor de mensen die de eerste keer... Ja, ik kan me niet voorstellen dat je voor de eerste keer inschakelt op NH. Maar goed, ik weet het niet.
2: Kan voorkomen.
0: Toch? Je bent van Stadsherstel Amsterdam. Nou, als je voor de allereerste keer inschakelt, van harte welkom. Je krijgt een bloemetje omdat je voor de eerst luistert naar NH Radio. En dat is niet zo. We gaan het een monument behandelen. Dat doen we natuurlijk altijd met jou. En ja, de laatste tijd zijn we niet in Amsterdam, hè?
2: Nee, nu grappig. Ook weer niet toevallig.
0: Nee, nou, ja. Leuk, dat vind ik wel helemaal leuk, hoor.
2: Ja, nee, nu weer nu in Haarlem. Bij de kapel van het Rozenstok Huzihuis. In de binnenstad van Haarlem, aan de Hagenstraat 10. En dat is al in 1854 gebouwd als een huiskapel van het Jacob Schors Godshuis. En dat was eigenlijk, het was een onderdeel van een groot complex waar ook zusters zaten. En het was eigenlijk een vangnet voor wezen, armen en bejaarden.
0: Wow.
2: Dus dat was echt het centrum van goed doen. En daar paste op een gegeven moment Harry Habrake ook heel goed bij. Hij was drukkerij van het complex, de huisdrukker van het bisdom. En hij leidde daar ook weeskinderen op. Maar hij drukte ook voor het verzet toen in de Tweede Wereldoorlog en werd verraden en vermoord. Mm-hmm. En zijn kleinzoon vertelt vandaag in de kapel om 1:30 over zijn opa.
0: Ja, maar dat is vandaag, hè? Die open Joodse huizen. Huizen van verzet noemen we het ook wel. Daar hebben we het net nog over gehad in de uitzending. Ja. En mensen kunnen zich daar voor aanmelden. Maar vandaag dus ook, hoor ik van jou, dus in Haarlem, bij deze kapel.
2: Ook in Haarlem.
0: Ja.
2: Ja, wij doen er op verschillende plekken aan mee. Maar dus ook hier in Haarlem in de kapel. Om 1:30 is dus het verhaal van Harry Habrake. Maar om 2:30 wordt er verteld over muziek van vervolgden. Dat waren meestal Joodse componisten. Hmm. En er wordt ook muziek gespeeld. Dus er zijn twee voorstellingen. Zeg maar, die we hebben. En ja, in dit gebouw, hier werden we 2015 werden we hier eigenaar van. Het was toen al gerestaureerd, maar het moest weer toekomstbestendig gemaakt worden, verduurzaamd. Ja, en daar zijn wij ook goed in. Dus vandaar dat het toen op een gegeven moment overgedragen is aan ons.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk heel veel monumenten ook die de verhalen dragen uit de oorlogstijd bijvoorbeeld.
2: Jazeker, ja, dat hebben ze ook meegemaakt. En het mooie is dat je het ook nog weer kan terugzien in de glas-in-loodramen van dit pand. Want na de Tweede Wereldoorlog zijn daar 6 glas-in-loodramen ingeplaatst. Van Jacobus, vooral over Jacobus de Meerdere, een van de apostelen, van de 12 apostelen. En vandaar dat naar hem is ook het huis genoemd, het Sint-Jacobs Godshuis. Mm-hmm. En je ziet ook 1 glas-in-loodraam wat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Want de zusters die toen in het complex woonden, die waren zo blij dat het gebouw bewaard gebleven is, dat ze daar ook een glas-in-loodraam voor gemaakt hebben.
0: Nou, bijzonder inderdaad. En nou, vandaag is dus die vertelling, wat je net zei, om 2:30. Dus ook meteen een agendatip om naartoe te gaan.
2: Ja, zeker. Toch? En gratis en zonder aanmelding.
0: Oh, nou, dat is helemaal
2: dus dat is ook fijn om te weten.
0: Want er kunnen genoeg mensen in. Want ik kan me voorstellen dat nu toch best wel een bosje mensen luisteren. Nou, ik wil die kant op, dat het ook gewoon kan.
2: Nee, op zich zal dat. Ik denk dat dat wel goed gaat. Ja, ja hoor. Ja.
0: En wat heb je nog meer te vertellen over de kapel zelf? Ja, je hebt net al iets verteld over het glas en het lood natuurlijk. Maar als we daar binnenlopen, waar moeten we wat jou betreft nog even extra op letten, Stella?
2: Nou ja, het is dus een huiskapel, dus je herkent het eigenlijk van de buitenkant niet. Dus je gaat ook gewoon via een normale deur gewoon naar binnen toe. En dan kom je in die kapel. En dat is toch wel, ja, is toch wel een mooie ervaring met het altaar. En met natuurlijk ook de mooie glas- en loodramen. En ja, dat was dus voor de zusters om tijd te besparen, konden ze gewoon naar hun eigen huiskapel toe om daar te bidden.
0: Even zien dat op de stand, een huiskapel. Dat is voor mij het voor het eerst dat ik ervan hoor. Maar misschien.
2: Nou, ga er naartoe vandaag.
0: Ja, nou, even kijken, hoe laat was het ook alweer?
2: 1:30 en 2:30.
0: Dat is even lastig. Nou ja, we moeten even kijken wat hij doet. Zou best kunnen, je weet het niet. Ik krijg net trouwens nog een appje van Jos Blomquist. En die schrijft, het was leuk in de waakzaamheid afgelopen vrijdag. Groetjes aan Stella.
2: Ja, nou, wat leuk. Ja.
0: Je bent hartstikke populair. Nog even één keer zeggen. Het monument van deze week is de kapel van Rozenstok. Zo heet het, hè? Huizenhuis.
2: Ja.
0: Huzihuis aan de Hagenstraat 10 in Haarlem, dames en heren. De Hagenstraat 10 in Haarlem, vanaf 1:30 is daar een vertelling. En dan kun je gewoon binnenlopen. Toegang is gratis, zonder aanmeldingen, Stella. Mooi.
2: Ja, klopt helemaal.
0: En ben je zelf daar toevallig vandaag bij in Haarlem? Of zeg je nou, Even niet.
2: Nee, ik ga vandaag naar een voorstelling in Amsterdam.
0: Oh, nou kan ook.
2: Ja.
0: En sta je wel een beetje stil morgen 4 mei en dan 4
2: Tuurlijk,
0: of 5 mei?
2: En de vrijheidsmaaltijd ga ik ook meemaken. Oh, ja. En naar het concert en overal. Ja, en nee, ik doe helemaal mee.
0: Gehad. Nou, ja. Helemaal goed Stella. We spreken elkaar volgende week weer. Heb je vast weer een nieuw monument hè, waar we over kunnen kletsen.
2: Ik zal kijken of er nu een in Amsterdam is.
0: Oh, nou ja. Ik
2: of dat weer lukt.
0: Nou ja, er zijn er genoeg natuurlijk. Maar ik vind het ook wel leuk dat je net even buiten Amsterdam vind ik ook leuk.
2: Ja, kijk
0: maar. Ja, ze zijn altijd interessant en het is altijd leuk om naar te luisteren en om naartoe te gaan. Monument van de Week
2: tot
0: staat ook.
2: Week.
0: Ja, tot volgende week Stella. Ja. Op onze Facebookpagina en haar agenda. Dus als je, daar zien we ook nog even op staan. En natuurlijk gewoon op de website van Stadsherstel. Liedje draaien van Niall Horan. Dit is Dinner Party. Pick

0: Nou, we zitten deze ochtend wel een beetje in stemmige muziek op de een of andere manier in de agenda op NH. En Al Stewart was dat en The Year of the Cat. Dat is toch een mooi lied ook weer, stemmig lied. En als we zometeen blijven luisteren, misschien komt er wel meer stemmige muziek. Weet ik eigenlijk niet, maar dat weet Jos wel. Jos, goedemorgen.
1: Ja, komt er stemmige muziek.
0: Het is altijd, hè?
1: Het is 3 mei, dus dat is de dag voor 4 en 5 mei. Ja. Daar hoort altijd wel een beetje aangepaste muziek bij in die zin. Dat we hebben natuurlijk wel vrolijke muziek en mooie liedjes. Maar we vergeten ook niet stil te staan bij de dodenherdenking. En dat doen we dit keer in tekst en uitleg op een wel speciale manier. Want Jan Libbinga die heeft een boek geschreven en dat heet Oorlog op de Radio.
0: Oh?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Dat zul je misschien niet denken. Maar er was een enorme strijd gaande in oorlogstijd tussen Radio Oranje, de Rijksomroep. Dus dat waren zeg maar de Duitsers die de zenders hadden overgenomen hier in Hilversum. En aan het eind van de oorlog ontstond er ook nog Radio Herreizend Nederland. En wat ik niet wist, maar wat ik wel in dit boek weer heb geleerd, is dat uit Radio Herreizend Nederland is dan later weer de Wereldomroep voortgekomen.
0: Kijk eens, dat is mooi.
1: Ja. Oh, en die hadden allemaal ruzie met elkaar.
0: Oh, jee.
1: Dat is heel gedoe geweest. Dat het tot het oproepbestel is gekomen zoals we dat nu kennen, dat is eigenlijk één grote slangenkuil geweest, het ontstaan
0: daarvan. Politieke bende.
1: Echt, al die omroepen hadden ruzie met elkaar. Mensen beschuldigen elkaar van fout geweest zijn in de oorlog. Sommigen waren dat ook, zijn mensen veroordeeld. Nou ja, een heel interessante geschiedenis over zeg maar Nederland op de radio in oorlogstijd, van Radio Oranje tot Herreizend Nederland, tot de Rijksomroep. En hoe daar dan uiteindelijk het omroepbestel, zoals we dat nu kennen, uit voortgekomen is. En daarover komt Jan Limmerga vertellen.
0: Interessant, ook voor ons natuurlijk ook, omdat we toevallig bij de radio werken. Maar
1: wij zitten hier bijna boven.
0: We zitten er bovenop, hè?
1: Ja? Want hiernaast in de AVRO-studio's, die er nog steeds staan. Ja. Daar zaten de Duitsers.
0: Okay, nou,
1: die zaten daar gezellig uit te zenden.
0: Ja, nou gaat het allemaal dichtbij, hè, wat dat betreft.
1: Ja, Hilversum was echt een gevaarlijk terrein in die tijd.
0: Ja, dat was vaak over gehoord.
1: Ja.
0: Nou, straks maar in de tekst en uitleg gaan we er naar luisteren. En de liedjes natuurlijk, gewoon vergeet mijn liedje, de hele, alles wat je...
1: Vergeet mijn liedjes wel een beetje natuurlijk in stijl van de herdenking. Dat snap je.
0: Ja. Veel plezier bij het luisteren zometeen naar Jos. Ik ben er volgende week zaterdag weer met een agendaatje en zondag ook. Dus een hele fijne dag. Wat mij betreft, tot volgende week.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
15: En heb je daar zin in?
14: Ja.
15: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik ben Paula
18: en ik kom uit Aalsmeer.
19: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
20: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
21: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. En dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daarom het bezwaar daartegen. De Franse brouwer geeft zijn bieren vaker namen die lijken op namen van bekende mensen, zoals Mireille Mathieu. Dat is een verwijzing naar de zangeres Mireille Mathieu. Het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer bij ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
25: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
26: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
27: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
28: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Tekst en uitleg.
4: Met Jos Heereman.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze 3 mei 2026. En we begonnen tekst en uitleg met een heel mooi lied. Het heette Jeanne. Het werd gezongen door Françoise Hardy. En gecomponeerd door de groep Air. Nou, die was natuurlijk heel erg bekend. Een nummer dat ik natuurlijk niet zomaar draai. Ik heb namelijk het geluk dat ik vaak zelf plaatjes mag uitkiezen. En als je dochter, die Jeanne heet, dan ook op 3 mei jarig is. Ja, waar begin je ermee? Natuurlijk met Jeanne van Air en Françoise Hardy. Hebben we nog veel meer leuke dingen? Jazeker, we hebben heel veel leuke dingen in de komende 2 uur tekst en uitleg. Straks in het tweede uur praten we uitgebreid met Jan Limminga over het boek Oorlog op de Radio. Ga ik straks uitgebreid meer over vertellen, maar dat doen we allemaal na 11. Tot 11 uur hebben we natuurlijk een nieuwe vertaalplaat. We hebben een vergeten liedje en heel veel leuke muziek uit deze tijd, maar uit vroegere tijden ook. Zoals bijvoorbeeld het nummer Younger Days van de Fatal Flowers.

0: Ja, hoe verzin je het? The Man Who Turned Into a Chair van de Divine Comedy.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Vorige week zaten we natuurlijk een beetje in Koningsdagsfeer. En toen kwam ik met een vertaalplaat die eigenlijk omgekeerd was. Ik liet een Nederlandstalig nummer horen. En ik wilde heel graag weten wie dat dan in het andere taal had gezongen. In dit geval in het Frans was dat. En het was een lied van Brigitte Kaandorp over koningin Beatrix toen zij afscheid nam van de troon. En dat vond ik zo'n mooi nummer. Dat ik denk van ja, dat is al hartstikke lang geleden dat dat gebeurde, want dat was in 2013. Maar ik vind het qua tekst zo mooi in elkaar zitten. Dat laat ik gewoon nog een keertje horen en dan maak ik er een vertaalplaat van. En het klonk zo.
2: Lieve koningin, nu u abdiceert en met pijn in het hart ons de rug toekeert. Nu de avond valt en op Drakenstein wacht de open haard en een glaasje wijn.
0: Kijk. Snap je waarom ik het nou zo'n mooie tekst vond? En zo gaat het maar door. Het is fantastisch. Het geeft een heel overzicht van de regeerperiode van koningin Beatrix. Goed, dat was dus het lied van vorige week. En toen vroegen we natuurlijk, wie heeft dat in het anders gezongen? Hè? In het anders. Nou, in het anders is in dit geval het Frans. En dat was niet zo heel moeilijk, want het was natuurlijk een nummer kietepa van Jacques Brel. En Edward Pollak uit Zwaagdijk Oost was een van de, nou, ik denk bijna 500 inzendingen. En daar moesten we er een uittrekken. En dat werd dus Edward, en die had het goed. En nu gaan we dus luisteren naar de oplossing van vorige week. Hier is Jacques Brel met nummer kietepa.

0: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, dat was een mooie uitvoering van Nummer Kien de Paf en Jacques Brel. Met mooi die zingende zaag en dat pianootje nog helemaal tot aan het eind. Alsof regendruppels naar beneden vallen. Prachtig, Nummer Kietepa van Jacques Brel. Dat was de vertaalplaat van vorige week. En deze week zitten we gewoon weer in de normale modus. Dus dat betekent dat je een liedje krijgt in een andere taal. En dat je moet raden wie dat in het Nederlands heeft gezongen. En als je de titel er dan ook nog bij weet, dan maak je dubbel zo grote kans op dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek waar je zoveel in kwijt kan. En dat is altijd leuk om te winnen. En iedere week hebben we een nieuwe winnaar. Dus maak vooral kans op dat mooie, mogen we het al zeggen, schrijfexemplaar. Want het is fantastisch. Je kunt er van alles in kwijt. Hè? Het is echt lijstjes met boodschappen, maar ook je aantekeningen of je vergeten liedjes. Nou ja, kijk maar wat je ermee doet als je het wint. Maar voordat je gewonnen hebt, moet je natuurlijk eerst eventjes je antwoord doorgeven. En dat kan op twee manieren. Je kunt appen naar 088... 850, 51, 52. En dan zet je in die app wie het in het Nederlands heeft gezongen. En dan het liefst ook nog wat de titel is. En je kunt het ook mailen. En dat moet je dan doen naar tekst en uitleg. @nhradio.nl. Nou, we blijven een beetje in Franse sferen deze week. We gaan naar Michel Delpech. Die kennen we natuurlijk allemaal van Pour un Flirt, avec toi. Je kent het wel. Maar deze keer hebben we een ander nummer van hem. Het is in het Nederlands vertaald door niet de minste, namelijk Kees van Kooten. Maar ja, wie heeft het gezongen en hoe heet het? Hier komt hij aan.

0: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Het was oorlog, we zaten gewoon in de klas. Je was bang

Een mooi meesterwerkje van twee Willems. Willem Nijholt en Willem Wilming, die voor de tekst tekende het nummer Oorlog. Ja, we zitten toch een beetje in die sfeer, hè, van morgen de dodenherdenking en daarna Bevrijdingsdag. En dan komen dit soort nummers ook boven. Een aantal weken geleden hadden we hier in de studio Isaline Kalister te gast. En die had een heel programma gemaakt over de oorlogstijd in het Caribisch gebied. En daar wisten we eigenlijk heel weinig van. En toen kwamen we er ook achter dat het lied Rum and Coca-Cola eigenlijk een soort aanklacht is tegen de Amerikanen, die dus allemaal hoertjes naar de Cariben haalden van verschillende eilanden voor de soldaten daar. En voor de Yankee dollar, hè. Ze doen het allemaal. De meisjes die waren eigenlijk overgeleverd aan de dollars van de Yankees. Een betekenis van dat nummer, dat natuurlijk heel vrolijk gezongen werd altijd door de Andrews Sisters, dat je dacht van nou, gezellig nummer. En ze hebben de tekst ook wel een beetje aangepast. Maar Isaline Kalister die heeft dus die originele uitvoering opgepoetst en uitgevoerd. En dat laten we nu horen.

0: make it all up.
1: Ja, het klinkt allemaal zo vrolijk, maar de achtergrond is lang niet zo vrolijk als het doet beschijnen te zijn. Dat was dus Rum & Coca-Cola van Isaline Kalister. We gaan naar begin jaren 90. Toen kwam er een live album uit van Frank Boeien. En op dat live album stonden dan, want dat was een dubbel album, als toegift, om zo maar eens te zeggen, als bonus tracks, ook nog een aantal studionummers. En een van die studionummers, dat vond ik gewoon een heel mooi nummer. Alleen je hoort dat nooit op de radio. Maar ja, daar heb je dus tekst en uitleg voor. Bij tekst en uitleg kun je gewoon luisteren naar Ik geloofde in jou van Frank Boeien.

0: Ja, een soort country, maar dan op zijn Frans. Charlely Couture en Pur Sang. En ze zongen het lied Le Jardin de Mon Oncle. Ja, ik had het net over 3 mei. Want 3 mei is natuurlijk de verjaardag van mijn dochter, hè, dat vertelde ik. Maar op 3 mei is het eigenlijk ook de verjaardag van een van de beste Nederlandse liedjeschrijvers die er ooit is geweest, namelijk Maarten van Roosendaal. Helaas is hij overleden. Dat gebeurde op 1 juli 2013. Maar als hij nog geleefd had, dan zou hij vandaag 64 zijn geworden. En eigenlijk is dat ook nog steeds heel erg jong. Dus hij is echt veel te vroeg overleden. Maarten van Roosendaal heeft heel veel verschillende liedjes gezongen. Maar wat wij altijd gezellig meezongen thuis, dat was Sonja. Want die wilde steeds iets nieuws.
1: Sonja,

0: Ja, dromen we daar niet allemaal van? Van een land waar het altijd voorjaar is. Für immer Frühling van de Duitse zangeres Sophie. Wat gaan we doen? We moeten even bekendmaken wie er heeft gewonnen met de vertaalplaat. Het nummer dat je hoorde van Michel Delpech, en dat zo kundig is vertaald door Kees van Kooten, dat werd gezongen door Corrie van der Bos. En in het Nederlands heette het dan De Noorderzon Scheen. En omdat het een Franstalig nummer was, dacht ik van, nou weet je wat, uit al die inzendingen die we hebben gekregen met het goede antwoord, kies ik iemand met een Franse naam. En dat is Marcelle geworden. Alleen Marcelle, je moet nog eventjes je adresgegevens naar ons appen, want dan kunnen we dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek naar je toesturen.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmelietje.
3: Vergeetmelietje.
0: Ja, en ook met het vergeetmelietje blijven we een beetje in de sfeer van de bevrijdingsdag en de dodenherdenking. Want het was in dit geval dat Anja van Lente al een hele tijd geleden als vergeetmelietje wilde horen. Amsterdam huilt van Zwarte Riek. En ja, dan moet je natuurlijk een dag vinden dat je denkt van, nou, nu kun je daar echt niet omheen. En die dag is vandaag gekomen. Hier is Zwarte Riek.

0: gebroken voor de hele mispoog.
1: Rika Jansen met Amsterdam huilt als vergeef me liedje op deze 3 mei 2026. En het was Anja Valente die ons daarop attent maakte. En dat draaien we dan ook graag. Ja, we zitten een beetje in liedjes rondom de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dat doen we straks in 2 uur ook, wanneer Jan Lemminga hier te gast is om het boek Oorlog op de Radio uitgebreid van commentaar te voorzien. Want hij heeft het zelf geschreven, dus hij weet precies wat erin staat. Tot die tijd hebben we ook nog een aantal mooie liedjes. Althans, een aantal. Eentje nog. Niet Maarten van Roosendaal, maar Lone van Roosendaal. Geen familie en met een S in plaats van een Z. Met een liedje van Toon Hermans. En dat heet ook Oorlog.

die van de doden leven. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein.

0: mooi of niet. Dat was een liedje van Toon Hermans, gezongen door Lone van Roosendaal. Straks, na 11, gaan we uitgebreid spreken over het boek Oorlog op de Radio. De strijd tussen Radio Oranje, de Rijksomroep en Radio Herreizend Nederland. Waaruit de Wereldomroep is voortgekomen. Maar hoe de regionale omroep is ontstaan, dat krijg je straks ook nog uitgebreid te horen. En daar gaan we het dus gezellig over hebben, een uur lang. We hebben tussendoor ook heel veel liedjes die te maken hebben met de Bevrijdingsdag en de dodenherdenking. Dus je zit wat dat betreft helemaal goed. En we hebben natuurlijk ook nog een tweede vergeetmeliedje. Dat doen we allemaal straks tussen 11 en 12. En na 12 heb je natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, Adres Onbekend met Ronkas. En vanmiddag verder nog William van der Locht met de Muziekmiddag. En de sport natuurlijk tussen 5 en 7. Kortom, nog een hele mooie dag hier bij NH Radio. Maar straks eerst 2 uur van tekst en uitleg.
1: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
4: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
5: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
6: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
4: Dank u wel, Omring.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
6: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
8: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.

0: Het is 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zijn leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Na overleg mag de voorraad van ongeveer 5000 flessen nog worden verkocht. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer bij ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je daar zin in?
7: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: Europakinderhulp.nl.
15: Tekst en uitleg.
16: Met Jos Heremans.

0: Tekst en uitleg.
1: NH. Welkom terug bij Tekst en Uitleg, het tweede uur waarin we uitgebreid ingaan op het boek Oorlog op de Radio van Jan Libenga. En we begonnen met een nummer van het Paalman-Kuipers Ensemble, Als deze oorlog voorbij gaat. Goedemorgen, Jan Libenga.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jij hebt een boek geschreven waar ik met enorm veel belangstelling naar heb uitgekeken. Want eindelijk konden we de hele, eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse omroepbestel een beetje daaruit destilleren.
2: Ja, het is 80 jaar geleden dat de fundamenten werden gelegd van het huidige publieke omroepsysteem. En dat heeft alles met de oorlog te maken. Want er was een felle discussie na de bevrijding. Moeten wij nog door met die oude omroepen die we voor de oorlog al hadden?
1: Ja.
2: Of gaan we voor een nationale omroep die er ook al was? In de vorm van Herreizend Nederland.
1: Ja, en wat bracht jou er persoonlijk toe om hier een boek over te willen schrijven?
2: Nou, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in media. In dit geval kwam ik heel toevallig een hele oude opname tegen van de VPRO-radio, die nog online staat, over Herreizend Nederland. En het interessante daaraan was dat het eigenlijk een geheime zender van Philips was, die tijdens de bezetting is gebouwd. Een groot deel van Nederland kon bestrijken en dus is gebruikt vanaf het moment dat het zuiden werd bevrijd. Dat vond ik heel erg interessant, omdat ik dacht van hoe hebben ze dat ooit gedaan, hè, met die geheime zender.
1: Ja.
2: In het buizenlab wat door Duitsers werd gecontroleerd. En ik dacht, nou, laat ik daar eens iets over lezen. En toen bleek dat er eigenlijk geen boek over was verschenen. En zo ben ik een beetje begonnen, maar toen zag ik wel dat Herreizend Nederland onderdeel was van iets veel groters.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ik moet zorgen dat ik al die verhalen over de radio bij elkaar breng. Ten meer ook omdat het allemaal propagandaoorlogen waren, over en weer. En dat is eigenlijk nog niet eerder gebeurd. Er zijn wel eens boeken verschenen over Radio Oranje, maar dan gaat het alleen daarover.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk die hele dikke pil van Dick Verkijk over de Rijksomroep, ook alweer 50 jaar geleden verschenen.
1: Ja.
2: Maar ja, dat gaat dan ook weer alleen maar over de Rijksomroep.
1: Ja. En laten we even beginnen met laten we zeggen, 9 mei 1940. Toen was alles nog gewoon. De Duitsers waren ons land nog niet binnengevallen. Hoe zag het omroepbestel er toen uit?
2: Nou, we hadden al de omroepen die we nog steeds hebben. Hè? We zitten hier naast KRO en NCV. Nou, die twee omroepen waren er al. De AVRO heeft hier ook gezeten. Was er ook al. Dan had je nog de VARA en natuurlijk de VPRO. Dat was een kleintje. En die zaten hier tegenover aan de Schravenlandseweg. En die hadden alleen op zondag zendtijd. Maar dat waren de omroepen en die zijn ook naar de bevrijding weer teruggekeerd.
1: Ja, en toen vielen de Duitsers ons land binnen. Wat je in jouw boek leest is dat iedereen weliswaar anders reageerde, maar wel behoorlijk opportunistisch.
2: Ja, als we het hebben over de omroepen die hier in Hilversum zaten, die kregen op de 15e mei 40 ineens bezoek van een hele grote delegatie Duitsers. En dat was dus de dag nadat Rotterdam was gebombardeerd. En de capitulatie zou worden getekend. En ja, radio was zo belangrijk voor de Duitsers. Die moesten zo snel mogelijk hier naartoe. En die zijn toen naar de AVRO-studio hier verderop gegaan.
1: Ja, hier verderop in de straat. Die staat er nog steeds.
2: Staat nu leeg, maar was toen natuurlijk de belangrijkste studio. Ook de best geoutreerde. En toen kregen de omroepen te horen, eigenlijk een beetje tot hun verbazing, dat ze konden blijven uitzenden. Want ze hadden er rekening mee gehouden dat die Duitsers alles zouden overnemen. Ze hadden ook twee grote vrachtwagens bij zich met apparatuur.
1: Okay.
2: Voor het geval er sabotage was gepleegd. Hè. Die studio's waren dan misschien niet meer te gebruiken, maar die waren nog intact. En ja, ze kozen ervoor dat ze toch samen met die omroepen wilden samenwerken. En die omroepen dachten, ja, dat is dat denk ik toch maar de beste oplossing. Want als we nu onze handen in de lucht steken, dan zijn we ook alles kwijt. En die studio's die hier net voor de oorlog waren gebouwd, waren allemaal met ledengeld betaald.
1: Ah ja.
2: Dus dat was hun bezit.
1: Ja.
2: En ze dachten ook allemaal, ja, misschien komt Engeland ons wel redden binnen nu een aantal maanden. Dan zijn we weer af van die Duitsers. Maar dat ging natuurlijk anders.
1: Dat liep anders, ja. Er gingen ook meteen direct een aantal mensen op de vlucht richting IJmuiden om het land te proberen te ontvluchten.
2: Ja, waaronder mensen van de VARA, want die hadden nog het meeste te vrezen. Eigenlijk was de VARA van plan om wat betreft de directie in zijn geheel naar Londen te verhuizen. Daar hadden ze al een deel van hun vermogen, ik geloof iets van 100.000 gulden, hadden ze in goud laten omzetten. Zo slim waren ze wel geweest, want de andere omroepen moesten in totaal, ik geloof iets van 17 miljoen gulden overmaken aan de Nederlandse bank uiteindelijk.
1: Okay.
2: Toen ze werden opgegeven, want dat moeten we dan ook nog even vertellen. Hè, dat is in de loop van de oorlog, zeker ja, wanneer was het? Maart 41. Toen werden de omroepen alsnog aan de kant geschoven. Mm-hmm. En zijn ze praktisch alles kwijtgeraakt. De studio's werden overgenomen. En toen is eigenlijk die Rijksomroep ontstaan.
1: Ja, want dat was eigenlijk de nationale zender vanaf dat moment.
2: Maar de VARA was dus in paniek. En die hadden zelfs... voor

0: die zijn naar Londen gegaan. En daar hebben ze toentertijd Radio Oranje opgericht.
1: Ja, en eigenlijk begint het verhaal nog ietsje eerder. Want ja, hetzelfde is als gedaan in Parijs. Ook op die 15e mei waren er een aantal ministers van de regering in ballingschap.
0: Ja.
1: In Londen, die waren daar net naartoe gevlucht. En die zijn toen naar Parijs gegaan in de hoop dat Parijs, dat Frankrijk ze nog zou kunnen redden. Hè, met het verdedigen van Nederland.
0: Ah, ja, ja.
1: Maar ja, de premier kon niks meer voor ze betekenen. Het was sowieso al te laat. Hè, want de capitulatie was bij wijze van spreken al getekend. En toen zaten daar een aantal correspondenten tijdens een persconferentie van die drie ministers. En die dachten, ja, we zijn nu ook onze baan waarschijnlijk kwijt. Dus ze konden ook geen contact meer krijgen met de redacties in Nederland.
0: Ah.
1: En toen dachten ze, hoe zouden we nou die regering kunnen helpen? Want die moeten eigenlijk een stem hebben. Ze zijn vertrokken naar Londen zonder iets te zeggen. Dat vonden veel Nederlanders ook teleurstellend. Laten we ze een stem geven door zendtijd aan te vragen bij de Franse staatsradio.
0: Oh ja.
1: En zo is het eigenlijk gekomen dat Radio Vrij Nederland is ontstaan. Eigenlijk al van een aantal mensen die later ook bij Radio Oranje zijn terechtgekomen. Oh, okay. Maar dat heeft maar heel kort geduurd, want binnen de kortste keren stonden de Duitsers ook al voor de poort van Parijs en moesten ze vluchten.
0: Ja, ja, en uiteindelijk wordt dus in Londen Radio Oranje opgericht. Nou, hoe dat allemaal precies zit, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We hebben heel veel verschillende muziek rondom dit thema. En eens even kijken hoor, waar zullen we eens beginnen? Zullen we even beginnen, Marcel, met het nummer Oorlogswinter van Joost Prinsen? Want dat is een leuk verhaal. Dat is een tekst van Hans Dorrestein. Die wist eigenlijk helemaal niet wat hij daarmee aan moest. Die kreeg de opdracht om voor die film die tekst te schrijven. En toen is hij uiteindelijk terechtgekomen bij een eigen jeugdherinnering.

Er lag sneeuw, het was koud. Banden van hout. Gladde weg, vol met kuilen. Na een kwartier.

0: Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Goedemiddag, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld.
1: Ja, zo begon Radio Oranje. We laten dat horen omdat we het hebben over het boek Oorlog op de Radio van Jan Libbinga. Dat gaat over de radio in oorlogstijd, maar ook de hele ontstaansgeschiedenis eigenlijk van het Nederlandse omroepbestel, zoals dat na de oorlog is opgebouwd. Jan, dit was dus Radio Oranje. Ja. Die mannen, want het waren voornamelijk mannen die waren gevlucht.
2: Ja.
1: Die hebben daar Radio Oranje opgericht. Die stem die we hier horen, wie was dat?
2: Volgens mij was het George Sluiser, maar dat weet ik niet zeker.
1: Ja, want kwam je daar zomaar bij? Want hoe ging dat in zijn werk?
2: Nou kijk, er zijn veel mensen gevlucht. Hè. Mm-hmm. Dus ook nog gedurende de oorlog kwamen er alsnog veel schrijvers trouwens naar Londen.
1: Ja.
2: Ik noem een Herman de Man, was toen al een hele bekende romanschrijver.
1: Ja.
2: Aden Dolaert, ook al een bekende schrijver.
1: Ja.
2: Jan de Hartog, die kennen we natuurlijk ook allemaal, was ook aan het vluchten. Ze moesten natuurlijk werk hebben. En ze konden natuurlijk gebruikt worden in Londen, want daar zat Adriaan Pelt, hoofd voor volksvoorlichting. Die hadden allerlei dingen, niet alleen Radio Oranje, ze hadden ook een weekblad. Dus er was altijd wel werk voor dit soort mannen.
1: Ja, want Aden Dolaert was ook een van de stemmen, hè, van Radio
2: Oranje. Dat was een hele bekende en luide stem. Die was ook wel gewenst, omdat hij boven de stoorzenders uit moest zien te komen. Dat was ook wel een beetje een voorwaarde. Als je voor Radio Oranje wilde spreken, had je een hele luide, harde stem nodig.
1: Ja.
2: En koningin Wilhelmina had dat natuurlijk ook. Die had wat dat betreft wel een goede stem voor die periode.
1: Oh, kunnen we even naar luisteren hoe dat klonk? Een stukje van de koningin. Even kijken, Radio Oranje, de koningin heet dat. Ja, ik heb ze allemaal van die mooie namen gegeven. Maar
0: geachte luisteraars, Hare Majesteit de koningin.
3: Het verheugt mij bijzonder dat dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
1: Ja, want zo zat het, hè? Het was een onderdeel van de BBC.
2: Nou, het was eigenlijk onder auspiciën van de BBC. Die hebben ook wel wat voorwaarden gesteld. Zo mocht Radio Oranje geen nieuws brengen. Dat was voorbehouden aan de BBC. De BBC had trouwens ook een Nederlandstalig programma.
1: Oh ja.
2: Maar die hadden eigenlijk nauwelijks contact met elkaar. Want Radio Oranje was echt een beetje de spreekbuis van de Nederlandse regering in ballingschap.
1: En waarom mochten ze geen nieuws uitzenden dan?
2: Ja, dat wilde de BBC toch een beetje in de hand houden. Bovendien moesten alle teksten die werden voorgelezen goedgekeurd worden. Niet alleen door de ministers van de regering.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat duurde soms wel 48 uur voordat er een tekst door kon komen. Ah. Nou, dat is met nieuws natuurlijk een beetje lastig.
1: Mm-hmm.
2: Later is het wel een beetje wat vrijer geworden. Want in het begin gingen natuurlijk allerlei strepen door teksten. Want ze waren toch wel een beetje bang dat als ze wat vervelende dingen zouden zeggen voor de microfoon, dat repercussies zou hebben in Nederland.
1: Want werd er veel naar geluisterd?
2: Nou, luistercijfers, dat weten we niet. Hè? Nee. Die waren het nog niet. Er waren geloof ik iets van 1,1 miljoen radio's. En dan had je natuurlijk nog de draad eromheen. Maar daar was Radio Oranje natuurlijk niet te ontvangen.
1: Nee, alleen via de ether.
2: Alleen via de ether. We weten allemaal, want op een zeker moment kwam er dus een radioverbod in 1943.
1: Mm-hmm.
2: En dat was wel een directe aanleiding voor dat Radio Oranje toen heeft omgeroepen aan de Nederlanders van, ga je niet melden voor de arbeidseinsets. Verplichte tewerkstelling in Duitsland. En daar waren ze zo boos over, de Duitsers, dat ze op dat moment een radioverbod hebben afgekondigd. Dat betekende dus, iedereen moest een radio inleveren.
1: Ja,
2: we weten achteraf dat heel veel mensen die radio gehouden hebben weggeborgen in kasten en in kelders. Maar het is wel zo dat de Rijksomroep hier even verderop in Hilversum, die zijn toen een derde van hun luisteraars kwijtgeraakt. Dus het was ook een gevolg voor de Duitsers zelf om zo resoluut besluit te nemen.
1: Ja. En met wat voor zenders deden ze dat? Want vanaf Groot-Brittannië uitzenden naar Nederland, daar moet je wel een behoorlijk krachtige zender voor hebben.
2: Nou, de BBC had diverse frequenties. Hè. We hadden natuurlijk nog geen FM. Middengolf was ook redelijk nieuw, dus het was vooral korte en lange golf.
1: Mm-hmm.
2: Nou, daar kon je wel een heel eind mee komen.
1: Ja, ja. En was het ook zo dat Radio Oranje echt ook een stem was van het verzet? Of waren ze toch redelijk gematigd?
2: Nee, ze waren heel erg gematigd. Hè. Dus het is toch ook een tactiek geweest. Maar in de loop van de oorlog werden ze toch wat losser.
1: Mm-hmm.
2: Het is ook zo geweest, Arend Dolaert werkte eerst voor De Brandaris. Dat was een zender voor zeevarenden die door de BBC was opgezet. En die bleek op een zeker moment populairder dan Radio Oranje bij veel luisteraars. Dat hadden ze dan onderzocht.
1: Mm-hmm.
2: En toen hebben ze die zenders gefuseerd. Dus Radio Oranje en Brandaris kwamen samen. En toen werd het ook een stuk beter. Ook luchtiger en toch ook wat steviger. Koningin Wilhelmina gebruikte vanaf dat moment woorden als moffen in haar teksten.
1: Oh.
2: En dat was voordien echt niet de bedoeling.
1: Oh, oké. Bracht dat ook een bepaalde verandering teweeg? Heeft dat effect gehad? Heeft het verzet daar wat aan gehad?
2: Nou, er is ooit een boek verschenen, ik geloof in 2019... waarbij de schrijver heeft geconcludeerd dat dat maar allemaal heel erg tegenviel.
1: Hm.
2: Ik weet dat, ik kan het moeilijk inschatten, maar iedereen luisterde er wel naar. En het was natuurlijk ook in die zin wel belangrijk dat er allerlei geheime codes werden doorgegeven nadat de officiële uitzendingen waren beëindigd.
1: Ja.
2: En dat was met name toen na Dolle Dinsdag wapendroppings kwamen. Waren die berichten van groot belang. Hè? Want zo wisten ze dat er weer een vliegtuig zou aankomen.
1: Ah ja, maar ja, je moest die codes natuurlijk wel op de een of andere manier kunnen herkennen.
2: Ja, maar dat was bij het verzet dan wel bekend. Oh, okay. Maar bij Radio Oranje wisten ze niet wat die teksten betekenden. Het werd wel helemaal afgeschermd van...
1: Ik kan me ook voorstellen, want ze zaten in Londen natuurlijk. Dat werd op een gegeven moment ook behoorlijk op de korrel genomen met de V1's en dergelijke.
2: Ja, ze moesten met alles zien. Het was een hele warrige tijd. Maar er waren ook wel momenten van hoop.
1: Mm-hmm.
2: Ooit hebben de Engelsen natuurlijk die V-actie gehad. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Victory van Churchill, die twee vingers omhoog.
1: Ja.
2: En daar was ook een muzikale variant van, namelijk de vijfde van Beethoven.
1: Ah.
2: En dat ta-ta-ta-ta was eigenlijk gewoon een morseteken.
1: Ah, oké. Okay.
2: En dat is hier in Nederland beantwoord door een technicus van de Rijksomroep. Mm-hmm. Die ging daarmee natuurlijk helemaal in de fout, maar die had dat stiekem opgezet.
1: Okay.
2: Dus dat gaf wel een beetje aan dat er ook wel heel goed geluisterd werd, hè, over en weer.
1: Over en weer, ja, ja. Nu was het zo, wat je net ook al zei, het was niet alleen nieuwsberichten en berichten over het front en propaganda dat Radio Oranje uitzond. Er waren ook artiesten die daaraan meewerkten.
2: Ja, ze moesten op een zeker moment natuurlijk ook wat aan cabaret gaan doen. Want het was niet alleen maar serieus nieuws en dat soort dingen. Ze moesten ook wel een antwoord hebben op het zogeheten Paulus de Ruiter cabaret hier op de Rijksradio. En dat was heel erg anti-Joods.
1: Mm-hmm.
2: En op die manier konden ze ook een beetje de spot drijven met de Duitsers hier in Nederland.
1: Ja.
2: En dat is gebeurd. Dus je had zo'n programma waar Lou de Jong nog allerlei mensen voor en zelfs muziek bij elkaar heeft gezocht.
1: Ja.
2: En dat heeft toch wel een tijdje gelopen, hoewel niet iedereen dat een geslaagde actie vond.
1: Een van de zangeressen die daar aan meewerkte was Jetty Parel.
2: Ja.
1: Wat voor vrouw was dat?
2: Nou, ik weet niet zo heel veel van. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me daar niet zo heel erg in verdiepte. Ik weet wel dat zij wel heel goed geïnstrueerd werd. Want ook zij moest heel duidelijk zingen om over die stoorzenders heen te komen.
1: Ja, ik heb een opname
2: maar, van... Ja, ja, er waren wel heel veel mensen die liedjes daarna ook gingen zingen hier. Dus er werd ook wel goed naar geluisterd. Dus je hoorde soms nu ook op straat hoor je die liedjes weer klinken.
1: Nou ja, het waren liedjes waarin de Duitsers ook belachelijk werden gemaakt en de NSB'ers. Een van de bekendste liedjes die Jetty Parel heeft gezongen, ook op Radio Oranje. Volgens mij is dit wel een opgekalfaterde opname. Dat heet Op de Hoek van de Straat.

0: Ja, dat was Jetty Parel met op de hoek van de straat. Een nummer dat ook veelvuldig werd uitgezonden door Radio Oranje in oorlogstijd. En Jetty Parel was ook na de oorlog nog heel populair in Nederland. En zij was in 1956 de eerste Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Nou, dan ben je helemaal bijgepraat over Jetty Parel. We gaan nu weer verder met oorlog, met Jan Limminga over het boek Oorlog op de Radio. Want we hebben het nu even gehad over de situatie in Londen met Radio Oranje, die zijn uitzendingen richten op Nederland. Maar ondertussen was hier in Nederland, in de Afro-studio, een Rijksomroep opgericht. Of althans opgericht, die was daar ontstaan. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, dus de Duitsers hebben eerst geprobeerd met de omroepen samen te werken. Dat ging heel erg moeizaam. Er kwamen allemaal eisen op tafel. Jullie moeten dit uitzenden, dat uitzenden. Daar moet je aandacht aan besteden. Er kwam censuur. Dus de omroepen hadden daar nog niet bepaald plezier in om dat te doen. En op een zeker moment waren die omroepen, die Duitsers, de omroepen ook een beetje zat. Er waren 5 verschillende omroepen. Dat hele systeem was natuurlijk uniek in de wereld. Begrepen ze ook niet zoveel van. Maar ze dachten, nee, wij willen gewoon 1 partij hebben om mee aan tafel te zitten.
0: Ja.
1: Dus het was wel de bedoeling dat de boel zou worden gereorganiseerd. Daar zijn de omroepen notabene ook mee. Hebben daarmee ingestemd. En dat heeft ertoe geleid dat hun studio's en personeel werd overgenomen. En toen had je de Rijksomroep. Okay. Aanvankelijk nog geleid door een goede Nederlander. Maar die is al snel opgestapt en toen kwam daar een NSB'er te zitten. En dan zie je ook langzamerhand dat de programmering richting het nationaal socialisme gaat. Waarvan de Duitsers eerst nog zeiden van, wees gerust, dat is geen exportartikel. Nou, uiteindelijk werd dat een genazificeerde zender.
0: Ja, ja.
1: Waar heel veel Nederlanders trouwens ook een gloeiende hekel aan hadden.
0: Maar er werd ook wel veel naar geluisterd.
1: Nou ja, het was voor veel mensen ook misschien wel de enige zender die ze konden krijgen. Hè? Je had nog de draadomroep in die tijd. Weet dat mijn oma zoiets toch thuis had. Zo'n kastje aan de muur.
0: Ja, zo'n spiekertje.
1: En dan zo'n schakelkastje. Dan kon je tussen Hilversum 1 en 2 schakelen.
0: Ja.
1: Ik geloof dat dat via de telefoonlijn ging.
0: Ja.
1: En ja, dat was voor veel mensen de enige manier om naar de radio te luisteren. Ja.
0: Een van de programma's die je net al eventjes liet vallen was het Zondagmiddagcabaret.
1: Ja.
0: Met een dubieuze tekstschrijver daarbij, Jacques van Tol.
1: Jacques van Tol, de belangrijkste tekstschrijver van, Louis van Louis Davidsen in de tijd.
0: Ja. Ja.
1: Die zich toch liet meeslepen. Kwam ook wel een beetje omdat zijn broer bij de NSB had gezeten en hem een beetje beïnvloed had. Maar het was ook wel een beetje een rasopportunist. Die dacht van, wat kan mij er nou schelen of waar ik aan ga verdienen als ik mijn teksten maar kwijt kan.
0: Ja, een echte broodschrijver.
1: Ja, zo zag hij zichzelf.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is hij toch een beetje in het verzet gegaan. Hè? Want toen voelde hij toch wel de druk van iedereen. Maar dat was wel in een wat later stadium van de oorlog.
0: Hij heeft later toch ook ontkend dat hij die teksten zelf had geschreven. Maar omdat hij lid was van de cultuurkamer, schreven andere mensen de teksten, maar onder zijn naam.
1: Ja, nou, daar is ook heel veel gezeur over geweest. Dat konden ze ook moeilijk bewijzen trouwens. Want toen hij is uiteindelijk natuurlijk wel veroordeeld.
0: Hij
1: heeft ook lang in voorarrest gezeten. Maar ik geloof dat ze het aan de hand van de Buma-afschriften konden ze niet echt aantonen dat hij dat was geweest.
0: Ja, na de oorlog is hij gewoon weer in ere hersteld. Althans, hij heeft natuurlijk liedjes geschreven voor Willy Walden en voor alle.
1: Het was ook een hele aardige man. En de meeste, althans in de omgang. Dus de meeste mensen vonden het ook jammer dat hij die positie had ingenomen.
0: Ja. Zijn zoon trouwens, dat was Tol Hansen.
1: Ja.
0: En die. Die bleek ook een zeer begenadigd liedjeschrijver te zijn. Wat deden de mensen die zich niet konden vinden en toch bij die omroep moesten werken? Zijn er veel van gevlucht of ondergedoken?
1: Dat was zo simpel nog niet. Want je kon niet zomaar ontslag nemen bij de Rijksomroep. Ze hadden die mensen namelijk nodig, zoals technici. Dus het was, als je dan ontslag wilde nemen, dan moest je wel aantonen dat er iets met je aan de hand was. Sommige mensen lieten zich afkeuren. Maar ja, kijk, het gebeurde eigenlijk maar zelden dat mensen gingen opstappen, want die hadden een gezin te onderhouden. Dus ongeveer 90% is wel gebleven bij die omroep tot het laatste moment.
0: Ja.
1: Er was wel een regeling voor ontslagen Joodse medewerkers. Dat heeft die goede Nederlander die ik net noemde, dat was trouwens Antoine Dubois. Een ervaren radioman. Die heeft die regeling opgesteld. En dan kreeg je een compensatie, dus zeg maar een uitkering.
0: Ja.
1: En dat gold ook voor mensen die zware gewetensbezwaren hadden. Dus er was wel een regeling, Maar in de praktijk zijn niet veel mensen vertrokken.
0: Nee, het is ook moeilijk om een juiste keuze te maken natuurlijk.
1: Ja, je kan achteraf natuurlijk allemaal heel makkelijk zeggen dat je niet moet doen. En dat was ook al een beetje de sfeer tijdens de verzuiveringscommissies die dus na de oorlog al die omroepmedewerkers moesten beoordelen. Dan werd toch wel vraag gesteld, waarom bent u gebleven?
0: Ja, ja. Daar is een mooi lied over geschreven, over wat zou je doen. Het heette Het Juiste Pad. En het is nog niet zo heel oud. 2 jaar, 2, 3 jaar denk ik. Het is van Jentel en de Boer.

wat je hoort spelen door. Haar dochters, haartjes in de zon. Haar hart stond stil, wist niet of ze het kon.

0: wist dat ze goed zat, zal altijd een raadsel voor me zijn.
1: Het juiste pad van Jentel en de Boer. We spreken met Jan Limminga over het boek Oorlog op de Radio. De strijd tussen Radio Oranje, de Rijksomroep en Radio Herreizen Nederland. Wij zijn aanbeland bij Radio Herreizen Nederland. Iedereen kent Radio Herreizen Nederland. Even kijken, hebben we daar eigenlijk iets? Heb ik daar iets van? Moet ik even zoeken, Marcel, of ik dat, ik dacht dat ik daar ook iets van had binnengeharkt, maar ik weet het niet meer zeker. Maar ja, goed, daar is hij. Dat klonk zo. Laten we daar eerst even naar luisteren. Ja, rustig aan.
2: Hier is Herreizen Nederland, de zender op vrije vaderlandse grond. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel.
1: Ja, zo klonk Radio Herreizen Nederland, Jan.
3: Ja.
1: Wat was dat voor een zender?
3: Ja, het was eigenlijk de bedoeling. De regering in ballingschap had al in 1943 allerlei draaiboeken gemaakt van wat er moest gebeuren als Nederland bevrijd zou worden.
1: Mm-hmm.
3: En daarin zou radio een hele belangrijke rol spelen. Omdat ze er ook vanuit gingen dat ze niet meteen de beschikking hadden over de studio's hier in Hilversum. Hebben ze dus een Engels bedrijf de opdracht gegeven om 3 mobiele zenders te laten bouwen.
1: Mm-hmm.
3: En die zouden dan achter het front mee reizen. Dat was het idee. Maar ja, die kwamen dus niet op tijd af. Maar toen in augustus 1944 kwam er een bericht van Philips bij de geheime dienst van de regering in ballingschap. Er staat een kant-en-klare radiozender compleet.
1: Nou ja.
3: In Eindhoven. En die kan je bij wijze van spreken morgen aanzetten. Hè? Dus dat was het bericht. En dus zodra het zuiden werd bevrijd, is Henk van den Broek, dat was de belangrijkste man achter Radio Oranje.
1: Mm-hmm.
3: Is naar Brussel gegaan, van daaruit naar Eindhoven. Heeft dat ding aanschouwd en wilde het eigenlijk ook meteen gaan aanzetten. De Philips had er wat meer moeite mee, want die dacht van ja, als we dat nu gaan doen, dan worden we misschien uitgepeld door de Duitsers en dan gaan die al die prachtige gebouwen van ons beschieten.
1: Ja.
3: Dus er was wat weerstand van de kant van Philips, die aan de ene kant ook wel wilde meehelpen, maar aan de andere kant toch een beetje voorzichtig wilde zijn. En Henk van den Broek had echt haast. Die wilde zo snel mogelijk.
1: Ja, dat snap ik wel natuurlijk.
3: Nee, ja, het leek dat de geallieerden op elk moment binnen konden vallen. Ja. Dus die waren ook al binnengevallen, maar nog verder in het land getrokken. En het was van belang dat dat werd verslagen.
1: Ja.
3: Maar goed, dat is dus uiteindelijk uitgegroeid tot een volwaardige nationale zender. Met een programmering die al 's ochtends begon en 's avonds eindigde. Met muziek en cabaret en noem het allemaal maar op. En die zaten heel dicht op de frequentie van de Rijksomroep. Hè, dus het was ook expres gedaan om.
1: Ja.
3: En dat was eigenlijk het enige. Dus je had toen en Radio Oranje en Herreizen Nederland, die bleven gewoon naast elkaar bestaan.
1: En je had die Rijksomroep. En wanneer, want uiteindelijk krijg je de capitulatie. Er zijn mooie beelden van. Dus zie je zo'n zendwagen van de Radio Herreizen Nederland. Die staat in Wageningen, geloof ik. En dat werd allemaal live uitgezonden?
3: Nee, het werd niet live uitgezonden. Ze hadden in die tijd glasplaten. Daar werden de opnamen op vastgelegd. En die moesten dan weer teruggebracht worden naar Eindhoven. En daar werden ze dan uitgezonden. Maar het was nog niet zo dat je een live verbinding had. Het lijkt zo, als je die opname hoort,
1: ja,
3: als hoor je dus iemand live iets zeggen.
1: Ja.
3: Maar dat was dus een glasplaat.
1: Ah, zo zat dat in elkaar.
3: Ja. Maar goed, wat gebeurde er nu? Het was eigenlijk de bedoeling dat Herreizen Nederland zou blijven uitzenden, ook na de bevrijding. Alleen dat wisten de inmiddels weer bij elkaar gekomen omroepen hier in Hilversum niet.
1: Okay.
3: Dus die zijn meteen na de bevrijding naar hun studio's hier gegaan, hebben de Duitsers eruit gejaagd en wilden weer gaan uitzenden. Nou, dat was een beetje moeilijk. Er was nog geen stroom in Hilversum. Mm. Maar toen waren ze uiteindelijk zover dat ze konden beginnen. En toen kwam daar Henk van den Broek binnenstormen en die zei: wilt u hier weer gaan vertrekken? Want ik vorder deze studio's.
1: Ah, namens Radio Herreizen Nederland.
3: Ja, eigenlijk namens het militair gezag. Hè, want het was en dat was eigenlijk de organisatie achter. Van den Broek zat ook in militair tenue. Dat is ook allemaal wat erbij hoorde. En die omroepen waren stom verbaasd. Die dachten van, dit zijn toch onze redders uit Londen. En die gaan hier ons vertellen dat we eruit moesten.
1: Ja.
3: En zo is eigenlijk een omroepstrijd begonnen. Want het heeft nog tot januari 1946 geduurd voordat de omroepen weer mochten uitzenden. En dan ook in een hele rare constellatie met Herreizen Nederland. En dat heette de omroep in overgangstijd. Nou, dat werd geen succes. En die Van den Broek werd gehaten door de meeste omroepen.
1: Mm-hmm.
3: Die zijn er ook uitgestapt uiteindelijk en hebben er vervolgens zitten praten met de verantwoordelijke minister. Inmiddels had je ook een nieuw kabinet, Beel 1. En nou, die waren toch wel een beetje meer op de hand van de omroepen. En uiteindelijk hebben de omroepen het pleit eigenlijk gewonnen.
1: Ja.
3: Ik denk ook mede op basis van het feit dat de studio's hun eigendommen waren. Dus je kan niet zomaar die mensen eruit jagen en zeggen van bekijk het verder maar. En uiteindelijk zijn de omroepen weer teruggekeerd. Vanaf 1947 had je de Radio-Unie. Ja, en dat is eigenlijk het begin geweest van het huidige omroepsysteem. En het is ook een directe voorloper van de huidige NPO.
1: Ja, en wat is er gebeurd met Radio Herreizend Nederland?
3: Ja, dat is gewoon verdwenen. Hè. Dus ook veel van die medewerkers zijn natuurlijk wel bij de omroepen komen werken. Mm-hmm. Ik noem een Arie Kleiwecht.
1: Later
3: directeur van de VPRO. Ja. Om maar eens, Nettie Roosevelt is ook uit. Zo had je een heleboel bekende namen die toen begonnen zijn bij Radio Reizen Nederland.
1: Ja, en daar kwam uiteindelijk dan de Wereldomroep ook weer uit voort.
3: Nou, dat is eigenlijk. Er zijn eigenlijk twee nog ontwikkelingen geweest na de oorlog. De Wereldomroep, daar waren ze al over bezig te praten, de omroepen. En die is er ook daadwerkelijk gekomen. Dat mocht dan Henk van den Broek gaan opzetten. Mm-hmm. Past ook wel een beetje bij hem. En zeker in het begin was dat een soort reunie van alle oude Radio Oranje medewerkers. Radio Oranje is gestopt in, ik dacht, juni 46 of 45.
1: Ja.
3: Maar wat ook leuk is, we zitten bij een regionale omroep. En de regionale omroep is ook nog voortgekomen uit Herreizen Nederland toen het nog uitzond.
1: Oké. Okay.
3: Want die werden niet goed ontvangen in het Hoge Noorden en ook niet zeg maar omstreeks Maastricht.
1: Mm-hmm.
3: Daar hebben ze toen steunzenders geplaatst. En een steunzender kan je dan onderbreken voor een regionaal programma. En dat is eigenlijk een idee geweest van de Groningers. Die waren al gewend aan een lokaal programma op de draadomroep.
1: Mm-hmm.
3: En dat wilden ze eigenlijk terug. En zo is uiteindelijk de RONO ontstaan, die ik mij nog kan herinneren als kind. Dat was vroeger de regionale omroep voor het noorden.
1: Voor het noorden. En wat had je voor het zuiden?
3: Ik dacht dat het Rozo of zo heette. Ah. In ieder geval voor het zuiden hadden ze ook een zuiden.
1: Oh, zo is het. Ja, en uiteindelijk zijn we nu vele jaren verder en hebben we, even kijken, 13 regionale omroepen in het Nederland. Zou je zeggen, we hebben het om 12 provincies, maar Zuid-Holland heeft er 2, Rijnmond en Omroep West. Hoe dat kan? Nou ja, dat is hogere politiek, mensen. We gaan luisteren naar een lied. Een vergeef me lied. Dus daar hebben we een tune voor.
4: NH.
5: Tekst en uitleg.
4: Het vergeet me liedje.
1: Ja, dit is
4: vergeet me liedje.
1: Hele slechte radio, mensen. Dat doet Radio Oranje veel beter. Want ik dacht, als we nou toch zitten in de tijd van de oorlog, dan gaan we naar een lied van Jacques van Tol. Dat heeft hij geschreven. Ja, het is ongelooflijk. Die man die schreef dus zowel voor dat zondagmiddag cabaret, maar hij schreef ook een heel optimistisch lied voor Willy Walden. Hoe het zou zijn na de oorlog. Als op het Leidseplein de lichtjes weer in branden gaan. Dat is dus ook van diezelfde Jacques van Tol. Die dus ook in de. Nou ja, goed, ik ga het niet uitleggen. Maar het is een hartstikke mooi lied.

0: Ja, een verborgen tekst zat daar natuurlijk in. Een verborgen boodschap in dit nummer van Willy Walden. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. We praten met Jan Limminga. We hebben nog een paar minuten de tijd om toch wat meer aandacht te besteden aan jouw boek Oorlog op de Radio. Het is een gekrioel geweest van mensen en belangen in die oorlogstijd. Na de oorlogstijd moesten die omroepen weer terugkeren. Althans, dat vonden de bestuurders van die omroepen. Mensen zijn in dienst gekomen van de Rijksomroep. Ik denk dat er na die oorlog heel veel naar elkaar gewezen werd. Van jij bent fout geweest, jij bent goed geweest. Hoe ging dat?
1: Iedereen moest nog gecijferd worden. Hè. Dat was niet alleen bij de omroep zo, maar bij alle organisaties in Nederland. Dus er kwamen commissies en er zijn zeker 800 omroepmedewerkers die voor moesten komen. En daar werden hele kritische vragen aan gesteld. Ik heb daar ook verslagen van gelezen. Dat was niet misselijk wat daar allemaal naar voren kwam. Maar het waren vooral de bestuurders die het zwaar kregen. En met name Willem Vocht, de AVRO-directeur. Mm-hmm. Want het belangrijkste verwijt aan zijn adres was dat hij kort na de inval van de Duitsers als een Joodse medewerker zou hebben ontslagen. Mm-hmm. Dat klopt ook, maar het verhaal ligt wat genuanceerder. Namelijk dat er een zender was uitgevallen. Omdat dat werd opgeblazen voordat de Duitsers hier kwamen. Mm-hmm. Dus ze hadden nog maar de helft van de zendtijd. Hij moest mensen ontslaan. Ja, daar zaten ook Joodse, maar ook niet-Joodse medewerkers bij. Dat is later allemaal genuanceerd. Maar in het begin was er zo'n sfeer van die Vocht die deugt niet. En die moeten we hard aanpakken. En het Openbaar Ministerie heeft hem ook gearresteerd op een zeker moment zelfs. En die man heeft in een week in de gevangenis gezeten. Is elke dag verhoord door twee regisseurs die daar ook ongelooflijk veel werk van hebben gemaakt. Maar ja, uiteindelijk is hij toch gezuiverd. Omdat ja, ze konden toch niet helemaal hard maken dat hij absoluut fout was in de oorlog.
0: Ja, ja. Een van de mensen die wel veroordeeld is, dat was een stem vanuit die in heel Nederland klonk, was Max Blokzijl. Wat was dat voor een type?
1: Ja, ik noem hem maar eventjes de Hilteman van die tijd. Hij deed causerieën. Eigenlijk was dat niet zijn hoofdtaak. Hij was hoofdperszaken van het ministerie van Volksvoorlichting en Kunsten. Mm-hmm. Maar hij was wel het gezicht van die Rijksomroepen. En hij was pro-Duits. En daar maakte hij ook geen geheim van. En er wordt wel eens gezegd dat hij daar... Kijk, het was een zoon van een luitenant. Hij schijnt nogal onder de indruk geweest te zijn van het militair vertoon in Duitsland. Kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja.
1: Maar in heel in het begin was hij nog correspondent in Berlijn. En was hij absoluut geen voorstander van het nazisme. Maar uiteindelijk helemaal omgekeerd. En die beste man heeft dat tot het laatste moment. Hij is pas... De Duitsers hebben nog uitgezonden tot 9 mei, hè, dus vanuit Den Haag.
0: Ja.
1: En hij was daar ook nog aanwezig.
0: Zo, ja, uiteindelijk veroordeeld.
1: En uiteindelijk veroordeeld, na de hand zeggen toch wel veel historici... ja, dat had eigenlijk niet gemoeten, want de man heeft niet opgeroepen tot geweld.
0: Mm-hmm.
1: Hij had een mening die niet populair was, maar ja, om daar dan de doodstraf voor uit te spreken is wat... Maar ja, zo ging dat in die tijd. Ja. Hij was een van de eerste die aan de beurt kwam, net zoals Anton Mussen. Ze zaten ook in dezelfde gevangenis.
0: Ja.
1: En toen was ze sloes.
0: Ja, allebei ter dood veroordeeld. Ook een vonnis dat werd uitgevoerd. Het is een zeer interessant boek. Ik raad het iedereen aan om het te lezen. Het heet Oorlog op de Radio. Het is geschreven door Jan Limminga. En het is uitgegeven door uitgeverij De Kring. Ga dat lezen, mensen, op een rustig moment. Dan kun je die hele geschiedenis nog eens nalezen. Wat tekst en uitleg betreft zit het er bijna helemaal op. Straks na 12, ik zei het al, kun je luisteren naar Ron Kas met Adres Onbekend. Volgende week is er weer een nieuwe tekst en uitleg met Mariana Aparicio. En nu tot slot gaan we luisteren naar een lied en een mooie afsluiting. Nog een hele gezellige zondag verder.

0: Luisteraars, hiermede is onze bijzondere Oranje-uitzending geëindigd.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: De Vlogen. Professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
15: Theo en ik kom uit Oudorp.
16: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
17: Ik ben Ans uit Amsterdam.
18: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. Volgens 4 op de 10 docenten bagatelliseren sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging. De start van de Grand Prix in Miami is met 3 uur vervroegd door verwacht noodweer. Dat betekent dat de coureurs vanavond om 7 uur Nederlandse tijd van start gaan. Max Verstappen start vanaf de 2e startpositie. In de kwalificatie was hij net iets langzamer dan de Italiaan Antonelli. En die start vanaf pole position. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vannacht kans op mist. Morgen in de loop van de dag weer zon. En dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
21: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
10: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
22: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
23: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
24: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
25: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
26: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
27: Dank u wel, Omring.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
29: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
30: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
32: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
31: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
32: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
33: Windstreken, een podcast van NH. In Windstreken hoor je de verhalen uit Noord-Holland. Verhalen die ons bezighouden. Windstreken. Abonneer je nu op Windstreken en krijg meteen een melding bij een nieuwe aflevering.
34: NH. Adres onbekend.
35: Met Roel Kas.
36: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van Kaart.

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Als we toch elke week met iets feestelijks zouden willen beginnen, dan zou dat zo kunnen klinken.
2: Ach, we wilden je op de een of andere manier gaan bellen, maar dat lukte niet, maar jij belt ons. Dankjewel. Ik heb een broertje erbij.
1: Ja, Bas van Ommeren en zijn broertje Koos. Sinds vorige week kunnen ze beide zeggen dat ze een dakdekkerszoon zijn. We hebben van de week taart op hun succes gegeten. En er lukte nog meer. Dit is ook bijzonder. Er zijn drie Amerikaanse zussen geland. Wij erachteraan, weet je nog, Jaylene Bruce was in Adres Onbekend half februari. Ze wilde met haar zussen op Amsterdam vliegen om sporen van hun opa te vinden.
3: Yes, me and my two sisters will be traveling to Amsterdam. And we will be spending one night there. Then we are heading to Groningen, because that's where my dad was born.
1: Opa Jacob, zeg maar, Jaap van der Wouden, overleed in 1990 in Amerika. En vertelde zo weinig over zijn Nederlandse tijd. Kwam dat door het leed uit de oorlog of doordat hij een man was?
3: You know what? I don't know. I don't know if it's just because women talk more about their lives. And my grandpa was just kind of quiet.
1: Ja, van oma weten ze alles, van opa te weinig, terwijl hij zo'n goedzak was.
3: He was a wonderful grandfather. He would take me to go get hot chocolate on Sundays. And he would buy us, like, if we were at a store and I would say, oh, I like that, he would, let's buy it. So he very much spoiled us.
1: Opa Jaap verwende hen. Vinden wij een familie die de zussen op sleeptouw kunnen nemen nu in deze eerste dagen van mei? Ja hoor, de kinderen van opa's broer.
3: That is so incredible.
1: Nou, wie wil eerst?
4: Ik ben Anneke.
5: Ik ben Peter van der Wouden.
4: En ik ben Josephine van der Wouden, or van der Wood. The daughter of Berend van der Wouden. The youngest one.
3: That is the youngest brother of Jacob?
4: Yes. Yes, that was my uncle. It was your granddad.
1: En zo ging dat even door. De familie hier bood gelijk aan welkomstcomité te zullen zijn. Nou, dat is gebeurd. Jaylene van der Wouden en haar zussen Sherry en Lynette zijn geland. En op tournee vandaag is opa's nichtje Josephine hun gids door Groningen. Eerst de tussenstop, opa's ouderlijk huis. Verslaggever Anne Groenman rent achter ze aan.
6: Zijn dat ze?
7: Dat zijn ze.
6: Even zwaaien. Oké, kom, dan gaan we die kant op.
7: Ja.
6: Hello.
8: Hello.
9: How are you?
8: Oh, good. How are you?
9: Oh, I'm fine.
8: Yeah. Yes.
9: So what are we planning?
10: Follow the leader, please.
6: Ja, volg Josephine, de leider vandaag.
8: It is a very nice day.
6: Vind ik zo fijn. Ja, want Jaylene, jullie hadden de reis al geboekt voordat jullie de familie hadden gevonden. Jullie dachten, dat komt wel goed.
8: Yes, absolutely. So we booked the trip and found them all.
6: Lucky you.
8: Yes, very lucky, because everyone is amazing.
6: En hoeveel familieleden heb je nu al ontmoet?
8: That'll take a minute to count.
11: What do you mean?
8: Yesterday we were with 10 on my grandmother's side. And on my father, our grandfather's side, it has been 12, so 22 total.
6: Wauw, al 22 familieleden aan je opa's kant en je oma's kant gevonden. Dat is veel.
8: It's a lot. And their names, some of their names we can't pronounce. We didn't even know how to say our own last name.
6: Hoe sprak je het uit?
8: Vanderwood.
6: En nu?
8: We learned it. Van der Wouden.
6: Supergoed.
12: Ja, dat is hartstikke bijzonder. En ook vind ik geweldig dat ze de moeite hebben genomen om zo'n reis te maken en ons allemaal te ontmoeten. Ja, geweldig.
6: Ja,
12: heel leuk.
6: Volgens mij is het degene met de gele regenpijp. Mooie groene voordeur, gele kozijnen.
8: Oh.
6: Ja. Nou ja, en hier heeft hij dus gewoond, jullie opa.
8: Ja.
13: Should we knock on the door?
8: No.
13: I just think it's cool when you walk out and just see, like, did they play out here? Did they kick the ball? Did they?
6: Yeah. Misschien speelden die hier wel.
13: It's crazy to think about, because we knew him, you know, older and working at a factory and so strong. He was a strong.
6: Mm-hmm. En wat hebben jullie meegekregen van die Nederlandse cultuur van je opa en oma?
13: The biggest things that I think were the culture of the Dutch were the Christmas with the wooden shoes.
6: Yeah. Sinterklaas, 5 december. Yeah.
13: Yeah. Yeah. And the olie bowls. Yeah. Olie bollies. Yeah, yeah.
6: Yeah. The olie bollies.
12: The olie bollies. Yeah,
13: leuk. He said olie bollies. He would bring a lot of them.
6: Zo leer jij ook nog iets over je oom Jake.
12: Ja, joh. Hartstikke leuk om te horen.
6: Mm-hmm. En wat heb jij nou in je hand, Jaylene?
8: So, this bracelet was purchased by Jake and given to Hilda while they were in Holland. And when they were leaving, Jake said to Hilda, give it to Thea, who is Hilda's niece. Yeah. And so they did, and Thea has no children. And my middle name is Thea. So yesterday she said, I wanted to hand this down to you, and then you can hand it to your daughter.
6: Oh, dus je hebt het gekregen van Thea?
8: Ja. Yeah.
6: Een armbandje wat je opa voor jouw oma gekocht heeft.
8: Yep.
6: Wow. Een heel mooi gouden armbandje.
13: There's like real love there. There's real love there. Yeah. She was the one that wanted to find the family. I didn't honestly know if anybody was left. I didn't know. So.
6: Het zijn er genoeg.
13: Yeah.
8: They're exactly. Everywhere.
6: De Van der Woudes zijn overal.
1: De Van der Woudes zijn overal, maar vandaag vooral in Groningen. De volgende stop is het graf van overgrootouders Van der Woude. Daar zijn we straks. Wat zegt het reisschema? Moi, half uurtje.

0: Sally's Going. Carmel ook. Grote hit samen met More, More, More. Als je zometeen 0830-30-300 draait, heb je vrij grote kans dat je Mark Eemans aan de telefoon krijgt. Hij is vandaag 22 jaar geworden. Als je belt en je feliciteert hem, laat even je gegevens noteren. Dan krijg je het exclusieve sleutelhangertje van Adres Onbekend. Dus 0830-30-300. Je mag nu ook bellen.
1: Na jaren hoorde ik weer van pleegzus Tjitske van der Tuuk, die jaren bij ons heeft gewoond. Ineens was daar een brief van Tjitske waarin ze haar e-mailadres heeft achtergelaten. Maar mijn mail aan haar kwam meteen terug. Noem maar eens dan. tk53@ziggo.nl. Maar wat ik ook probeer met hoofdletters, streepjes, de mails blijven maar terugkomen. Nu zij nog.
0: Dat wel. Marianne Abbing, jij kreeg een brief van Tjitske van der Tuuk. Na jaren?
2: Ja, na jaren, ja. Ik had haar ongeveer 60 jaar niet gezien.
0: Dat is lang.
2: Ja, ik wist ook niet of ze nog leefde.
0: Nee, had je misschien anders zelf wel een keer naar haar gezocht?
2: Heb ik gedaan ook, maar dat lukte niet.
0: En hoe kwam zij er dan bij, denk je, om wel naar jou te gaan zoeken nu?
2: Nou, ik kwam een keer thuis en toen stond er een man op de stoep. En die informeerde naar Tjitske en of ik haar achternaam wist en of ik wist hoe het met haar ging. En ik zei nee, dat weet ik niet, ik heb geen idee. En ik heb ook niet naar zijn naam gevraagd.
0: Later je weet ook helemaal niet waarom hij haar zocht, naar haar informeren?
2: Nou, hij zei dat hij vroeger met haar gespeeld had in de binnentuin. We hebben een gemeenschappelijke tuin bij onze huizen. Maar dat was alles wat hij vertelde. En ja, ik dacht, ze leeft misschien niet meer. Dus,
0: dat zei je ook waarschijnlijk?
2: Ja, dat zei ik. En toen is hij weer weggegaan. En een paar weken daarna kreeg ik een brief van Tjitske, waarin ze vertelde dat het goed met haar ging. En dat ze mede dankzij de opvoeding door mijn ouders goed terecht was gekomen en een goede baan had gekregen. En nou, ze vertelde ook verder een beetje over haar leven, dat ze gezworven had, dat ze in Groningen had gewoond en dat ze daar een kind had gekregen. En de man, de vader van dat kind, die heette Ploppatou. Dat was een adellijk iemand die kunstenaar was in Groningen. Dat kind was inmiddels overleden, schreef ze ook. En ze woonde nu in een huisje met twee katten, maar ze schreef verder niet waar dat was.
0: Nee, niet meer in Groningen, denk je?
2: Niet meer in Groningen, ze was naar het westen teruggegaan.
0: Want je hebt het over die Ploppatou, dat was toch een beetje, hoe zeg je dat zonder het woord dorpsgek te gebruiken, maar hij was toch een beetje een extravagante man in Groningen?
2: Ja, was een extravagante man, zeker, ja.
0: En daar had zij dus wat mee?
2: Ja, daar
0: een kind
2: ze
0: zelfs?
2: Ja, een kind, ja, ja.
0: Dus ja, mensen die hem gekend hebben kunnen ons nu al bellen op 0830-30-300. Krijgen ze Mark weer aan de telefoon. Wat aardig dat ze jou schreef, zou je gedacht hebben.
2: Ja, ik was meteen ontzettend enthousiast en ben meteen terug gaan mailen. Maar ik kreeg de mails die ik naar haar stuurde dus terug.
0: Dat is vervelend. En dat ging naar tk53@ziggo.nl.
2: Ja.
0: En heb je alles geprobeerd? Alle varianten?
2: Alles geprobeerd, ja. Ook aan andere mensen gevraagd die handig waren met internet. Denk jij dat er wat fout is? Zo ja, wat? Maar niemand kwam met een oplossing.
0: Nou, mensen thuis gaan denk ik ook helpen. Die gaan het ook proberen. Als dat lukt, laat het ons weten. Hè. Als je wel een mailtje bij haar krijgt, dan zou dat heel mooi zijn. Jij kreeg een brief en je denkt aan haar. Correspondeert het ook met de herinnering die je zelf hebt aan de tijd van Tjitske bij jullie thuis?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ja. Ik heb zelfs ook een keer een brief gekregen van die Ploppatou. Met een foto van hemzelf en van die zoon. En die zoon leek heel erg op haar. Die was ook rood krullerig haar en sproetjes.
0: Waarom waren zij bij jullie, de kinderen?
2: Zij

0: kwam met haar twee zusjes bij ons omdat hun ouders niet voor hun konden zorgen. Ze waren in een weeshuis. En vanuit dat weeshuis zijn ze bij ons gekomen.
1: Zijn ze lang gebleven?
0: Ja, ze zijn lang gebleven, ja.
1: Wie ging eerder de deur uit? Zij of jij?
0: Ik denk dat ik eerder de deur uit ging.
1: Want jij was een stukje ouder ook?
0: Ik was een stukje ouder, ja. Ik ben denk ik een jaar of 9 ouder, 10. En ik ben in 63 de deur uit gegaan.
1: Dus als zij 7 was, was jij 16?
0: Ja, ja.
1: Toen ze binnenkwamen?
0: Ja, ja.
1: Heeft zij lang met jullie gewoond?
0: Ja, zij is denk ik weggegaan toen zij zelf iets van 16 was.
1: Weet je waar ze heen gegaan is toen?
0: Nee, dat weet ik niet, nee.
1: Dat moeten we allemaal zien uit te vissen, hè, vandaag. Ja. Ja.

0: Carpenter voor Tops. Wie zoekt nou precies wie, hè? In het jaar 1960 kwam er bij de familie Abbing in Haarlem. Er kwamen drie meisjes, Kitske, Manny en Geertje van der Tuuk. Hun vader Siep kon niet alleen voor hen zorgen. Ze hadden het goed bij de familie van Marjan, zo schrijft Kitske haar ook. En toen ze 16 was, ging ze bij jullie de deur uit.
1: Ja.
0: Wat was er?
1: Ja, het was gewoon een lastige puber. Ze ging niet naar school en ze was ook wel eens uit huis geplaatst alweer van ons vandaan. En toen weer teruggekomen. Maar ze wou niet.
0: En die zusjes van haar?
1: Die bleven bij ons.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, haar oudere zusje is op een gegeven moment geëmigreerd naar Canada. Daar heb ik nog steeds contact mee. En haar jongere zusje, daar heb ik geen contact meer mee.
0: Okay, maar kan die in Canada niet vertellen wat Jitske is?
1: Nee, die heeft ook geen contact meer. Die wil het graag.
0: Ja, terwijl er toch van alles aan de hand is geweest, hè, met haar. Dat je denkt, nou, die kunnen we nog wel een beetje volgen. Want ze had ook die ploppa toe in Groningen. Ja. Ze heeft een keer, zie ik hier, in de Panorama gestaan.
1: Ja. Ja.
0: En dan kom je ineens haar weer tegen. Denk je, hey, Tjitske.
1: Ja.
0: Heb je ook wel eens contact gehad met die bijzondere, excentrieke Groningse ploppa toe?
1: Nou, daar heb ik een keer een brief van gekregen. Dat is alles.
0: En wat stond er in die brief?
1: Daar stond in dat hun zoon geen contact met zijn moeder had. En dat hij... ik weet het eigenlijk niet meer precies. Dat ze vaak in Den Haag waren en dat hij dan bij de juweliers een bekend gezicht was, ook die zoon. En hij woonde bij zijn vader.
0: Ja.
1: Maar toen ik die brief kreeg, was die jongen al... ik denk al wel 35 of zo.
0: Er is dus best veel gebeurd in hun leven, moet je zeggen. Ja. Stond er een poststempel op de envelop?
1: Van de brief van Tjitske, ja. Dat was Rotterdam.
0: Oké, dus daar moeten wij ook zeker zoeken. Want daar kwam dus, hoe lang geleden kwam die brief bij jullie binnen?
1: Een jaar geleden.
0: Ja, poststempel Rotterdam. Dus die regio moeten we hebben op 0830 30 300. Kom je uit bij de zoekbrigade, kom je uit bij Emily de Boer.
2: Ja, en er komen dan ook al meteen meerdere reacties binnen over Tjitske van der Tuuk. Allitereert mooi trouwens, maar hoe mooi die naam ook klinkt en is... we krijgen ook reacties onder andere namen. Of over andere namen. Zo zou Tjitske bijvoorbeeld ook door het leven gaan onder de naam Karin van der Tuuk. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Je kijkt naar en denkt, hè? Daar worden we over gebeld. Karin van der Tuuk. Misschien dat onze zoekbrigade hierover meer duidelijkheid kan scheppen. Zij zijn namelijk de archieven ingegaan en vinden haar onder inderdaad de naam Tjitske van der Tuuk. Geboren in Baarn op 4 februari 1953.
1: Klopt, ja.
2: Dat is de ramp.
1: Ja.
2: Dus dat klopt. Maar hoe noemt ze zich nu? Onder de volgende naam, of beter gezegd namen, komen we haar ook tegen. Titia Carina Sofia van der Tuuk. Die naam gebruikt ze veel online voor verschillende profielen. Onder andere hier Vis Versa. Daar heeft ze een recensie achtergelaten over een bestelling. En ze heeft ook een Pinterest-account. Daar hebben we natuurlijk een berichtje naartoe gestuurd. Helaas niets op teruggehad. We zien ook dat ze bekend is bij Babassu Den Haag. Daar laat ze ook weer een recensie achter. Ja, sommige mensen doen dat, hè. Zijn heel actief online. Zo ook zij. Ja, zou het een spoor zijn? Regio Den Haag. Voor iedereen die daar meer weet, is er altijd 0800 30 30 300. En anders is er zoeken@adresonbekend.nl voor Tjitske van der Tuuk, Karin van der Tuuk, Sofia van der Tuuk.
0: Die Karin.

0: Daniel Loewis komt hier ook maar weer eens aangewaaid bij je adres onbekend. We zitten nog te puzzelen op Tjitske's e-mailadres tk53. Ja, dat zal dan Titia Karin zijn uit 1953. Maar dan is de vraag. Het wemelt van de nieuwe familieverhalen op adresonbekend.nl.
1: Word ik gezocht?
0: Volgende week is het moederdag en die dag staat bij Martin met uitroeptekens in zijn agenda. Hij is dan bij ons om zijn biologische moeder te zoeken. Dat ben jij, Marta Martens uit Den Haag. Jij was nog maar 14 jaar toen je in 1970 zwanger raakte van een buitenlandse man. Je moest je kind afstaan. Sinds de geboorte van Martins blonde dochter met blauwe ogen is het hele gezin benieuwd of ze dat misschien van jou heeft.
2: Ik vind dat best wel verdrietig van, weet je, als je kind af moet staan en dat... Misschien heb ze in het leven maar eigen gedacht van hoe gaat het, hoe is het met hem en wat is er van hem geworden, heb je kinderen. Als ze dat ooit afgevraagd hebben, ja, dan vind ik het wel, dat ze het recht hebben om het allemaal te weten.
3: Zijn biologische moeder is Marta Martens uit de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. Ze is op 6 juni 1971 bevallen van haar zoon Martin, die geboren is als Frederik Martin Martens. Hij is als baby van 3 maanden geadopteerd door een familie uit Rijnsburg. Moeder Marta zal nu een jaar of 68 moeten zijn.
0: Wie helpt Gree aan familie? Dat kan jij zijn, Freddy Corporaal. Want jij bent net als Gree een zoon van Freek de Gooier uit Diemen, die in 1999 stierf in Sint-Niklaas, dus in België. Jouw halfzus Gree was net 8 jaar oud toen haar ouders in 1948 zijn gescheiden. En zij is toen bij haar opa en oma komen te wonen, terwijl de andere kinderen met hun moeder meegingen. En vader Freek zag ze niet meer.
3: Vader Freek de Gooier komt uit Muiden. Hij verliet zijn vrouw Gerritje en de kinderen en ook Nederland. Hij trok naar België. Uit zijn derde huwelijk met Willy Corporaal komt zoon Freddy, die op het bidprentje van hun vader staat in 1999. Vader Freek heeft als chauffeur gewerkt in Bleskensgraaf. En hij zou ook nog ergens een zoon Cor hebben gekregen.
0: Gemoedsrust, dat is wat Hans hoopt te vinden. Maar hoe zoek je dat? Iets over zijn vader vinden. Wie helpt? Het was 1956. Zijn moeder, mevrouw Prang, werkte in de verpleging bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum in Utrecht. Ze was al 28, zwanger, maar van wie? Wie herkent iets? Hans leefde zonder familie tot een halfzus hem vond.
4: Tot ik op een bepaald moment mijn moeder tegenkwam. En een keer ben ik daar geweest. En ja, eigenlijk in feite de vraag gesteld, wie is mijn vader? Maar ze sloeg dicht. Ze vertelde niks meer. En toen ben ik eigenlijk de weg gaan zoeken naar mijn vader.
3: En dat is een lange weg. Zijn moeder, mevrouw Prang, zou nu 100 jaar oud zijn. Vader waarschijnlijk ook. Zij woonde in die tijd, halverwege de jaren 50, in de Kremerstraat in Utrecht. Ze trouwde na de geboorte van Hans met meneer Van Rijssel. Moeder werd eervol ontslagen bij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum, waar ze verpleegkundige was. Had ze wellicht iets met een arts?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ever Win met Stevie Nicks in de hoofdrol 1975 Fleetwood Mac.
1: Zij is opgegroeid in Brazilië, maar reisde 4 jaar geleden haar dochters achterna naar Nederland. Christiane zoekt hier aansluiting, hier familie. Een nicht van moeder Ina Westerink vinden, dat zou helpen. De link met Brazilië is bijzonder. Haar moeder groeide op in een Nederlands tehuis, las een boek over Brazilië en dat sprak zo tot de verbeelding dat ze de sprong waagde.
0: Dat is ook wat, Christiane de Rode Torres. Jouw moeder las een boek over Brazilië. Nou, dat moet een goed boek zijn geweest.
2: Ze was een kind en ze heeft dit boek gelezen. En ze heeft gewoon het verhaal onthouden. En toen ze ouder was, is besloten om Brazilië te kennen.
0: Ken jij dat boek ook?
2: Nee. Ik moet inderdaad opzoeken.
0: En woont jouw moeder nog in Brazilië?
2: Ja, in Rio de Janeiro, mijn stad.
0: Aha. En jij bent geboren in 1973?
2: Dat klopt.
0: Ben jij altijd in Brazilië gebleven toen?
2: Ja, ik ben daar geboren en tot ik 49 jaar oud was, woonde ik in Rio de Janeiro. Ik heb 3 kinderen, maar 2 zijn inmiddels al volwassenen. 2 dochters en een jongetje. En in 2019 besloot mijn oudste dochter om naar Nederland te verhuizen om te studeren. En 2 jaar later geeft mijn tweede dochter dezelfde beslissing genomen. Ja, en dan was ik in Rio de Janeiro met Nicolas, zonder mijn dochters. En ze waren de hele tijd, mama, kom maar. Kom naar Nederland, dan kunnen wij elkaar meer zien. Rio de Janeiro is heel mooi en ik mis Rio de Janeiro, maar het is ook een stad met veel geweld. En dan dacht ik, ja, ik ga gewoon proberen. Ik ken Nederland natuurlijk, sinds kind af. En ik dacht dat Nederland een betere en veilige plek voor Nicolas zou zijn.
0: Bevalt het je in Nederland?
2: Ja.
0: Oh.
2: Geen probleem, ja. Ja, zoals ik eerder heb gezegd, ik ken Nederland al. Natuurlijk had ik nooit in Nederland gewoond. Maar ik kwam regelmatig toen ik een kind was naar Nederland om mijn oma op bezoek te gaan. Dan ja, en dan qua cultuur ken ik wel Hagelslag, Zwarte Roop, Sinterklaas. Wat helaas mijn moeder niet heeft gedaan, was de taal aan ons leren.
0: En als jij dan af en toe in Nederland kwam, hè, dan zag je oma.
2: Ja.
0: En we zoeken vandaag Ina Westerink. Zag je haar dan ook?
2: Nee. Ik zag haar broer, Bart Westerink. Omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
0: Waarom?
2: En toen heeft Bart voor een lange periode in Rio de Janeiro gewoond.
0: Ja.
2: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goede relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
0: Wat is er gebeurd dan?
2: Geen idee.
0: Geen idee?
2: Geen idee, helaas. Nee. Ze heeft erover nooit gepraat.
0: Nou, dat is jammer. Moeder Maria in Rio had niet de beste band. Kennelijk uitgerekend met de vrouw die wij zoeken. Met die nicht Ina Westerink. Ina die staat voor de ingang naar de familie.
3: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: harde voeten, wist de Happy Feet van Paulo Conte. 4 jaar geleden verhuilde Christiane haar stad Rio de Janeiro voor Amersfoort met haar zoontje, haar studerende dochters achterna. Heb jij veel vrienden, veel aansluiting hier?
1: Nee, niet veel. Op mijn leeftijd is het niet zo makkelijk om nieuwe vrienden te maken. En vooral als je de taal niet zo goed spreekt.
0: Ja, hier oefen je op de taal. Dat gaat goed, maar ook dus in stambomen, in archieven. Maar daar zie jij geen Ina Westerink?
1: Ina? Nee, ik kan ze niet vinden. En ik denk wel dat ze aan het leven is. Anders zou ik haar makkelijk vinden in archieven. Maar als ze overleden zijn, dan kan ik heel makkelijk mijn stamboom opbouwen in de ring vinden.
0: Er is nog geen persoonskaart van Ina?
1: Nee, van Ina kan ik niets vinden.
0: Zou je vragen voor haar hebben?
1: Ja, hoe is het met haar? Hoe was in het verleden? Ook tijdens de oorlog. Mijn moeder is een slachtoffer, een moeilijk woord, van de Tweede Wereldoorlog. Haar vader was Joods en mijn oma was protestant. En een beetje als Anne Frank heeft mijn opa, mijn oma en mijn moeder verbogen.
0: Ze hebben in de onderduik gezeten?
1: Ja. En alle familieleden die Joodse waren, zijn helaas gestorven. En daarom ben ik bezig om familieleden aan de kant van mijn oma te zoeken. Omdat ze niet Joodse waren en niet veel mensen waren bij de oorlog betrokken.
0: Waar zou Ina Westerink kunnen wonen?
1: Ik denk dat in Amsterdam.
0: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
1: Ja, ja. Zeker. Ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan, ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien en over haar verhaal weten.
0: Ja, duidelijk. Geen overlijdensbericht in welk archief dan ook. Moeder is 91. Dus ja, dan kan Ina Westerink er zelf ook nog best zijn. Amy, hoop doet leven, zeggen we dan. Hè?
2: Ja, daar hopen we dan op. Nou, er belt ook gelijk iemand op. En die zegt, Christiane, jullie zoeken Ina Westerink. Nou, dat ben ik. En wat denk jij dan, Christiane? Dat is mooi. Ik legde haar alle aanknopingspunten natuurlijk voor die jij hebt verzameld. Jij zoekt Ina Westerink voor de goede orde, je achternicht uit vermoedelijk Amsterdam. En dan zegt deze Ina Westerink, hè, maar dat zegt mij helemaal niets.
3: Maar is het niet een andere Ina Westerink? Misschien is het wel een andere Ina Westerink of niet?
2: Dat weet ik niet. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Want dit zegt u helemaal niets.
3: Nee, mijn moeder heet Ida Westerink. Die is zo'n 99 jaar. En die heeft de oorlog, ik weet niet wat allemaal toen meegemaakt. Ik ben 67.
2: Oh, ja, dat is niet een goede leeftijd. Dit is niet jouw Ina Westerink, want ze heeft ook geen broer Bart.
3: Nee, ik heb een zuster Maria en een broer Jan en Harry. Nee, geen Bart. Er komt geen Bart voor.
2: Niet in de hele familie niets?
3: Nee.
2: Nou, deze Ina helpt ons nog niet helemaal verder. Ze heeft wel een zus Marja en een broer Harry. Misschien dat we via hen verder komen. Ze gaat voor ons rondvragen in de familie, Christiane. Dus wie weet wat dat nog oplevert.
1: Ja, is goed. Ja, inderdaad, toen ik op zoek was naar Ina Westerink, heb ik 2 Ina's kunnen vinden.
2: 2 Ina's? Hoeft maar 1 de goede te zijn.
1: Ja, Facebook.
2: Ja, op Facebook. Ja, wij
0: die
2: ook.
0: Die ene hebben we gehad dan, hè?
2: Die ene strepen we af. Nu zoeken we natuurlijk in Amsterdam. Daar is inderdaad een profiel van op Facebook, maar nog niks van gehoord. Dus in de tussentijd blijven we uitkijken naar de goede tak van de familie Westerink op 0800 30 30 300 voor Ina Westerink.

0: Aretha Franklin, Say a Little Prayer. Een gebed van een vrouw voor een man die diende in de Vietnamoorlog. De Amerikaanse Jaylene en haar zussen hebben het voor elkaar. Ze reizen door hun opa's historie en dat gaat meteen ver terug. Nicht Josephine brengt ze naar de begraafplaats waar de ouders van opa Jake Jacob begraven liggen. Hun overgrootouders dus. En onze Anne wacht ze op. Het regent licht op begraafplaats Esserveld.
1: I think this is the most beautiful graveyard I have ever seen in my entire life.
2: Yeah, it's beautiful. I like the sounds of the birds here.
1: Absolutely.
3: I love graveyards.
4: Me too.
1: I know.
4: Me too.
1: I know. It's funny we have that in common.
4: It's our future.
5: Oh, that's funny. Het is een familiedingetje. Jullie houden van begraafplaatsen.
1: It's so peaceful. So do you come put the flowers on here?
2: Annika and Joke did this for you.
1: They knew we were
2: they cleaned it a bit.
5: Yeah.
1: So pretty.
5: En Josephine, het zijn dus jouw opa en oma. En het zijn de overgrootouders van Jaylene en
2: van
5: de zussen.
2: Van Jaylene, Sherry en Lynette. Ja.
5: Hoe is het voor jullie om hier te staan?
1: So, I don't know. I think it's just kind of surreal. I got tears coming down my face.
3: No, there's not more.
5: Dus dit zijn de laatste overgrootouders van wie je nog het graf bezoekt.
1: It's amazing. It's sad a little bit too. I wish I could have conversations with these people. And I feel that my grandpa's proud.
6: Yeah, we were saying.
5: Yeah, opa zou trots zijn.
1: Yeah. Yeah, I think their heart was always here.
3: Okay, let's take a picture. Yeah.
1: Because she said my grandpa, like when he would come back, he would see the tower.
5: Martini Toren.
1: And he would cry and say, like, "And now I know I'm home." So I think, I don't know, to cry when I feel.
3: Yeah, a child.
1: I wish my dad was here. Because he would be here. We were talking about it.
5: Yes. Not. Hebben jullie het ooit gehad met je vader of met je opa over het bezoeken van Nederland?
1: We talked about Holland, but I don't know that we ever had planned a trip. I wish we would have earlier.
3: Yeah, me too.
1: Because my dad died young. He was only 66. So I think we were saying, would he come with us? I think he would have come with us.
3: Yes.
1: Yeah. I think he would be here.
5: Yeah. And Jaylene, wat denk je dat ze ervan zouden vinden dat jullie hier nu zijn met z'n drieën?
1: They would have been just very proud and amazed and just I think it honors them. Yeah.
6: Without them, yeah, that's
3: true. None of us would be here.
5: Dat is waar. Zonder hen waren jullie hier ook niet geweest.
2: Yeah. Zullen we verder gaan, dames? USA ladies.
6: I don't know why we love graveyards so much, but
3: yeah, we are obsessed with graveyards.
5: Er is hier veel enthousiasme over de begraafplaats. Ja. Het is een favoriete plek om te zijn, dus wij gaan nog even een rondje lopen.
0: Ja, doe dat straks de laatste ronde voor deze Amerikaanse zussen. Dat wordt een klassieke Groningse snack, dus met andere woorden een smaaktest. Wij zoeken intussen Tjitske van der Tuuk, ook wel Titia, Karin, Carmen, hoe dan ook, pleegzusje van jou, Marjan, Amy.
7: Ja, en dan komt er een tip vanuit Groningen die ons naar het westen stuurt. Het viel natuurlijk al even, maar iemand zegt, jullie zoeken haar, jullie moeten haar hebben onder de naam Karin van der Tuuk. En ze woont in Den Haag. Nou, ken je haar onder die naam, Karin van der Tuuk? Bel ons vooral even op 0800 30 30 300.
0: Ja, doe dat wel. Je wordt ook herkend als je tenminste bij de Onderwijsbond hebt gewerkt. Klopt dat, Marjan?
8: Wat zeg je?
0: Heb jij bij de Onderwijsbond
8: gewerkt? Ja, daar heb ik gewerkt, ja.
0: Wordt herkend. Tot zo.

0: bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
15: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
16: Ik ben Helene. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump van de VS om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in het land. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. De tankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen het nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. En dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren bij 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Door wegwerkzaamheden staat er file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Haarlem en knooppunt Velzen is de vertraging ongeveer een half uur.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
21: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
22: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
23: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
24: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
25: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
27: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
28: Windstreken, een podcast van NH. In Windstreken hoor je de verhalen uit Noord-Holland. Verhalen die ons bezighouden.
29: Windstreken.
28: Abonneer je nu op Windstreken en krijg meteen een melding bij een nieuwe aflevering.
30: De top 100 van Noord-Holland.
31: Hemelvaartsdag bij NH.
32: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
31: Je kan nu stemmen.
32: nhnieuws.nl/top100.
33: Adres om

0: maken.
1: Eigenlijk is het een beetje omgekeerd, hè? Want Marianne is benaderd door Tjitske van der Tuuk, pleegzus van lang geleden. Is zij dezelfde als Karin van der Tuuk uit Den Haag? Nou, Tjitske, Marianne is dus hier. Je hoeft ons alleen maar te bellen, is het enige. En raakvlak voor Christiane, die pas 4 jaar Nederlands spreekt. Is knap, zeggen mensen die ons appen. Nu nog familie spreken. Ina Westerink, Amy.
2: Ja, Christiane, we spraken net al even met Ina Westerink, maar het was niet de juiste Ina Westerink, maar haar zus Marja, die heeft even voor ons zitten denken. En die zegt nu ineens, ja, de Ina die jullie zoeken, dat is wel familie van ons.
3: Ja, familie van mij, mijn zus. Zij belde mij op met dat verhaal. Dan zal ik even iets anders vertellen. Mijn schoonvader en zwager hebben in de jaren 90 onderzoek gedaan naar hun stamboom. En dat was allemaal nog naar archieven gaan. En er werden ook dagen georganiseerd waar mensen die dat deden bij elkaar kwamen. En op een van die dagen kwamen zij dat boek tegen over de familie Westerink.
2: Ja, een boek over de familie Westerink. Een heel dik boek van honderden pagina's om door te werken.
3: In dat boek staan alle mensen die Westerink heten, voor zover die... Er is een meneer geweest die heeft dat onderzocht. Die heeft alle Westerinken aangeschreven in heel Nederland en gevraagd naar hun voorouders. En voor zover dat mensen dat wisten, hebben ze dat opgeschreven en opgestuurd. En daar heeft hij dus een heel boekwerk van gemaakt.
2: Wauw, wat een werk!
3: Ook... Ja, dat was, en die man die heeft op een gegeven moment ook besloten van, ja, ik ben nu zo oud, ik krijg het toch nooit af, dus ik ga het nu maar uitgeven. Het is best wel een dik boek geworden.
2: Zo.
3: Maar daar staan ook de mensen in die aangetrouwd zijn.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, alles staat erin. Nou, dan is de vraag, staat onze Ina Westerink erin?
3: Het was Willem Westerink, was de vader dan. En die was dan getrouwd met Johanna Agneta Margaretha Barendrecht.
4: Ja, dan zet ik erbij. Heeft u ook staan Maria Catharina?
3: Ja, Catharina Maria, geboren in Rotterdam. Catharina Maria, ja. Geboren in Rotterdam op 17 mei 1944.
2: Ja, dat is onze Ina Westerink, Christiane. Hoor je dat ook?
5: Ja, ik hoor het wel.
2: Die
5: ja,
2: moeten we hebben, toch?
5: Ja.
2: Die moeten we hebben, maar de vraag is wel, hoe komen we dan weer bij haar uit? Ja, dat weet deze Marja helaas niet, dat is dan wel weer jammer. Maar misschien is er iemand anders uit deze ontzettend grote familie Westerink die ons verder kan helpen. Daar hopen we vandaag op, Christiane.
5: Ja, ik ook. Ik heb zelf dit boek gevonden toen ik bezig met de zoektocht was.
2: Oh.
5: Maar ik kon niet het boek inzien.
2: Hmm. En dat kunnen wij dan weer wel. Dus dat is dan weer winst. Nou, ik zeg het nog maar eens. 0800 30 30 300 voor iedereen uit deze grote familie Westerink.
1: Ja, die voorsprong hebben wij dan op Westerink Barendrecht.
6: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Podcast aflevering 5 staat klaar en dat is een gevoelige voor Rie. Want ja, ze had een allerliefste vriend Piet, haar eerste liefde, die haar in vertrouwen nam. Hij vertelde dat hij geadopteerd is. En dat hoorde haar moeder. En zij reageerde fel. Nou, dan komt die jongen niet uit een goed gezin. Blijf daar vooral weg. En Rie schaamt zich er een halve eeuw later nog voor dat ze het inderdaad uitmaakte. Zozeer zelfs dat ze haar moeder hier niet noemt.
7: Iemand zei tegen mij, daar moet je niet mee verder gaan, want hij is geadopteerd en dan weet je nooit wat erin zit. En ik heb op dat moment, en dat heb ik ook gedaan, maar ik heb op dat moment niet beseft wat ik gezegd heb. Ik heb pas later, veel later beseft hoeveel pijn hem dat gedaan moet hebben. Maar toen was ik hem al helemaal uit het oog verloren.
1: Zo begint een zoektocht naar grote verloren liefde die tekort is gedaan. Luister vooral naar Piet verdient het niet.
6: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: De mama's en de papa's. I saw her again. Ook wel, I saw her again last night. Zo staat het op de albums. En de volgende gast is ziek geworden. Uitgerekend last night. Dus vanaf de rand van zijn bed.
1: Ik heb de mensen die ik zo graag wil zien en wil bedanken misschien 10 minuten gezien. En zelfs gezien heb ik ze nauwelijks. Is dit dan wel een zoektocht? Nou, dat is het zeker. Dit stel heeft mij in augustus 2018 gered tijdens een vakantie op het Griekse eiland Kos. Ik had acuut hulp nodig en zij boden die meteen. Hun huurauto zal onder het bloed hebben gezeten.
0: Klinkt niet best, Thomas Edelman. Het is weer even 7 augustus 2018. Jij was 20 jaar oud op vakantie naar Kos. Wat deed jij die dag?
2: Ja, eigenlijk lekker van de vakantie genieten. We waren er net een dagje. Dus de dag ervoor hebben we een beetje geacclimatiseerd en een beetje rondgetrokken. En toen hadden we voor dag 2 in petto scooterstuur. En dat, dat liep even anders dan gepland eigenlijk.
0: Wat gebeurde er die dag?
2: Ja, eigenlijk bij het laatste rondje. We stonden bij ons hotel en we zouden nog 1 rondje doen. En dan gingen we de scooters inleveren. En eigenlijk het moment dat ik weg wil draaien is mijn gas blijven hangen.

0: Had je dan een slagadelijke bloeding?
1: Ja, klopt. Het glas zat er zeg maar zo diep in dat er een slagader geraakt is.
0: En was je wel bij kennis?
1: Ja, ik ben zeg maar heel de tijd wel bij kennis geweest. Want ja, ik had ergens het gevoel als ik mijn ogen sluit, ja, ben ik de controle kwijt. En ga ik, ja, weet ik niet of ik dit nog überhaupt na kan vertellen.
0: Ja.
1: En ja, je hebt er sowieso geen controle over achteraf gezien. Maar ik dacht van nou, als ik er maar gewoon bij blijf, dan hoop ik dat het maar goed komt.
0: Ja, dit is misschien een beetje een vraag van een soort van ongeruste vader. Maar reed jij wel vaker op een scooter?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik kom echt uit de polder, dus alles lekker met de fiets of met de bus. En nooit de scooter gehad. Dus het was eigenlijk voor het eerst dat ik daar echt op een scooter zat.
0: En zo te horen ook voor het laatst?
1: Ja, nou, ik heb later nog wel in Rotterdam een keer een checkscooter gepakt. Ja. Maar voor de rest heb ik zelf nooit echt meer scooter gereden.
0: Intussen,
1: niet dat ik in het buitenland scooters huur, zeg maar.
0: Ja, heel verstandig. Ja, intussen lig jij in het verhaal, lig je daar ergens bloedend door een glas. Wat gebeurde er op dat moment?
1: Ja, er was eigenlijk best veel paniek. Want een van mijn beste vrienden die rende door de straat om auto's te stoppen. Want we hadden daarvoor de ambulance gebeld. En we kregen te horen dat de ambulance niet beschikbaar was. En eigenlijk, mijn twee andere vrienden die hielden me rustig. En een andere goede vriend ook, die had mijn arm afgebonden, zeg maar. Dus die zat de hele tijd naast me om mijn wond af te binden.
0: Tja, en kwam er redding?
1: Ja, er kwam in eerste instantie kwam er een Griek naar ons toe. En die gooide echt een lullig verbandrolletje naar me toe. Van hier, ga het daar maar mee oplossen. Want die zag niet echt in hoe ernstig het was. En echt na volgens mij paar minuten stopte er een auto. Het was een Griekse auto. En er kwamen twee Nederlanders uit. En die zijn mijn redders geweest eigenlijk.
0: Die hebben je snel in de auto geduwd?
1: Ja, want die andere vriend is meegegaan, zeg maar. En die samen zaten we achterin. En toen zijn we de auto ingegaan.
0: Wat was het voor Nederlands stel?
1: Ja, het was een heel lief stel, want anders namen ze me niet mee, denk ik.
0: Nee,
1: ze waren denk ik tussen de 40 en de 60. Ik was er wel bij, maar
0: ook weer niet, hè?
1: Ook weer niet. En degene die naast me zat, die weet het ook niet echt.
0: Nee, we moeten kijken wie hierop reageert. KOS 2018, Nederlands stel, heel lief. Dan komen we zometeen wel weer op jouw gezondheid terug.

0: 27 jaar, het is in augustus 8 jaar na COS. Thomas Edelman, ben je daar nog wel eens terug geweest?
1: Nee, ik ben nog wel terug naar Griekenland geweest, maar nooit meer echt specifiek naar COS.
0: Ja, ga je het uit de weg?
1: Nou, ik denk, ja, als je het één keer gezien hebt, het eiland, en natuurlijk, het was maar kort, maar ja, dan heb je het ook wel gezien. En andere mensen zweren erbij, want ik heb ook mensen gehoord die, ja, dit jaar uit teruggaan naar COS.
0: Ja, ik wil niks zeggen hoor, maar je bent één dag aangekomen, de tweede dag is het gebeurd. Dus zoveel kan jij niet gezien hebben.
1: Nee, dat is waar. Misschien moet ik het nog een kans geven.
0: Nou ja. Op de scooter was niks aan de hand totdat je door het raam van Hotel Pavlos vloog. Ik heb even nagekeken.
1: Hotel Pavlos, daar sliepen wij. Het was het hotel aan...
0: Waar het gebeurde.
1: Tegenover Pavlos.
0: Oh, ja. Goed, nou, je bent er levend van afgekomen, anders vertel je dit niet. Heb je er een lange nasleep van gehad?
1: Ja, eigenlijk wel, want de artsen kwamen eigenlijk met de boodschap van... je arm moet herstellen, maar we weten niet in hoeverre het allemaal terug gaat komen.
0: Mm.
1: En de prognose was eigenlijk dat mijn arm gewoon verlamd zou blijven. Want het had ook naast een slagader heeft het ook zenuwen geraakt.
0: Oh jee. En hoe is het nu?
1: Dus, ja, eigenlijk supergoed. Want eigenlijk na anderhalf jaar echt revalidatie is onderboven wonden alles weer teruggekomen. Ook zelfs gewoon mijn hand, mijn fijne motoriek. En dat hadden de artsen en ik zelf niet verwacht.
0: Wat goed zeg. Nou, dat moeten die mensen weten die daaraan hebben bijgedragen. Dat Nederlandse echtpaar, ergens tussen de 40 en de 60, toen. Wat weet je van? Je denkt dat ze kinderen hebben?
1: Ja, want... ik heb meerdere malen mijn excuus aangeboden in de auto van sorry voor het bloed. En toen gaf of de vrouw of de man aan van ja, denk jij dat we jou laten liggen? Want we hebben zelf ook kinderen. Dus dat is het echt het enige aanknopingspunt wat we echt een beetje hebben.
0: Ja, en ze moeten dit toch ook thuis hebben naverteld, denk je dan. Goed, we gaan naar 0800 30 30 300 naar Emilie de Boer.
2: En dan hoop je maar dat dit verhaal herkend wordt en dat de mensen opbellen. Er heeft al wel iemand gereageerd vanaf het eiland COS zelf. Dat is een hulpvaardige man uit van origine het oosten van Nederland, maar inmiddels al 15 jaar te vinden op COS. Die hoorde jouw verhaal en dacht, hier wil ik bij helpen en hier kan ik bij helpen. Zijn naam is jou wel bekend, dat is Dick Gerrits. Hij heeft al veel voor je gedaan, maar deze man geeft niet op en gaat door, hoe lang het ook maar mogen duren. Dus hij hangt aan de lijn, Dick Gerrits.
0: Goedemiddag, Dick.
3: Dag, adres onbekend.
0: Ja, dus jij bent nog wel op het eiland COS.
3: Ja, al 15 jaar.
0: Ja.
3: Voorlopig kijkt mij er niet af.
0: Nee, je moet Thomas maar eens uitleggen waarom het toch de moeite waard is... langer dan anderhalve dag, zullen we maar zeggen. Maar eerst, we zoeken dus een Nederlands echtpaar dat er was in 2018. Een witte vierdeurs staat hier. Niks is helemaal zeker. Wat ben jij gaan doen?
3: Ik ben gaan doen het volgende. Ik heb alle Facebookgroepen aangeschreven... die er over COS gaan of van COS zijn... dat wil zeggen, niet Grieken die hier wonen. Ook Nederlandse groepen. Je hebt toch heel veel repeaters op dit eiland. Mensen die één of twee keer per jaar al jarenlang terugkomen. Dat zijn dan de oude Thomas, niet jij. en die heb ik allemaal aangeschreven. Die heb ik allemaal geplaatst. Helaas daar weinig reacties op. En het seizoen moet ook nog beginnen. Dus niet alles is hier al of komt hier al of is open. En open bedoel ik de hotels en de verhuurbedrijven. Ik ben inmiddels wel bij het verhuurbedrijf geweest waar Thomas gehuurd heeft. En de eigenaar Costa, die herkende het vooral onmiddellijk. Die heeft zelfs nog foto's van het ongeluk. Nou. En die heeft ook tijdens het ongeluk geholpen. Maar het was een panieksituatie, zoals Thomas ook al vertelde. Iedereen wilde helpen, maar niemand wist wat hij moest doen. Wat Costa volgens hem gedaan heeft, zijn riem afgedaan en de arm van Thomas afgebonden. En later schijnen de vrienden van Thomas die weer teruggebracht hebben aan hem. Ja. Dus voor hem was het verhaal heel duidelijk. Ik heb gezegd van, nou, hoe kun je me verder helpen? Dat was een beetje moeilijk.
0: Ja, maar goed, dit is wat je nu gedaan hebt. Jij blijft op het eiland COS, dus vroeg of laat komt er misschien een aanknopingspunt. Maar ik denk de hele tijd, we kunnen op COS gaan zoeken... maar we moeten ze hier vinden op ons gratis telefoon. Ja, 0800 30 30 300. En die oproep van jou, die wordt overal gedeeld. Dank je wel.

0: romantieke muziek. You're the best thing, de Style Council van hun debuutalbum Café Bleu.
1: Word ik gezocht?
0: Wat moet dat een worsteling zijn geweest, Jannie Nijhuis, dat jij halverwege de jaren 90 een relatie had met Willem, een collega bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Jij werkte daar bij het zwembad, hij was toen nog getrouwd en hij vertelde er thuis ook over, over jullie. Zijn vrouw zag wat er speelde tussen jullie als een bevlieging en nu is hij alleen en komt met een, ja, wat is het, met een verklaring.
2: Luister, ik ben altijd eerlijk geweest, en zeker in mijn huwelijk. En ik heb niks lopen te verstoppen of weg te drukken, want daar hou ik niet van. Maar ja, wat mij overkomen is, want met die verliefdheid, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is, hoe was dat voor mij? Dat was verdrietig. Mijn vrouw die kreeg daar toch een voordeel in, want ik wil iemand niet alleen laten als ze ziek is. Hè. Zo ben ik ook.
3: Willem heeft Jannie Nijhuis toen losgelaten, maar is geen dag uit zijn hoofd geweest. Willem is inmiddels weduwnaar en van Jannie weten we dat ze half augustus 76 jaar wordt en dat ze in de jaren 90 fysiotherapie bij de zwembaden van de Maartenskliniek in Nijmegen gaf. Ook dat ze 3 kinderen heeft en dat ze bij een countryclubje zat.
0: Als we dit raadsel kunnen oplossen, nou, dat zou echt een wonder zijn. Dan lopen Amy en ik een rondje door de regen. Moet je je voorstellen. Ronald heeft geen vader. U zoeken wij. En moeder is bevallen van deze zoon in oktober 73. Heeft hem afgestaan. Ze hebben elkaar wel ontmoet. Maar zij heeft haar andere kinderen niet verteld van Ronalds bestaan. Dus Ronald is door zijn eigen moeder verzwegen.
3: Ja, en daarom kunnen we ook zelfs moedersnaam niet noemen. Zij was 20 jaar in 1973 en had het thuis zwaar. Haar eigen moeder leefde niet meer en thuis was er weinig stabiliteit. En toen was hij daar, een Chinese man die van de grote vaart kwam. Ze waren 1 week samen. Heeft hij dat misschien aan iemand verteld?
0: Zou mooi zijn. Eerst 2 namen, dan veel uitleg. Sophia Geertruida van der Pol en je man Henk Odding. Jullie kunnen Paula geweldig helpen. Niet dat jullie elkaar kennen, maar jullie kunnen wel eens de missing link zijn die nu naar voren komt uit een DNA-databank. Paula is de nakomeling in een gelukkig gezin. Ze ziet er anders uit dan haar zussen, maar trok daar nooit conclusies uit. Totdat ze haar DNA liet testen.
4: Vorig jaar, januari, heb ik dus de uitslag gekregen. Want ik deed het eigenlijk voor de grap. Want er was een personeel bij mijn restaurant. En er was een Italiaanse mevrouw. En die is half Nederlands. En ze zegt, nou, zo leuk. Dan weet je wat voor nationaliteit je hebt. Dus ik dat ook doen. Ja, niet te weten dat dit eruit kwam. Dat ik een andere vader heb. Dus dat was eigenlijk het... een beetje shock.
3: En nog wel, want Paula is net 68 geworden en dan komt ze erachter dat haar vader een ander was. Wie was de man die in 1957 omging met haar moeder Ans Niot? Er is een DNA-match met volle nicht Sophie Geertruida van der Pol, die in 1967 is geboren in Delfzijl. En haar man, Henk Odding, die is fotograaf ergens in Gelderland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: vonden elkaar bij het verjaardagsfeest van Rolling Stone, Keith Richards, Suzanne Hoffs en Elvis Costello. Connection.
1: Ik zoek de kinderen van mijn broer Harry en zijn vrouw Geeske, omdat ik nu weduwe ben en wij zelf geen kinderen hebben. Hun kinderen, Mark en Martine van Olst, hebben een ongelukkige jeugd gehad. Daar heeft mijn moeder, dus hun oma, mee te maken gehad. Hoe hebben zij dat ervaren? Om iets terug te doen, heb ik ze opgenomen in mijn testament.
0: Kan aantrekkelijk zijn. Tante Roelien van Olst, wat wil jij je neef en nicht nalaten?
2: Ja, je blijft altijd in huis staan. En ja, het geld zal tegen die tijd wel op zijn. Maar kijk, mijn moeder heeft ze onterfd, omdat ze nooit iets van zich hebben laten horen. En dat wil ik hen ook wel even meegeven, dat er wel iets tegenover moet staan, dat ik wel iets van ze wil horen.
0: Dat klinkt streng ineens.
2: Ja.
0: Maar als ze wel wat laten horen, dan erven ze een huis?
2: Nou, dat hangt er van af. Kijk, mijn gezondheid gaat vrij snel achteruit nadat mijn partner 11 juli 2025 is overleden.
0: Wat zou je willen horen van je neef en je nicht? Wat zou je willen horen van Mark en Martine?
2: Nou, dat ze wel weer contact willen. Maar er zijn al 2 familiedagen geweest waarop ze te kennen hebben gegeven via een tante van mij, een zus van mijn vader, dat ze geen contact willen. Ik wil ze ook niet overstuur maken. Ik wil ze het gezinnetje wat ze hebben ook niet kapot maken. Maar ja, ik zou wel graag contact met ze willen. Ik zou wel graag willen weten hoe het ze gegaan is na 1979.
0: Maar goed, even dan een vraag. Is er iets gebeurd dan in de familie waardoor ze afstand houden, denk je?
2: Ja, toen is Harry plotseling overleden aan leverkanker.
0: In 1979?
2: Ja.
0: En wat gebeurde er toen?
2: En toen waren de kinderen 3 jaar en 6 jaar. En ik ben op bezoek geweest bij Geeske. En Geeske die heeft het boeketje bloemen in de prullenbak gestopt. En ja, ik kon niet met Geeske praten. Ik weet niet wat er gebeurd is.
0: En heb je daarna die kinderen ook niet meer gezien?
2: Nee.
0: Heeft Geeske iets verkeerd gedaan in de ogen van jouw moeder?
2: Ja, dat is ook nog een punt. Dat Geeske een relatie kreeg met een andere Harry. Ook nog toevallig dezelfde naam. En de directeur van de Rabobank in Norg. En ja, wat daar precies van waar is, weet ik niet. Maar mijn moeder kreeg dat te horen en ja, ik kan me nu wel voorstellen dat mijn moeder dacht van ja, Harry, mijn broer is nog niet dood. En zij heeft al een andere relatie. Dat kan ik niet aan. Dat vind ik niet kunnen. Dat is nou dun.
0: En wat heeft je moeder toen gedaan?
2: Dat ze de kinderen uit de ouderlijke macht heeft ontzet bij Geeske. En dat Geeske met deze man naar Spanje is gevlucht.
0: Waardoor die kinderen er helemaal alleen voor stonden?
2: Ja, daar had ze denk ik een collega van Harry gevonden die dan die kinderen op wilde nemen. Dat is het verhaal wat ik gehoord heb.
0: Ja, als ik dit samenvat, hè, dan is jouw broer doodgegaan. Je zag de kinderen niet meer. Je zag je schoonzus niet meer. En de rest is meer een redenering dan dat je het weet.
2: Ja. En daarom wil ik graag dat de kinderen mij vertellen wat er nu werkelijk gebeurd is.
0: En andersom, wat denk je dat de herinnering van die neef en nicht aan jou zijn?
2: Slecht. Zij denken van onze moeder heeft gelijk en die heeft een goed verhaal verteld. En Roelien, die wordt in een kwaad daglicht gesteld.
0: Dat ben jij.
2: Ja, die heeft nooit meer wat van zich laten horen.
0: Ja. En is er ook iets van jouw kant dat je wil rechtzetten? Is er schuldgevoel omdat je moeder hard heeft opgetreden bijvoorbeeld?
2: Mijn moeder is heel gemeen geweest. En dat vind ik tegenover de kinderen niet rechtvaardig. Dat vind ik tegenover Geeske niet rechtvaardig. Dat klopt niet.
0: Help de misverstanden de wereld uit. Daar hebben we Mark en Martine van Oost voor nodig. Hij zou bij de politie werken. Zij zou met een rietdekker, nee toch, getrouwd zijn. In Norg, nog altijd in Norg.

0: Leuk hoor. Sailor met zo'n zelfgebouwd apparaat met van die toetsen erop. Hun eigen Nickelodeon. Dit was Traffic Jam. En wij gaan afscheid nemen. Niet van jou hoor, maar van de zussen Bruce. Met hun hele nieuwe, in adres onbekend ontdekte familie maken ze zometeen een rondvaart dakdicht. Maar niet voordat ze de tour met hun reisleiders, nicht Josephine en onze Anne, op z'n Gronings gaan afsluiten.
1: We zijn nu op de hoek van de Grote Markt. En ik dacht bij de Febo, maar inmiddels is dit de snackhoek.
2: De snackhoek,
1: de
2: ja.
1: Snackhoek. Dus de dames mogen kiezen.
2: Ja.
1: En ik zie ze al kijken van wat in vredesnaam is een joppieburger.
2: Ja. Allemaal Nederlandse en, snacks.
3: Ja. Oh, snacks?
4: Wie wil een eierbal?
5: We all do. All
6: een
2: eierbal?
6: Yes, yes.
2: Eén eierbal, twee,
5: yes, yes.
2: Drie?
5: Yes.
2: Drie eierballen.
6: Eierbal.
5: Eierbal.
2: Eet smakelijk.
7: Bon appétit.
6: Thank you.
2: Hoe smaakt het?
6: Very good. Like it.
8: It's interesting.
6: I like it.
8: Never in America would you get anything like this.
2: En voel je je al een beetje Nederlands?
6: Yes. Yes.
9: Tricky question.
2: En waarom?
6: Because I'm here. Mm-hmm. Eating the food with my family. Definitely feel Dutch.
2: En voel je je hier thuis?
10: I think so. I mean, this just feels more like home, I guess. Already.
2: Toch je Groningse roots.
10: Yeah, exactly. This is where we're from. This is where streets my mom and or my dad walked. My grandma, grandpa, they all were here. And they loved it. I think their hearts were always here.
2: Ja, jullie moeten een beetje haasten naar de boottour. Josephine, zijn we er al bijna?
1: Ja hoor.
2: Ja?
1: Rechtsaf nu.
2: Ja?
1: En daar, nou, je ziet de boten eigenlijk al liggen.
2: Oh, dat
1: naar,
2: is hem
1: hè?
2: Ook al.
1: En dat is hem.
2: Maar je hebt het goed overleefd, toch?
1: Ja, joh,
2: de tour.
1: Hartstikke leuk. Maar ook het gevoel van... nou, over en weer is de belangstelling. Dus wat zij dan vertellen, denk ik, oh ja, wacht eens.
2: Want heb jij oom Jaap bijvoorbeeld ooit gezien?
1: Ja, toen was ik een meisje van een jaar of 12, 13... En toen waren ze hier bij familie van oma's kant, zeg maar zeggen. En ik weet nog dat hij heel graag uiteraard een Martini-toren wilde zien in Groningen. En eigenlijk geëmotioneerd was toen hij hem zag. Van, ja, die had hij zo gemist.
2: Ja, want dat vertellen de zussen ook heel de tijd. Hè, van opa en oma hadden het altijd over de Martini-toren. Dat is het eerste wat ze deden toen ze hier aankwamen. Zijn ze er bovenop gaan staan.
1: Dat is echt zo. En ik zag een volwassen man in mijn ogen. Nou, nog net niet op zijn knieën op die grote markt. Ik denk, een rare man is dat, joh. Wat doet hij nou raar?
2: Ja, en dan sta je hier opeens met zijn kleindochters.
1: Ja, hoe maf is dat?
2: Zie je ze?
11: They're right here. Hello!
12: Hello. USA ladies.
2: Ze zijn er weer.
13: Hello.
2: Hi.
12: Good to see you.
11: Hi.
2: Wat leuk, nog meer van der Woudes. En jullie gaan een mooie boottocht doen, hoorde ik.
1: Ja,
2: dus ik
1: ben
2: dus ik ga denk ik afscheid van jullie nemen.
14: We gaan een selfie, though.
2: Ja,
6: you are all of them.
2: Yeah.
6: All of
2: them. Kom erbij. Groningen!
0: Daar gaat Anne, dat zullen ze niet vergeten. Jaylene en haar zussen USA Ladies. Ze zijn echte Van der Woudes geworden.

0: Simone. Ding dong, neef en nicht Mark en Martine van Olst willen jullie hier melden.
1: Ja, vanuit Norg komt er nu een reactie dat we moeten aankloppen bij de zeep- en geurfabriek in Norg. We vonden daarbij een telefoonnummer op naam van Alicia. En de zoekbrigade zegt, dat moet de dochter van Martine van Olst zijn. Wat levert dat op vandaag?
2: Het vertrek.
0: Intussen, Tjitske van der Tuuk schreef na 60 jaar een hele mooie brief. Laat vervolgens haar verkeerde e-mailadres achter en ze belt ons maar niet. Maar Jan, jammer.
1: Tot zojuist, want groot nieuws, je zoektocht is ten einde. Marjan, Tjitske van der Tuuk heeft zich zojuist gemeld bij ons.
3: Oeh. Oh, geweldig.
1: Dat wat je hoopt gebeurde. Ze bevestigt dat ze vorig jaar inderdaad die brief aan jou geschreven heeft. Dat was voor haar alleen wel ook meteen de afsluiting voor deze periode, zegt zij. Dus ze wil het hier wel bij laten.
3: Oh, wat jammer.
1: Zeiden wij ook.
3: Ja, dat vind ik nou ontzettend jammer, want ik had haar zo graag weer gezien.
1: Ja, ja, wij ook.
3: Ja.
0: Dat gaat niet gebeuren.
3: Nee.
0: Zo lijkt het nu.
3: Ja.
0: Ja, je weet ook niet hoe ze er morgen over denkt. Maar het e-mailadres, ja, dat willen wij nog een keer hebben. Het goede dan. Dan kijken wat er gebeurt.
1: Staat
0: merkwaardig. Ja, ja, oké.
3: Okay. Ja, want ze wilde ook het contact met haar zusje. En dat kan ze zo dus niet krijgen.
0: Oké, okay, maar jij hoeft niet langer te zoeken, niet langer te mailen naar het verkeerde. Dan Roelien houdt slag om de arm vanwege de misverstanden na haar broer Harry's overlijden. Dat is in het jaar 1979 geweest. Lang geleden, zijn kinderen Mark en Martine waren nog kinderen. Staan zij open voor hun tante, is de vraag.
1: Nou, daar ook groot nieuws, want we hadden een telefoonnummer van de zeep- en geurfabriek in Norg op naam van Alicia Nijboer, de vermeende dochter van de door jou gezochte Martine. En op goed geluk heb ik opgebeld en gevraagd naar Martine van Olst.
4: Oh ja, dat is mijn moeder. Ik heb u even op de luidspreker gezet. Mijn moeder staat
5: binnen de
1: directeur. Wat grappig, u bent bij uw moeder nu.
4: Ja, wij werken samen.
1: Dag Martine, ik heb een gekke mededeling, maar u wordt gezocht samen met uw broer Mark in het radioprogramma Adres Onbekend.
4: Oh?
1: Ja, dat is wat. En zo snel kan het dus gaan. Daar hadden we ineens Martine aan de lijn. En Martine, ja, die wist nog van niets. Maar als ik dan vertel dat het om jou, haar tante Roelien, gaat, dan zegt ze meteen, oh ja, dat wil ik heel graag.
4: Ja, ik heb heel stom, want ik heb laatst nog wat gezocht. Ik denk, nou, zou ze nog leven?
1: Echt waar?
4: Ja. Ja. Een week terug of zo.
1: Een week terug?
4: Maar kon niks vinden.
1: Nee, en wij gelukkig wel. Roelien, Martine zocht jou en jij zocht haar. En vandaag vinden jullie elkaar in Adres Onbekend.
6: Hallo Martine.
7: Hallo Roelien.
6: Hi, hoe is het met jou?
7: Nou, met mij gaat het eigenlijk heel goed. Ja.
6: Oké, met mij gaat het ook wel redelijk.
7: Ja, dat heb ik begrepen, dat je onlangs je man bent verloren.
6: Ja.
7: En dat jij ons zoekt, dat hoorde ik.
6: Ja. Ja, ik zoek jullie omdat ik graag wil weten hoe het met jullie gaat en hoe het jullie vergaan is na het overlijden van je vader.
7: Ja, dat zijn ups en downs geweest.
6: Ja.
0: Martine, ja. Heb jij nou net met verbazing naar je tante geluisterd? Want je hoort dat je tante denkt, nou, die willen mij nooit meer spreken.
7: Nou, ik begrijp haar ook wel een beetje, hoor.
6: Dat is fijn.
7: Er is heel veel gebeurd. Kijk, ik was toen 5. En dan krijg je als kind, ja, krijg je dat allemaal niet mee. En dan ga je op de verhalen af die je later te horen krijgt.
0: Van je moeder?
6: Ja,
7: ja, van mijn moeder. En aangezien mijn relatie met mijn moeder ook niet geweldig was, en ik dat ook altijd een beetje op afstand hield, ja, wilde ik daar verder ook niet te veel energie in steken, zeg maar. Maar naarmate je ouder wordt, dan blijf je met vragen zitten.
6: Mm-hmm. Ja.
7: Nou ja, die eigenlijk niet meer beantwoord kunnen worden, omdat diegene er niet meer zijn.
0: Tenzij je Roelien tegenkomt.
7: Ja. Ja.
0: Dus Roelien komt op het goede moment.
7: Ja, eigenlijk wel.
0: En dat zijn vragen die je hebt over je eigen vader, omdat je als kind je vader nauwelijks gekend hebt, neem ik aan.
7: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, je zoekt toch een achtergrond van jezelf.
6: Oh, je bent van harte welkom hier. Of ik kom naar jou toe. Dat maakt niet uit.
5: Dit valt wel alles mee, Roelien.
6: Ja, dit valt alles mee, Martine. Ik vind je ontzettend lief.
7: Nou, ik vind het heel fijn om te horen dat jij toch op zoek bent gegaan naar ons.
6: Ja, had ik al vaker gedaan. En Ronald, mijn overleden echtgenoot, die heeft het ook geprobeerd. Maar we konden jullie niet vinden. Nee. En nu is hij overleden. En nu moet ik dus dingen gaan regelen voor de toekomst. En anders gaat de belasting of de gemeente ermee heen.
5: Nu roer je het toch zelf aan, terwijl ik denk, nou, misschien moeten we dat nu niet bespreken. Maar het is wel ook een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje dubbel, Martine, dat je... Het testament zal ook besproken worden. Jij gaat misschien straks op visite naar een huis. Ja, dat je misschien in de toekomst toevalt.
7: Ja, en dat... Kijk, ik heb in de jaren geleerd om voor mijn eigen te zorgen.
6: Dat is een hele goeie.
5: Nou, dan wenst heel Adres Onbekend jullie een heel goed gesprek samen. Kijk elkaar in de ogen. En kom dichter bij elkaar. En dan is de rest, de juridische kant, zal ik maar zeggen, ik hoop nog heel lang bijzaak.
7: Ja, dat hoop ik ook.
6: Ik vind het heel fijn, Martine, dat je hebt gereageerd. Ik ben je daar heel, heel dankbaar voor.
5: Ach ja, dat is toch ook schitterend. Volgende week, dan is het Moederdag. Welke zoektocht roept die dag op bij jou? Adresonbekend.nl. Tot de volgende. Dag allemaal.
2: Adres onbekend. De top 100 van Noord-Holland.
8: Hemelvaartsdag bij NH.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
8: Je kan nu stemmen.
2: nhnieuws.nl/top100.

0: bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart, voor jong en oud. Alle specialisaties in huis, met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
5: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
6: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
7: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
5: Dank u wel, Omring.
8: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
9: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
12: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
16: Ik ben Mike uit Den Helder.
17: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
18: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
19: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
20: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
21: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 2:00.
23: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk.
11: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.

0: Ik dacht, laten we lekker toeter beginnen.
1: De Muziekmiddag.
2: NH.
0: Stevie Wonder, Sir Duke. Het is één groot muzikaal eerbetoon aan grote jazzhelden. Niet alleen Duke Ellington kreeg hier de lof van pet, maar Stevie zingt ook over Ella Fitzgerald, Count Basie, Glenn Miller en Louis Armstrong. Het staat natuurlijk op de LP Songs in the Key of Life. Misschien helpt de LP nog wel in de kast liggen. Want ik heb die LP ooit gehad, maar weer weggedaan toen de CD-speler kwam. En nu is inmiddels de CD-speler bij me thuis weg. En nu wil ik weer heel graag die originele LP weer hebben. Niets veranderlijker dan een mens, zullen we dan maar zeggen. Goedemiddag Noord-Holland, welkom bij de Muziekmiddag van NH. Je hoort tot 4:30 het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William, straks hoor je Marianne Faithful. Maar eerst Dr. Hook, die heeft geweldig uitzicht op een mooie dame met een prachtige derrière.

vond zijn doorbraak. Marianne Faithfull, daar heb ik het over. En As Tears Go By hoorde je. Geschreven natuurlijk door de mannen van de Rolling Stones. En die vonden het liedje, toen ze het geschreven hadden, weer veel te braaf en vooral veel te soft voor hun imago. Dus gaven ze het aan Marianne, die ze kort daarvoor weer hadden ontmoet op een of ander feestje. Dit is de muziekmiddag van Anna. En we hebben de afgelopen week natuurlijk wat meegemaakt, hè, qua droogte en warmte. En ja, dat doet wat met de natuur in de bossen. Die kunnen wel wat regen gebruiken, dus rain in May. Het is Max Werner op Anna.

het scheelde natuurlijk maar heel weinig. Of we hadden nooit een ABBA-versie gehad van Mamma Mia. Ze hadden het liedje namelijk oorspronkelijk aangeboden aan de Britse groep The Brotherhood of Man. Maar die zagen het liedje niet zo zitten. Dus dachten ze bij ABBA, ach, bekijk het graag of niet. We nemen het gewoon zelf op. Het stond 10 weken op nummer 1 in Australië. En daar konden ze werkelijk geen genoeg krijgen van het liedje. En bij ons bleef het hangen op de 13e plaats. Laten we nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@naradio.nl. Ik lees je mail ontzettend graag. Je krijgt ook altijd antwoord van me. Straks duiken we even de jaren 60 weer in. Maar eerst prachtige muziek uit de jaren 80. Op bezoek van Nikita Timmers uit Zandvoort. Die stuurde me een paar weken geleden een hele grote e-mail. Ga ik allemaal niet voorlezen, want we gaan luisteren naar haar favoriete liedje. Dit is Talk Talk en Life's What You Make It.

Ja, dat is wel bijzonder hoor. Martha Reeves die werkte eerst gewoon als secretaresse. Ze nam de telefoon op en ze zorgde voor de post. En dat deed ze bij Motown. En toen werd ze ontdekt als zangeres bij diezelfde Motown. En uit de vroege jaren van die platenmaatschappij hoorde je Love is Like a Heatwave. En jaren later deden Linda Ronstadt en Phil Collins het liedje ook. Duur nog even hoor, maar ja, een goede anderhalf uur. Dan wandelen we samen 3 mei 1982 binnen. Wat stond er vandaag in de top 3? Je moet nog even geduld hebben. En geduld is natuurlijk een schone zaak. Straks hoor je zomerse muziek uit 1975. Wat nog een leuk staartje kreeg, jaren later. Maar eerst heb ik Steve Winwood voor je. Dit is het mooie. While You See a Chance.

Ja, gewoon eerlijk zeggen. Ik bedoel, je hebt hem gewoon meegezongen. Ik wel hoor, hier in de studio. En ik schaamde er niets voor. Je hoorde de zomerhit uit 1965 die iedereen bijna wel kent. Barbados van Typically Topical. Zeg ik het zo goed? Ja, volgens mij wel. Het waren in ieder geval twee geluidstechnici van een opnamestudio. En die gingen klooien in de tijd dat de studio niet in gebruik was. Ze bijvoorbeeld moesten wachten tot een volgende opname wanneer dat kon beginnen. De twee mannen kregen in 1999 nog te maken met een behoorlijk leuke financiële meevaller toen de Benga Boys het gebruikten voor We're Going to Ibiza. En van het vrolijke vakantiebandje uit 1975 stappen we 1984 binnen. Iets minder vrolijk, maar wel ontzettend mooi. Het Klein Orkest.

0: Ja, eerlijk zeggen, heb jij gekeken naar Shaka Zulu, die serie in de jaren 80?
1: NH, terug naar
2: 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: De Muziekmiddag.
0: Ja, weet je, ik zit zo te verzinnen, maar ik kan me er weinig meer van herinneren. Hoe zit dat bij jou? Want uit die serie hoorde je deze plaat van Margaret Singana. En We Are Growing, het stond wekenlang op nummer 1 tijdens de zomer van 1989. Ja, en ik wil nog wat anders van je weten. Welke liedjes heb je gekocht vroeger? Welke single draaide je helemaal grijs tot je ouders of je buren beneden, boven of naast je er helemaal wanhopig van werden? Zo van, oh nee toch, niet weer dat liedje. Welk liedje vond jij leuk in de jaren 60, 70 of 80? Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. 1969 was een uitstekend muziekjaar. Dit zijn de Rolling Stones. De naam van die band viel al eerder dit uur, hè? Dit zijn ze met Honky Tonk Woman.

Tracy Chapman hoor je. En die werd in één klap wereldberoemd tijdens het Nelson Mandela feestje. Ja, zijn birthday tribute. Hij werd 70 jaar en dat werd gevierd in het Wembley Stadium. En dan heb ik het over 1988. En ze had toen al haar eigen set gespeeld. Maar Stevie Wonder die zou komen optreden. Maar op het laatste moment kampte die dus met technische problemen en kon nog niet optreden. En toen werd zij gevraagd om nogmaals het podium op te gaan met alleen haar gitaar. En haar uitvoering van Fast Car liet een miljoen publiek muisstil achter. En terecht. Straks op en na hoort het NOS Journaal van 3 uur. En daarna gaat diezelfde muziekmiddag gewoon weer verder met het beste uit de jaren 60, 70 en 80. En dit is lekker. Trek je dansschoentjes maar even aan. Gewoon een feestje. Earth, Wind & Fire.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
0: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
12: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost.
13: Thuis in heel
14: Het is 3:00.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
13: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
16: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
17: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
18: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
19: Dank u wel, Ommering.
20: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
24: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
27: Wacht even hoor.
26: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
27: Klopt dat wel?
26: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu, later en altijd.
28: Ga je bijna met pensioen?
29: Ja.
28: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
29: Nee.
28: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
30: De Muziekmiddag.
31: Met William van der Locht.

0: is geleend van Buddy Holly.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Heerlijk toch? Je hoorde Santana en Well Alright. Het origineel van Buddy was een wat simpelere, ja, iets wat meer akoestisch pop-country-achtig liedje. En Santana maakte er natuurlijk een broeierig rocknummer van, met een heerlijke percussie en ronkende orgels. Dit is de Muziekmiddag van NH. Ik ben zojuist gestart met het tweede uur alweer. En ook dit uur staat bol van heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die neemt je straks mee helemaal naar 1967. Mijn eerste muziek uit 1983. En de videoclip die hierbij hoort, ja, dat is een echte cultklassieker. Hij werd opgenomen in het Engelse dorpje West Kington. En het ziet eruit als een vrolijk volksfeest uit de Renaissance. Zoek de clip maar eens op. Ja, dan zie je echt wat. Ik heb het over deze one-hit wonder. Het is The Man Without Hats en The 70s.

0: stem is natuurlijk prachtig.
1: Zonder twijfel.
0: Julia Clark, Don't Sleep in the Subway. Ja, het liedje gaat niet echt over de metro. Het is ook geen waarschuwing voor daklozen of ander gespuis wat er rondloopt. Het liedje gaat over een stelletje dat ruzie heeft. De vrouw smeekt haar partner om niet boos weg te lopen. En om bijvoorbeeld de nacht op een bankje in de metro door te brengen. Maar gewoon, kom naar huis om het daar

0: Cause I gotta have faith. Ja, dat leren jasje dat George droeg in de videoclip werd voor ruim een ton verkocht in 2011.
1: NH.
2: Hits uit 60, 70 en 80.
1: NH.
2: De muziekmiddag.
1: Ik
0: draaide George Michael voor je en Faith. En op het liedje speelde hij de meeste instrumenten zelf in. Is toch knap, hè? Vind je ook niet? En het was natuurlijk een enorme hit in 1987. Ik wil nog even wat van je weten. Voor welk liedje stapte jij vroeg op je fiets of op je brommer? Of zat je in zo'n rokerige stadsbus? Ja, want we konden gewoon roken, hè, in die stadsbus in die tijd. En was je dus toen onderweg naar de platenwinkel? Welk liedje was dat? Wat was je eerste single die je kocht of kreeg? Want ik bedoel, dat is toch iets bijzonders. Laat me dat vooral even weten. En stuur me gewoon een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Ik ben daar nieuwsgierig naar. En speciaal voor Amanda Volman gaan we nu terug naar 1980. Deze plaat wilden ze heel graag horen. Het is Stephanie Mills.

0: Dit was natuurlijk de grote doorbraak voor NXS. En de Australische band kreeg hulp van niet de minste. Wat dacht je bijvoorbeeld van Nile Rodgers, die produceerde het geheel. En zelfs Daryl Hall, die hoorde je zingen in het achtergrondkoortje. Je hoorde Original Sin hierna. Over ruim anderhalf uur wandelen we samen 3 mei 1982 binnen. Welke drie leuke liedjes stonden er vandaag in de top 3? Het zijn in ieder geval 3 liedjes die bekend zijn gebleven. En dit is heerlijke energieke country van de Charlie Daniels Band. Die hadden bij ons eenmalig een hitje met deze. The Devil Went Down to Georgia. In 1979 was dat.
1: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you."

mooi is het wel. Everybody's Gotta Learn Sometime van The Gorgies. De eenvoud is toch wel een beetje de kracht van het liedje. Want het zijn namelijk maar een paar regels tekst die constant herhaald worden. Ja, het is niets meer of minder, dat is het gewoon. En na het iets wat rustige, melancholieke liedje van The Gorgies... ja, is het toch even tijd om de boel weer even wat op te schudden, op te vrolijken. Dit was de allereerste hit van Billy Ocean. En dit zong die in 66...

Nou, ze gingen een beetje van de duisterlijke gothic-stijl naar de eigenzinnige pop. En dat legde The Cure vooral geen windeieren. Het werd een van hun grotere hits. Je hoorde het vrolijke Close to Me uit 1985 op en aan. Ik draaide hem op verzoek van Robin Huizer uit Horen. Dankjewel voor het aanvragen, Robin. Ja, en deze plaat is een beetje het masker van een clown. Ja, ik weet ook niet precies hoe ik het moet uitleggen. Het is het contrast tussen een vrolijk gezicht en een gebroken hart. Luister maar naar het mooie Track of My Tears. Het is Smokey Robinson.

dat was voor heel veel Bruce Springsteen-fans toch wel even slikken. Want die ruige Bruce, ja, die maakte ineens gebruik van synthesizers en dat soort apparaten. Dat plaat maakte wel van Bruce een wereldster. Je hoorde Dancing in the Dark. En dit zijn drie zussen die ontdekt werden door de mannen van Catapult. The Internationals noemden zich. En ze stonden op nummer 2 in 1977.

Ja, oké. Het klinkt misschien een beetje tuttig, maar die stemmen bij elkaar, hè, van die drie zingende Haagse zusjes, maakt het toch wel tot een leuk liedje. Je hoorde de Internationals en Young in Love. En misschien moest je ook wel terugdenken aan je oude liefde. Straks hier op NH, het NOS Journaal van 4 uur. En daarna is het ineens plotsklaps 3 mei 1982. De top 3 van vandaag, die draai ik zo meteen voor je. Ik heb nog een klein stukje van deze. Het is Paul Hardcastle en Don't Waste My Time.

0: kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
6: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
5: op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
13: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
14: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
16: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
17: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
18: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Inmiddels is het 3:45. Straks de top 3 van vandaag. Maar eerst is hier de ANWB met de verkeersinformatie.
16: Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de N242 Middenmeer Alkmaar bij Knoopend Kooimeer ook 10 minuten extra reistijd.
21: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
22: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je daar zin in?
27: Ja.
26: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
29: Oh yeah.
28: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Muziekmiddag
31: met William van der Locht.
10: Gezellig.
31: De top 3 van
10: 3 mei
31: 1982.
10: Houd je van rock'n'roll? Daar zit je goed. Nummer

0: Ja, dat is wel leuk. Het liedje zelf was natuurlijk al jaren oud. Maar toch stond het vandaag op de eerste plaats. Tijdfit op het Herenpodium.
1: De top 3 van
0: 3
1: mei 1982.
0: Ja, het was een koele en overwegend bewolkte dag. Het werd een graad of 13. We waren met 14,3 miljoen inwoners in Nederland. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Christopher Cross. Frankie Valli, 92 jaar, kan je nagaan. En voetballer Michael Reiziger. Nummer 3. I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. Joan hoorde het origineel van de Arrows en die was meteen verkocht. Ze nam het nummer op en scoorde er mooi een wereldhit mee. En van 3 naar 2 deze week, Man at Work en Down Under. En dat gaat de boeken in als het onofficiële volkslied van Australië. Het stond tegelijkertijd op nummer 1 in Engeland en in Amerika. En bij ons hadden we natuurlijk weer een andere nummer 1. Dat was Tightfit en The Lion Sleeps Tonight. En voor het origineel van dit liedje moeten we terug naar 1939. Het is oorspronkelijk een Zuid-Afrikaans liedje genaamd Mawimboe, geschreven door Solomon Linda. Hij verkocht de rechten destijds voor een paar dollar. Stom, hè? Volgende week rond deze tijd is het 10 mei. Dan hoor je weer een hele andere top 3. En misschien hoor je dan die uit 1977. Uit dat jaar hoor je nu deze. Het zijn de Babies en A Piece of the Action.

Ja, Zoel was gestopt en met dit nummer liet Alison Moyet horen dat ze het prima zonder kon. Je hoorde Is This Love, geschreven door Dave Stewart van de Eurythmics. De muziekmiddag zit er alweer bijna op. En na sport begint vandaag iets eerder. Sterker nog, over twee liedjes is het alweer zover. Dit is een heel mooi eerbetoon van Brian Ferry aan John Lennon. Dit is Jealous Guy. I was

0: Met het vrolijke liedje van Yvonne Elleman. En If I Can't Have You eindigt deze muziekmiddag voor vandaag. NA Sport staat op het punt van beginnen. Dus heel graag tot aanstaande vrijdag.
1: NH Sport.
2: Met Edward Dekker.
3: Goedemiddag, het is bijna 2 minuten over 4:30 op deze zondag, de 3 mei. De dag dat AZ tegen FC Twente speelt in Alkmaar. En dat is na een week met wat feestjes, onder andere in Barcelona. En de week daarvoor natuurlijk in Alkmaar. En daarvoor nog in Rotterdam. En tussendoor werd er nog gevoetbald tegen Go Ahead Eagles. Kortom, een gevarieerd programma hebben de spelers van AZ achter de rug. Maar vandaag moet er gewoon serieus gevoetbald worden tegen FC Twente. Dat is ook een serieus tegenstander. Nou, Erik-Jan Brinkman houdt ook wel van feestjes. Dus die hebben we maar naar deze wedstrijd gestuurd. Erik-Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, en wat is fijn dat je mij weer linkt aan feestelijkheden.
3: Dat is toch altijd beter dan aan begrafenissen en crematies, toch?
4: Absoluut, absoluut. Je moet het leven vieren en dat doe ik ook regelmatig. Maar ja, er wordt natuurlijk wel veel gesproken, hè, over AZ en dat feesten. En of dat nou wel zo handig is in het seizoen met nog een paar wedstrijden te gaan. Maar ja, van de andere kant, ze kwamen vorige week zondag al terug. Toen nog wel Koningsdag gevierd hier in Nederland.
3: Ook nog, ja.
4: En vanaf, vanaf dinsdag werd er gewoon serieus getraind. Dus dan heb je best wel een lange aanloop naar dit duel tegen FC Twente. Maar die beker is er natuurlijk in het stadion. Die KNVB-beker die ze hebben gepakt laatst natuurlijk in Rotterdam tegen NEC. Geweldige wedstrijd. Die willen ze tonen aan het publiek. En dat zijn 6 jeugdspelers. En ik zie ze nu het veld oplopen. Die gaan zo meteen die KNVB-beker tonen. En waarom het de 6 zijn? Dat heeft te maken omdat er ook 6 spelers in de basis stonden bij AZ in die bekerfinale. Die vanuit de jeugd zijn gekomen.
3: En daar zijn ze maar wat trots op.
4: Nou ja, AZ is natuurlijk sowieso trots op die jeugdopleiding. Hebben ze alle reden toe, hè? Hebben ze heel wat successen mee geboekt. En veel spelers dus die doorstromen naar het eerste elftal. En in die basis dus 6 stuks. En vandaar 6 jeugdspelers.
3: Dus we gaan nog een beetje door met feestvieren daar in Alkmaar. Maar die wedstrijd die wordt hier nog wel een beetje dan serieus benaderd. Want ik zei al, Twente, dat is een... Kijk, voor AZ staat er niks meer op het spel. Maar voor de andere ploegen daar bovenin is het natuurlijk wel ontzettend spannend. Hè? Feyenoord wint dan weliswaar net van Fortuna Sittard. Dus die tweede plaats is wel buiten bereik. Maar plek 3 en NEC, Ajax, Twente, ze aasten er allemaal nog op. Dus ja, pakt AZ het wel een beetje serieus aan in de opstelling?
4: Ja, dat heeft Leroy Echter ook gezegd. Van de sterkste 11 gaan spelen. We willen het publiek vermaken op een mooie wedstrijd op 3 punten. En bovendien, AZ doet het de laatste jaren uitstekend in competitieverband tegen de Tukkers. 6 wijzigingen bij de Alkmaarse ploeg ten opzichte van die wedstrijd van vorige week. Die 0-0 tegen Go Ahead Eagles. Dat was misschien wat meer een fantasieopstelling. Maar nu is het echt wel spelers zoals Klaasie, Smit, Mijnans, Parrot. Die staan allemaal in de basis.
3: Oké, straks krijg je van Erik aan alle 11 namen. En hoor je ook hoe dat verder gaat met die huldiging en de rondgang van de beker daar in Alkmaar. Wat doen we verder in deze uitzending? Nou, we blikken terug op die andere wedstrijd waar een Noord-Hollandse ploeg bij betrokken was. Die in actie kwam vandaag. Dat was de zogenaamde lunchwedstrijd die tussen FC Volendam en Heerenveen. Nou, Volendam is thuis moeilijk te verslaan, maar Heerenveen kraakte de koning. Code, pardon. En ging als koning weer terug naar Friesland. Het werd 2-0 voor de Friese. Milton Pus was bij die wedstrijd aanwezig. Is ook nog niet zo lang terug in Hilversum. Milton, fijn dat je er bent. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Edward. Ik vind het ook fijn dat ik er ben. Dat
3: ja?
5: Dat zeg.
3: Ja, jij ook dacht dat je zei dat je fijn dat ik er weer ben.
5: Ja, dat sowieso. Oh, okay, dat dacht ik dat het zeker was.
3: Valse bescheidenheid bij mij, sorry. Ja, ja, ja. Heb je een leuke wedstrijd gezien daar in Volendam, ondanks het eindresultaat?
5: Nee. Okay, nee. Nee. Ik moet zeggen dat ik niet echt genoten heb. Ja, het was gewoon eigenlijk de eerste helft was gewoon heel zwak van Volendam. En in de tweede helft werd het wel iets beter. Maar ja, ze hebben eigenlijk geen moment de mogelijkheid gehad om te winnen, had ik het gevoel.
3: Maar gelijk spelletje had er wel ingezeten, toch?
5: Zeker.
3: Heel lang gejaagd op de 1-1. En uiteindelijk viel dan de 2-0 voor Heerenveen. Vervelende blessure natuurlijk voor de doelman, Kane van Oevelen. Heb je daar nog laatste nieuws over?
5: Nee, ik heb Rick Kruijs gesproken daarover. En die wist nog niet wat er aan de hand was.
3: Ik op de knie?
5: Ja, precies. Wat wel duidelijk is dat er morgen een scan wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. En dat ze dan meer duidelijkheid proberen en hopen te verwachten. Maar als ik het zo zag, dan denk ik dat hij niet meer in actie gaat komen.
3: Nee, ging per brancard het veld af. En ik zag op het scherm echt met de handschoenen voor de ogen. En niet eventjes, maar de hele tijd. Dus dat zag er inderdaad niet heel fijn uit. Dus we hopen het beste voor Kane van Oevelen, de doelman van FC Volendam. Je sprak onder andere met Rick Kruijs, dat zei je al. Maar dus ook met de vervanger van Oevelen, dat is Roy Steur. En je hoort ook nog Bilal Uçik voorbij komen. Want die was behoorlijk boos op zijn eigen supporters. Waarom, dat hoor je in deze uitzending. Gisteravond was de kraker in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en PSV. Was je ook bij aanwezig, hè, Milton?
5: Ja, ik heb een heel druk weekend.
3: Druk weekend. Ja,
5: heerlijk.
3: En onze technicus Reinoud is er ook. Reinoud, ja, goedemiddag. Ook in de arena, hè?
1: Ja.
3: Ja, supporter van Ajax. Maar je dacht, het shirt trek ik vandaag niet aan.
1: Nou, was niet aanleiding toe vandaag, nee.
3: Oké, want je komt hier wel eens in een Ajax-shirtje.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Nou, 2-2. Is dat dan, als hij in de 92 minuten valt, een gewonnen punt? Of
1: ik vond het
3: vroeg?
1: Een gewonnen punt, ja.
3: Ja, ondanks alles?
1: Nou, ik vond ze best goed druk zetten en zo. Het was... De tune is op.
3: Oh, de tune is op. Maak ik het te lang? Ja, kan je nog een keer instarten of niet?
1: Gaan we nog een keer starten?
3: Ja, kan jij je vrouw even... Ja, jij moet praten en de techniek doen. Dat is... jou. Ja,
1: daar zijn we weer.
3: Hoe lang hebben we nog nu?
1: Ja, nou heb je heel lang nog.
3: Oh, oké. Maar was dat een gewonnen punt, zei je?
1: Ja, gewonnen punt. Maar ik vond het druk zetten goed en het was mentaliteit goed. Dus hier, als je dit volhoudt, dan kom je nog een eind.
3: Oké, dat is de supporter. Dan de journaliste Milton Pus, die zat op de perstribune en is natuurlijk objectief. Was dit een gewonnen punt voor de Amsterdammers?
5: Zeker. Maar ik moet zeggen dat ik van die wedstrijd wel genoten heb.
3: Oh.
5: En het heeft er wel mee te maken dat... Ja, die eerste helft, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik meemaakte. Want PSV heeft dit seizoen heel vaak goed gespeeld. Maar Ajax heel vaak niet zo goed. En die vond ik in de eerste helft erg meevallen. En daar had ik zelfs wel van verwacht, ondanks die snelle tegengoal, dat ze wel misschien nog wel eroverheen zouden klappen. Want ze kregen echt wel kansen om dit PSV...
3: Had het geweest.
5: Nog pijten.
3: Als landskampioen wilde verslagen, dat zou mooi zijn geweest. Oscar Garcia hoor je in deze uitzending. En ook Anto Guy, de doelpuntenmaker. En ik weet niet of Erik Jan er nog is. Ben je er nog, Erik Jan? Of ben je even...
4: Uiteraard.
3: Ja, want jij was bij NEC Telstar gisteren. We hebben kennelijk weinig personeel bij NH.
4: Elke dag in het weekend werken.
3: Gisteren 1-1. Was dat een gewonnen punt?
4: Ja, dat was absoluut een gewonnen punt. Maar wat was het mooi geweest als dat toch nog was gelukt in die 3 punten. Want vlak voor tijd viel de gelijkmaker. Maar Telstar heeft er behoorlijk gemasseld in Nijmegen. NEC kreeg zo ontzettend veel kansen. Is het wel een beetje balen dat je die gelijkmaker tegenkrijgt. Maar ja, tegen de nummer 3 NEC dan een puntje uit Nijmegen is niet verkeerd.
3: En straks gaan we uitleggen waarom dit ene punt zo ontzettend belangrijk is voor Telstar. En de wedstrijd was overigens een latertje. Want vanwege, ik dacht, een onweersregensbui in ieder geval. Of een combinatie van factoren.
5: Noodweer, ja.
3: Heeft hij een behoorlijke tijd stilgelegen. Dus die wedstrijd was pas na 11:30 klaar.
5: Ja, ik heb Erik Jan vandaag ook nog even gesproken en gevraagd hoe laat hij thuis was.
3: Nou, dat maakt Erik Jan net zoveel uit. Maar, nee. Hoe laat was dat?
5: Volgens mij 2:30. En volgens mij sliep hij om 4:00. Het werd hij om 12:30 weer wakker, als ik het goed op onthouden. Maar het was in ieder geval een kort dagje, ook voor Erik Jan.
3: En bikkel is het ook, die Erik Jan. Ja. Maar goed, we gaan ook nog iets anders doen dan voetballen. Want er was ook handbal gisteren. Een wedstrijd tussen VOC uit Amsterdam en VZV uit het veld. Dan heb ik het over vrouwenhandbal. De regerend landskampioen VZV is uitgeschakeld. En VOC gaat samen met SEW uitmaken wie de nieuwe landskampioen wordt. Om 17:30 en om 17:30 ook nog het regionaal nieuws. Natuurlijk het weer van Jan Visser. Want hoe zit het nou met dat weer? Zou het niet heel slecht worden? En viel het toch uiteindelijk allemaal wel weer mee dit weekend? Jan, als je luistert, dan kun je er vast op die vraag voorbereiden. En we hebben natuurlijk nog een lekker stapeltje platen. Maar we gaan vooral luisteren natuurlijk naar de wedstrijd AZ Twente.

0: Het is tijd om te gaan schakelen weer met Alkmaar naar Erik Jan voor de elf namen. Erik Jan, wie gaan er starten?
1: Ze komen nu het veld op, de elf spelers van de Alkmaarse ploeg. Augusto Oduro, de doelman. De twee centraal achterin, Goes en Penetra. Rechtsback Dijkstra, de Wit is linksback. Middenveld met Smit, Klaasie, Mijnans, waar weer die laatste het meest naar voren staat. Jensen op rechts, Perret in de spits en Daal op de linksbuitenpositie.
0: Geen Koopmijners hoor ik, Erik-Jan.
1: Nee, die deed de vorige wedstrijd tegen Go Eagles deed helemaal niet mee. Maar was natuurlijk al niet helemaal fit voor die bekerfinale. Wel grotendeels gespeeld. En enorm belangrijk natuurlijk met het geweldige doelpunt. Hij zit vandaag wel op de bank. Misschien komt hij nog in, maar hij zal wel niet geheel of niet helemaal ook zo fris zijn.
0: Nee, voor de rest missen we dan nog namen. Als we zo het lijstje hoor niet, hè, denk ik.
1: Nee, ja, Billy van Duijl bijvoorbeeld. Die stond nog in de basis tegen Go Eagles die vorige wedstrijd. Die heeft een lichte blessure. Hoopt weer bij te zijn bij die volgende wedstrijd tegen NAC. En verder Jess Hornkamp, die zagen we laatst nog op krukken. Dus die zal dit seizoen niet meer in actie komen.
0: Ik hoor dat Mark Admiraal de speaker weer uit de dak gaat.
1: Ja, die
0: begint groter te worden.
1: Ja, die staat er aan de rand van het veld. Vlak naast hem, Leroy Echtel. Die zie ik heel rustig met de handen in de zak om zich heen kijken. De trainer van AZ, afgelopen week eerste gesprek gehad. Ja. Dat was allemaal vrij positief. Het is nog niet definitief, maar ik heb wel het idee dat hij gaat blijven. Dat heeft hem, heeft AZ, heeft Alkmaar heel goed gedaan die KNVB-bekerwinst.
0: Je hebt vooral veel uit te leggen als je niet met hem doorgaat. Dat lijkt me lastig als directie.
1: Ja, de vraagtekens worden vooral geplaatst omdat Marijn Zeeman, de algemeen directeur, dat hij allemaal niet zo heel enthousiast overkomt. Nee. Hè, als het over Echtel gaat. Nee, dat hij zegt van dat gaat gebeuren. Hij is onze trainer volgend seizoen. Ik neem aan als er Echtel zijn, dan wil je dat ook graag horen. Maar ja, precies wat je zegt. Je hebt veel uit te leggen als je niet voor Echtel kiest. En iedereen is gek op hem. De spelers lopen met hem weg. Ik heb ook bij die uitzwaaitraining gezien. Vlak voor die bekerfinale, of ook bij de bekerfinale, bij de huldiging, hoe populair hij is bij de supporters. Dus ja, wil Zeeman een beetje geliefd blijven bij de achterban van AZ, dan kan hij beter voor Echtel kiezen.
0: Ja, ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel balletje binnenkant paal, balletje buitenkant paal. Ik neem dat soort gevallen.
1: We weten hoe het werkt in het voetbal.
0: Nou ja, als je begrijpt.
1: Kijk, een kleine ding af.
0: Ja, hoe ver was AZ vorig jaar verwijderd van de bekerwinst uiteindelijk? Een paar seconden, hè? Dus ja, dan had Maarten Martens gewoon een prijs gepakt, om het zo maar even te zeggen.
1: Maar kreeg hij nog steeds een contractverlenging, Maarten Martens?
0: Ja. Zijn we begonnen?
1: Heel ander verhaal. We zijn inderdaad begonnen een paar seconden onderweg. In Alkmaar de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. Beide ploegen staan vrij dicht bij elkaar. Als het verschil in punten 5. Dus dat is dan wel weer behoorlijk. Twente speelt vandaag volledig in het blauw. Ja, die mikt nog op een voorronde Champions League ticket. Derde plek. Wat ook allemaal een lastig verhaal. De ploeg van John van der Brom. Zij hebben 0 wijzigingen in de ploeg. Ja, nou.
0: Ja, als die winnen van de derde plaats gaat het om. Dus als die winnen, staan ze gewoon de derde na vandaag.
1: Ze gaan natuurlijk over NEC natuurlijk heen. Die natuurlijk gelijk hebben gespeeld tegen Telstra. Ja, dat is dankzij Telstra.
0: Nee, rechtstreeks de Champions League, dat wordt lastig. Maar de voorronde zijn ze volle bak in de race natuurlijk.
1: En dat is natuurlijk ook een mooie prijs voor FC Twente. Balbezit voor Kees Smit, middenvelder van AZ. Geeft hem aan Isaac Jensen aan de rechterkant dit keer. Dijkstra, de rechtsback, gaat eroverheen. Combineert daar met Smit. Even mooi voetbal van de Alkmaarse ploeg. Maar dan wordt het balletje toch eruit gehaald naar Wouter Goes. Alles gebeurt op de helft van FC Twente. En wordt zo langzaamaan het spel verlegd naar de linkerkant. Nee, denkt Penetra, we gaan toch weer naar die volle rechterkant. Daar is het vrij druk met blauwe shirtjes. Ze staan allemaal heel compact bij elkaar. En ook Klaas, hier de aanvoerder, kiest ervoor om die bal eruit te halen. Aan de zijkant, Leroy Echtold nog steeds met de hand in de zak. Die aanschouwt het. En die heeft vooral gezegd, we willen er een mooie wedstrijd van maken voor onze supporters. 0-0 en we zijn anderhalve minuut onderweg.

0: muziek van Sommieux, Dark Before the Dawn, om 9 minuten voor 5 op deze zondag de 3e mei. AZ tegen FC Twente is in de openingsfase, nou, een minuut of 5-6 onderweg. Erik-Jan, hoe staat het ervoor?
1: Ja, 5 minuten en 15 seconden om precies te zijn. 0-0 de stand tussen AZ en FC Twente. Veel balbezit voor de thuisploeg. De Alkmaarders dus heeft nog niet een kans opgeleverd. Wel gevaar aan de linkerkant, Rosangelo Daal. Dat is toch al de openbaringen sinds Leroy Echtold de trainer is. Als hij ook al 2 keer te laat geweest. Dat heeft hem wat disciplinaire straffen opgeleverd. Maar als hij in het veld staat, doet hij het vaak uitstekend. Nu ook gevaarlijk aan de linkerkant. Een plaag voor de defensie van FC Twente in deze openingsfase. Een bal hoog in de lucht. De hoogte van de middenlijn komt op het hoofd van de spits van FC Twente. Sam Lammers wil hem doorkoppen. Bereikt daar geen medespeler. Dat is even onrustig in deze fase. De bal gaat van de ene kleur naar de andere kleur. Nu ligt er wat ruimte aan de linkerkant bij de linksback. Mats Rots. Samen met zijn broer staat hij in de basis bij FC Twente. Daan Rots, hij staat rechtsbuiten. En Mats Rots de linksback. Maar die linksback onnauwkeurig met zijn aanname en raakt de bal kwijt. De bal gaat over de zijlijn ingooi. Nu dringt Twente wat meer aan, waardoor alle spelers van AZ op eigen helft staan. Het is een beetje aftastend begin bij de Twentenaren. Vorige week nog 1-1 gespeeld tegen NEC. Was ook een belangrijke wedstrijd. Had ze liever natuurlijk gewonnen in de jacht op die derde plek. Bal bij Lammers. Van Lammers gaan we naar Linsson. De oud-Ajax die topscoorde bij FC Twente. Wordt druk gezet door Jordi Klaasie en ook Daal. En dan moet Linsson de bal terugspelen naar een van de verdedigers. Zo is het even balbezit voor FC Twente in deze openingsfase. Hebben we eigenlijk nog niet gezien. Kleine 7 minuten onderweg. 0-0 de stand. Nu wordt de diepte gezocht. Maar uitstekend werk daar van Sven Meijnans. De nummer 10 van AZ doet daar ook verdedigend zijn werk. Waarschijnlijk bezig aan zijn laatste wedstrijden voor AZ. Want die zal wel vertrekken deze zomer. Parrot met een mooi balletje naar Dijkstra. De opkomende rechtsback. Ruimte richting strafschopgebied. Kapt hem af. Kapt hem nog een keer af. Balletje opzij naar Meijnans. Die komt niet lekker aan bij Meijnans. En dan kan Linsson die daartussen zit overnemen. En dan ligt er weer ruimte voor FC Twente. Zo gehoofd het spel op en neer. Rots. De rechtsbuiten verdeelt het spel naar de linkerkant. Zijn we halfwege de helft van AZ. Er komt daar een actie vanaf de linkerkant. Die wordt geschoten. De bal wordt geschoten tegen Wouter Goes. En moet de bal er worden uitgehaald bij FC Twente. Even wat opwinding in het stadion. Op deze toch wel feestelijke dag. De KNVB-beker is net getoond. En het is vandaag ook precies 45 jaar geleden dat AZ voor de eerste keer de landstitel pakte. Dat gebeurde op 3 mei 1981 in de Kuip. AZ won toen met 5-1. Ja, het AZ van Hugo Hovenkamp, Kees Kist, Peter Arens. Ja, je kent ze allemaal wel. Spelbos, Nigaat. Nou, die zijn vandaag allemaal uitgenodigd. Ter ere van, om nog eens even terug te kijken naar de geweldige titel in 1981. Bal gaat hoog over het doel van Romee Jaden Obuso Oduro. De doelman met de langste naam in de Eredivisie. Hij mag de doeltrap gaan nemen. We zijn iets meer dan 8 minuten onderweg. Het gelijkwaardig misschien. AZ net iets de overhand. Maar het is 0-0.

0: Believe van Cher, zo vlak voor het nieuws van 5 uur. Het is nog altijd 0-0 in Alkmaar bij AZ tegen Twente. Dik 12 minuten gespeeld na het nieuws van 5 uur meer.
1: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
2: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
3: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
4: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
2: Dank u wel, Omring.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
21: Ik ben Toon uit Spaarndam.
22: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
23: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
24: Ik ben Clement Kieswald uit Heemskerk.
25: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ja, voordat we naar het nieuws van 5 uur gaan, gaan we toch nog even terug naar Alkmaar. Want er is gescoord, Erik Jan.
27: Ja, en wie? Jordi Klaasie, de aanvoerder van AZ. Op geweldige wijze zet hij de 1-0 op het scorebord. Een schot van buiten het strafschopgebied gaat via de binnenkant van de linkerpaal in het netje. En dat werd uitbundig gevierd op het veld door Jordi Klaasie en zijn teamgenoten. Maar ook zeker aan de zijkanten door de supporters. 16 minuten onderweg en AZ staat met 1-0 voor.
28: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41.250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: NH Sport.
6: Met Edward Dekker.
7: Goed dat je luistert. Het is 5:07 op deze zondag, de 3 mei. NH Sport was al om even na 4:30 begonnen in verband met wedstrijd AZ Twente. En daar is ook al gescoord. Ook dat heb je kunnen horen. Doelpuntenmaker Jordi Klaasie. Erik Jan, die scoort niet zo vaak, hè?
8: Nee, dat maakt het juist extra leuk. Hè? Zo lang geblesseerd geweest hij. En dan scoren in deze wedstrijd tegen Twente. Hij deed natuurlijk ook al mee in die bekerfinale. Maar zijn laatste doelpunt is van 13 februari 2025. Dus ruim een jaar geleden. Dat was wel een prachtige wedstrijd. AZ thuis tegen Galatasaray. 4-1 voor de Alkmaarders. En een van de doelpuntenmakers dus toen Jordi Klaasie. Maar hij doet dat inderdaad niet vaak. Maar AZ speelt best prima. Halverwege de eerste helft. 1-0 dus de voorsprong. Het zonnetje begint zelfs te schijnen in Alkmaar. Op deze toch wel vrij grauwe zondag. Dus ik denk dat het een leuke dag wordt.
7: Verdiende voorsprong dus voor de Alkmaarders. En dan zullen ze met name in Amsterdam blij mee zijn. Want dat betekent dat Twente in ieder geval onder Ajax zou blijven staan in de huidige situatie. Ajax dat zelf gisteren 2-2 speelde tegen PSV. Je hoort in deze uitzending Anton Gai en trainer Oscar Garcia over die wedstrijd. We blikken terug op NEC Telstar van gisteravond. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Anthony Correa komt voorbij en doelman Ronald Koeman junior. Hoeveel tijd zou hij gerekt hebben? Ik weet het niet, maar het was wel heel veel. Volendam Heerenveen eindigde vandaag in 0-2. En er is al aandacht voor handbal tussen VOC en VZV. We hebben het regionale nieuws, het weer van Jan Visser en heel veel lekkere muziek.

0: Right Between the Eyes om 12 minuten over 5. AZ dus op een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt van Jordi Klaasie. Ja, mocht je wat later zijn ingeschakeld, Erik Anton, nog maar even de elfnamen van AZ.
1: Ouzo Oduro, de doelman. De twee centraal achterin, Goes en Penetra. Rechtsback Dijkstra, De Wit staat op de linksbackpositie. Smit en Klaasie middenvelders met de punt daarvoor op het middenveld. Is het Mijnans, Jensen de rechtsbuiten, Parrot in de spits. En Daal is de linksbuiten bij de Alkmaarse ploeg. Toch even Owusu Oduro eruit halen de laatste paar minuten. Die heeft nu ook de bal. Die speelt hem rustig opzij. Dat doet hij keurig. Maar bij hem hou je af en toe toch even een beetje je hart vast. En denk je van, gaat het wel goed? Daarnet ook krijgt hij een terugspeelbal. Maar die gaat richting achterlijn. Echt pas op het laatste moment schiet hij hem dan naar voren. Dat ziet er allemaal best wel onzeker uit. Die kant heeft hij dan ook wel een beetje. Hij kan hele mooie reddingen maken. Dat heeft misschien met zijn leeftijd te maken. Maar soms is het ook wel spannend als hij een redding moet verrichten of de bal aan de voeten heeft. Maar vooralsnog heeft hij zijn doel schoongehouden. We zijn iets meer dan 27 minuten onderweg. 1-0 dus de voorsprong voor de Alkmaar. Dus balbezit voor Ruud Nijstad. Dat is een groot talent. 18 jaar pas. Dit seizoen doorgebroken bij FC Twente. Heel veel interesse voor hem. Hij geeft nu een geweldige bal naar een van de aanvallers. Maar die belandt uiteindelijk op de rug. Ik zeg niet zo snel wie dat dan was bij FC Twente. Maar dat was in het 5 meter gebied. Dat was dus een aardige bal van die Ruud Nijstad. Centrale verdediger bij FC Twente. Gaan we waarschijnlijk nog wel meer van horen de aankomende jaren. Mijnans, die heeft daar de bal. Draait goed weg en ziet dat er ruimte ligt bij Wouter Goes. Vandaar het applaus van de supporters voor de aanvallende middenvelden van AZ. Nu wat rust. Kees Smit daar aan de bal. Naar Penetra, de Portugees. Een speler die niet vaak genoemd wordt, maar o zo belangrijk bij de Alkmaarders. Mees de Wit, Daal, die wil er even een panna geven aan de tegenstander. Dat mislukt. Kan Twente overnemen? Nee, dat lukt niet, want Rots raakt de bal kwijt. Krijgt Daal weer richting achterlijn. Twee man voor hem. Ja, dat is een beetje wat elke keer bij hem gebeurt. Hij is gewoon enorm gevaarlijk. Kan heel makkelijk een speler uitspelen. Vandaar een dubbele dekking voor hem. Wat dan weer grappig is. Twee duiven op het veld. Terwijl het spel daar vlak omheen plaatsvindt. Gaat het balletje vrolijk langs twee duiven. En die zijn daar een beetje aan het... ja, wat doen duiven? En dan hoofd het een beetje aan het vroeten in de grasmat van AZ. Maar goed, de bal is nu eenmaal terug bij Owusu Oduro. We zijn een klein half uur onderweg om precies te zijn 29 minuten. Een diepe bal van de doelman richting Parrot. Nee, daar komt hij wel. Daar komt hij wel aan. Dus we pakken deze aanval mee. Parrot gaat naar de grond. Overtreding halverwege de helft van Twente. Allemaal niet heel erg gevaarlijk. 1-0 de voorsprong voor de Alkmaarders. En dus 29 minuten onderweg. NH Sport.

0: Weet hij toch de doelman van AZ te verschalken, Owusu Oduro. Dat doet hij dan wel knap, die spits van FC Twente. Valt vooral op vanwege assist. Maar hier weet hij toch te scoren. We kijken nog een keer naar de herhaling. Hij is echt vlakbij de achterlijn. En eigenlijk via de linkervoet van Owusu Oduro gaat de bal in het doel. Ja, je zou zeggen, daar had Owusu Oduro wel iets meer kunnen doen. 1-1 dus. Het eerste doelpunt werd er gemaakt in de 13e minuut door Jordi Klaasie. En dit is eigenlijk wel opvallend. Terwijl die duiven die nog steeds op het veld rondliepen, die kregen daar een trap van Seruki van dat ze weg moeten gaan. Maar die blijven nog gewoon netjes binnen de lijn. Ik heb er net een paar foto's van gemaakt. Ik denk dat Milton die zo meteen nog wel even in het live vlog zet. Maar dat zijn dus twee extra personen op het... twee extra wezens op het veld. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, AZ zat best wel goed in de wedstrijd. Getuigen die 1-0 voorsprong. En vlak voor die gelijkmaker kreeg AZ echt twee enorme kansen. Vooral die laatste was een grote mogelijkheid. Die was er voor Parrot. Uitstekend werk van Mees de Wit. Op de achterlijn legt het balletje terug naar Parrot. Die had de bal voor het intikken. Maar die werd op de doellijn weggewerkt. Leek het even 2-0 te worden. Maar ja, we zijn een paar minuten verder en het is 1-1. Bal weer richting Parrot. Maar de eerste spits komt er daar niet aan te pas. Vervolgens wordt er een overtreding gemaakt op een van de spelers van FC Twente. Het is Linsson, de middenvelder van Twente, die daar bij de bal staat. Die laat het dan over aan Seruki, ter hoogte van de middenlijn. En die wil een crosspaas geven, helemaal naar de linkerkant. Dat lukt ook. En daar staat Dijkstra bij in de buurt. De rechtsback van AZ-bal gaat weer richting de as van het veld bij de Turken. Seruki, met een balletje naar Mats Rots, de linksback. Maar er wordt wat druk gezet door Isaac Jensen. De bal wordt er helemaal uitgehaald naar de doelman. In het paas, Lars Oenestal. Hij weer met een diepe bal naar de helft van AZ, zo golft het spel lekker op en neer. En gaat de bal naar Owusu Oduro. Die heeft de bal aan de voeten. Balletje opzij naar Wouter Goes. Tempo ligt hoog. Er gebeurt veel. Kansen, doelpunten. 1-1 de stand. We zijn 33 minuten en 40 seconden onderweg.
1: Eerder vandaag ging FC Volendam in eigen huis onderuit tegen Heerenveen. Het werd 0-2. Toch had Volendam lange tijd toch wel uitzicht op tenminste één punt. Bilal Ocik won zich bij een 1-0 achterstand behoorlijk op toen zogenaamde supporters van de Hexside bekers op het veld gooiden uit ergernis over de tijdrekken van de doelman van Heerenveen, Bernd Klaverboer. Ja, wat gebeurde er? Ocik liep woest naar de aanhang toe en gebaarde met zijn armen dat ze daar echt mee moesten stoppen.
2: We moeten 1-1 maken. En dan is het niet handig om bekers te gaan gooien. Dat werkt in onze nadeel. Al moet ik wel zeggen dat de keeper echt enorm veel tijd heeft gekregen van de scheidsrechter. En ik denk dat we daar in Nederland...
3: Jij dacht wel, ik ga wel even duidelijk maken dat we door moeten.
2: Ja, we moeten door, want uiteindelijk werkt het in onze nadeel. Krijgen we een goal tegen. Maar goed, ik begrijp hun ook aan de andere kant. Omdat zij... Ja, we willen ook tempo in het spel houden. Los van dat we 1-0 achter staan. Je wilt gewoon dat er tempo in het spel blijft. En op deze manier... Ja, maak je de wedstrijd dood en dan krijgt de keeper te veel tijd. Ik denk als hij vroeg een gele kaart geeft dat hij dat niet doet. Alleen ja, het is zonde. Maar ik begrijp het aan de andere kant ook. Als wij 1-0 voorstaan, dan zouden we het ook doen. Maar goed, ik denk dat ook aan beide kanten wat strenger tegen opgetreden moet worden.
3: Komt dat goed?
2: Jawel, ik maak mij geen zorgen. Absoluut niet zelfs.
1: Ja, dat laatste ging uiteraard over het handhaven van FC Volendam. In de eredivisie is het niet rechtstreeks, zei Bilal Ocik in datzelfde interview met de collega's van ESPN. Dan is het wel via de play-offs. En die I waar hij het over had was scheidsrechter Gezebuyuk, die dus wat adequater had moeten optreden tegen het tijdrekken van de doelman van Heerenveen. Ja, die andere doelman, Kane van Oefelen, die viel in de tweede helft ogenschijnlijk zwaar geblesseerd uit. Na een botsing met een speler van Heerenveen moest hij per brancard van het veld worden gedragen. Zijn vervanger was Roy Steur. Die keepte al eerder in het bekertoernooi. Maar in de eredivisie was het zijn debuut. En dat maakte hem ondanks de verliespartij trots.
4: Ja, zeker. Zeker. Want ik weet wat voor hoeveel hard werken het gekost. En hoeveel moeite ik er nog steeds in steek. En dan ben ik altijd trots als dat zich loont.
5: En heb je ook nog kunnen bewijzen in die minuten die je gekregen hebt?
4: Ja, ik heb niet echt veel te doen gehad. Ik heb natuurlijk één redding moeten maken en één goal tegen helaas. En voor de rest denk ik dat ik gewoon mijn dingen heb gedaan. En
5: Je had inderdaad een mooie redding, vond ik, op dat schot van Zakaritis. Maar had je bij die goal van Vente niet nog meer kunnen doen of was hij gewoon heel goed ingeschoten?
4: Ik moet hem nog even terugkijken. Maar op het moment zelf, hij werd ook nog een beetje aangeraakt. Dus ja, dat maakt het een stuk lastiger. Maar ik moet hem nog even goed terugkijken.
5: Heb je al gehoord hoe het nu met Van Oefelen gaat?
4: Ja, ik heb hem net even gezien. Ik hoop dat het snel weer goed met hem gaat natuurlijk, want je geeft niemand blessures. Maar binnenkort gaan we dat horen.
5: Aan de andere kant, als hij er langer uit ligt, dan zijn de kansen weer groter dat jij weer speelt.

0: zeker. Dat zeker.
1: Vind je dat niet spannend in deze fase van de competitie? Want er is nog alles om voor te spelen natuurlijk.
0: Ja, maar dat is niet spannend. Dat is gezonde spanning, maar dat is leuk. Want hier doe je het voor uiteindelijk als voetballer zijnde. En er komen twee prachtige potjes aan. Twee hele belangrijke potjes. Dus ja, alleen maar leuk als je die mee mag doen.
1: Je hebt het over gezonde spanning. Hoe zorg je ervoor dat die gezonde spanning niet omslaat in nervositeit?
0: Nou, je bent natuurlijk overtuigend van je eigen kwaliteiten. En ja, je weet wat je zelf kan. En dan hoef je niet nerveus te zijn.
2: Ja, dat zei Roy Steur, die dus zich niet al te druk maakt over die laatste twee competitiewedstrijden, reguliere wedstrijden die Volendam nog gaat spelen in de Eredivisie. Even afwachten dus hoe het met Van Oefelen verder gaat. Morgen meldt hij zich in het ziekenhuis. Dan naar trainer Rick Kruis. Hoe kijkt hij terug op de nederlaag van vandaag?
3: Het algemene gevoel nu even na de wedstrijd kort is slecht. Hè? Want je wilde eigenlijk voor 3 punten gaan. Aan de andere kant weet je ook wat je moet doen. Je moet 2 keer winnen. En dat is waar we voor moeten gaan.
1: Stijgt die spanning niet tot een kookpunt bij jou?
3: Nee, je moet proberen rustig te blijven. Natuurlijk vind ik het ook heel spannend. En natuurlijk ben ik daar ook 24-7 mee bezig. Maar goed, ik kan me alleen maar op mijn ploeg concentreren en op mezelf en verder niks.
1: Je had het vorige week over smullen, deze fase van de competitie, dat je daarvan kan smullen. Is dat nog steeds het woord wat je erop plakt?
3: Nou, vandaag wordt er even niet gesmuld. Dit week einde niet. Maar goed, het is wel als topsporter waar je het voor doet natuurlijk. Hè. De ene week heb je goede kansen, de andere week heb je minder goede kansen. Maar de realiteit is wel dat na dit weekend wij geen goede beurt hebben gemaakt ten opzichte van onze concurrenten.
1: Maar aan de andere kant, je komt ook nog in actie tegen 2 van je concurrenten. Dus dan heb je het ook nog wel enigszins in eigen hand.
3: Daarom, het programma is wat dat er gaat schitteren. Dat is wel smullen, hè? Want je speelt tegen die 2 ploegen. Dus ja, we gaan er alles aan doen om resultaten te pakken.
2: Dat zei trainer Rick Kruis tegen verslaggever Milton Pus. Hier weer in de studio en druk bezig met het liveblog. Nu over AZ tegen Twente, tussenstand 1-1. En aan sport.nl kun je daarnaar kijken. Je zei al eerder in de uitzending, Milton, dat je niet een puntje van je stoel had gezeten bij deze wedstrijd. Je was ook wel kritisch over Volendam. Meer dan een punt zat er echt niet in, hoorde ik jou zeggen.
1: Ik bedoelde meer te zeggen dat ik heel lang het gevoel had dat het er niet in zat. Er was op een gegeven moment een fase in de tweede helft dat ze wel wat kansjes kregen. Maar duurde eigenlijk voor mijn gevoel tot minuut 75 dat ze echt een goede kans kregen. En nou, toen was bijvoorbeeld Henk Veerman al lang en breed naar de kanten gebracht.
2: Muren kwam er op een gegeven moment in. Dan gebeurt er toch meestal wel wat?
1: Ja, die heb ik eigenlijk kopbal bij de tweede paal. Die heeft nog een kopbal bij de tweede paal gehad. En voor de rest heb ik hem eigenlijk ook nauwelijks gezien. Hij werd ook niet echt heel erg in de stelling gebracht voor mijn gevoel. En nou ja, we hadden het net over Bilal Ocik. Het lullige was voor Van Dam dat ze op dat moment op 1-0 stonden. Dat die bekers werden gegooid. Dat iedereen eigenlijk dacht, inclusief mezelf, we gaan staken. En we gingen niet staken. En daarop volgende aanval scoort Heerenveen. Dus dat was wel een beetje een kantelpunt.
2: Ja, en die tegenstanders die ze nog treffen, Excelsior en Telstar, ja, ze hebben het toch ook volledig in eigen hand. Ik bedoel, één van beide wedstrijden winnen en dan ben je er denk ik wel.
1: Nou ja, Rick Kruijs heeft het over 2 keer winnen. Ik denk dat hij dan ermee bedoelt dat ze dan inderdaad helemaal veilig zijn. Maar ik ga ervan uit dat als ze 1 keer winnen, dat ze dan ook niet meer die play-off plek. Dat ze die play-off plek dan ook aan Telstar laten. Gewoon.
2: Ja, het is wel interessant hè, dat het de laatste speelronde dan precies Volendam Telstar race.
1: Ja,
2: dat is frappant.
1: Maar voor ons als volger van het Noord-Hollandse voetbal is dat ideaal toch, Edward?
2: Ja, behalve als de consequentie is dat we dan 1 ploeg zeker op een play-off plek gaat eindigen. Ja. Dus dan zou het wel lekker zijn dat ze Excelsior natuurlijk dat gisteren verrassend won van Groningen. Dat ze die dan een beetje bij de kraag vatten. Want daar is nu een gat met 3 punten, dus dat is wel veel.
1: Ja, die zijn ineens 3 keer op rij gaan winnen. Waarvan niemand
2: waar komt dat vandaan, wou je zeggen?
1: Ja, dat snap ik helemaal niet.
2: Goed, nou, ja. Dat zien we later wel. Overigens, de laatste 2 speelrondes kun je natuurlijk live volgen op NH Radio.

0: Puzzle Me van Ilse de Lange. Slotfase, eerste helft in Alkmaar bij AZ Twente. Tussenstand 1-1. Hoe lang nog, Erik Jan?
1: Half minuutje te spelen. Er zal nog wel ietsje, misschien een minuutje bijkomen. Niet veel, want zo vaak heeft het spel niet stilgelegen. Op mijn papiertje heb ik 4 grote kansen genoteerd. 2 voor AZ en 2 voor FC Twente. Nou, gezien die 1-1 stand zijn ze de alle 4 niet ingegaan. Maar daarnet ook Parrot bij de tweede paal. Had hij hem zo binnen kunnen tikken. Prima voorzet van Jensen. Maar ja, de bal ging wel tegen het net aan, maar dan aan de verkeerde kant. Het is Daal, vlak voor rust. Aan de linkerkant, altijd gevaarlijk. Voorzetje, die bal blijft daar hangen in het 5 meter gebied. Wordt Daan Meijnans omver geduwd door Unestal. Ja, het publiek wil natuurlijk een strafschop. Dat gaat de scheidsrechter Sander van der Eijk niet geven. Unestal mag de bal gewoon weer meegeven aan een medespeler. Je hoort het laatste fluitje van de scheidsrechter. 1-1, de tussenstand halverwege dit duel. Klaasie, hij maakt het openingsdoelpunt in de 13e minuut. En Lammers, hij met de gelijkmaker.
2: Ik ben Edith en kom uit Halfweg.
3: Hallo Noord-Holland, ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben

0: Half zes in Wieringerwerf is het 19 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 3 mei. Een 19-jarige man is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in Amsterdam-West. De politie kreeg rond 10:15 een melding van een incident op het WG-plein. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. De bestuurder van een illegale watertaxi in Amsterdam heeft een boete gekregen van 2.500 euro. Hij bood twee handhavers een tochtje aan op zijn boot. Een half uurtje kostte 50 euro. Handhavers maakten melding van de watersnoorder. De schipper verklaarde dat hij uitgelokt werd, maar daar ging de rechter in zijn uitspraak niet in mee. De stofzuiger werd hij genoemd. De bus met het zo kenmerkende stofzuigergeluid. Deze Amerikaanse bussen kwamen na de oorlog hier als onderdeel van de Marshallhulp die ons land weer vooruit moest helpen. Leden van de Stichting Historisch Vervoer langs de Bellolijn hebben 10 jaar aan de restauratie van zo'n stofzuigerbus gewerkt. Dit weekend was het tijd voor een ritje tussen Bergen en Kamperduin.
1: Ik vond het echt een super uitje. Uniek. Ik ben zo blij dat ik het mee heb kunnen maken.
2: Het was geweldig. En een beetje af voor al de mensen die hier aan gewerkt hebben. En 10 jaar lang werk aan iets geweldigs.
0: De gemeente... Deze stofzuiger is de enige die in Europa rondrijdt. En het exemplaar is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Dierenwinkel Het Dierenhoekje op de Amsterdamse Zijlstraat is al 65 jaar een begrip in de Hoofddorppleinbuurt. Maar volgende maand komt er wel fikse concurrentie. Dan opent in het pand ernaast, een voormalig supermarkt is dat, een vestiging van een grote dierenwinkelketen. En de vaste klanten vinden het maar niks.
3: Ik snap niet dat er hier geen beleid hier is in de winkelstraat. Je hebt, er wordt niet gekeken wat er al is, waar de behoefte aan is. Alle kleine winkeliers die gaan langzaamaan verliezen ze het.
4: Als er erg snel een fijne zelfstandige dierenwinkel zit, waarom zou je er dan een grote dierenwinkel naast zetten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Maar de gemeente zegt in een reactie geen winkel te kunnen weren die in het omgevingsplan past. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Even kijken, 4:06 gaan we naar het weer, naar Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
5: Edward, goedemiddag.
0: Eventjes terug naar gisteren, Jan. Er werd onweer, wind, hagel voorspeld, verwacht, beter gezegd, in weertermen. In Alkmaar omgeving bleef het allemaal vrij kalmpjes. Is het zo veranderd?
5: Gisteren, je bedoelt voor vandaag of voor gisteren?
0: Dat was toch gisteren? Nee, gisteren was het toch, zou het weer omslaan. En,
5: dat is laat in de avond. In de afgelopen nacht zijn er ook buien gevallen. Alleen het onweer ging eruit. Het onweer zat vooral langs de oostgrens. Heb je misschien ook wel gezien bij de wedstrijd.
0: NEC gestart, tijdelijk.
5: Daar zaten zware buien. Ook in het zuidwesten van het land zat onweer. Nou, dat ging er in de nacht uit. En vanochtend trok een enkele bui over. En vanmiddag, het eind van de ochtend en vanmiddag, is het uitvoerig gaan regenen. En ook de buien van de afgelopen nacht waren plaatselijk fel. Want we zien dat bijvoorbeeld Schiphol uit is gekomen op 16 mm. Echt wel neerslag van betekenis.
0: Heb ik daar zo goed geslapen, Jan? Of heeft Alkmaar de dans ontsprongen?
5: Alkmaar is niet veel gevallen. Dat klopt. Ja. Maar op sommige plaatsen dus 3 tot 5 keer zoveel als er in de hele maand april is gevallen. En dan heb je het nog niet eens over enorme hoeveelheden. Nee. Het was echt een respectabele regen. Vandaag trouwens ook een mooie meiregen. Dus in Amsterdam in de omgeving viel ook zo'n 12 tot 13 millimeter. In het oosten van het land plaatselijk meer dan 20. Maar ja, daar kwam vanmiddag, want dan was het ook warm, dan kwam het onweer erbij aan te pas. Ja. Er werd meer dan 20 graden. En bij ons werd het 16 tot 17 graden. Nou, het beeld voor vanavond is een paar opklaringen. Maar er kan ook nog een enkele bui vallen, hoor. Want er zitten toch nog wel wat buien in het zuidwesten die naar het noordoosten trekken. De komende nacht wordt het droger en is er langs de kust waarschijnlijk kans op mist ook. En dan morgen wordt hoogstwaarschijnlijk in onze provincie een overwegend droge dag. Meeste bewolking aan zee, elders nog wel wat zon. En een temperatuur die uitkomt op zo'n 13 tot 14 graden in de kustgebieden en op Texel elders wat hogere waarden, zeker in de regio Amsterdam en het Gooi, kan het nog 17 tot 18 graden worden op dode herdenking. En de wind draait van zuidwest tot west naar noordwest tot noord. En dan dinsdag en woensdag meest droog weer, af en toe zon, maar wat aan de koele kant.
0: Okay.
5: En later in de week zien we de temperatuur weer wat oplopen, niet al te veel, maar het is dan wel overwegend droog met meer zon.
0: Ja, het is dus op bevrijdingsdag ook geen topweer.
5: top weer niet, maar ook niet slecht.
0: Nee, als het droog blijft is het al vaker genoeg. Ja. Helder, Jan, dankjewel. En we horen jou morgen uiteraard weer op NH Radio. Fijne avond.
5: Hetzelfde.

0: George Ezra met A Shot A Gun. Het is rust in Alkmaar bij de wedstrijd AZ tegen Twente. Daar staat het halverwege 1-1. Gelijk werd het ook bij de kraker Ajax-PSV gisteravond. Net als eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Eindhoven en in de Arena in 2-2. Peppi opende al in de eerste minuut te scoren. Guy maakte 1-1. De tweede helft zorgde Boadu voor de 1-2. Maar Gods redde uiteindelijk in blessuretijd voor de Amsterdammers toch nog een punt. Laten we even gaan luisteren naar doelpuntenmaker Anton Guy.
1: I think we went for it after we went down again. And then all our energy and all our pushing forward ended up in a 2-2 goal. And I think if the game was 5 minutes longer, then I would not be surprised if we ended up with the win also.
2: Yeah, and how do you feel about your own performance?
1: Yeah, I think it was a good game and a good goal. But as also said in the interview up there, I wanted the 3 points, so I'm not satisfied.
2: No. Can you explain what value Mika Gods brings to the team?
1: Yeah, I think it's very obvious that he's our most important player, and I'm so happy for him, and he's working hard every single day at training. It's that he scores and assists, but also helps the team in the pressure. I'm very happy for him.
0: Anton Guy over zijn ploeggenoot Mika Gods op de persconferentie na afloop van de wedstrijd Ajax-PSV. Hij zei dat hij uiteindelijk door die later gelijkmaker dat Ajax dan toch nog een punt had gewonnen in plaats van er 2 had verloren. Hij heeft Ajax ook een hoop energie ingestoken om dat resultaat te bereiken. En zei Guy, als de wedstrijd nog 5 minuten langer had geduurd, dan had Ajax, tenminste, dat dacht hij, de wedstrijd wel kunnen winnen. Ja, een goede goal heeft hij gemaakt. Het was niet de voldoening die je zou verwachten, omdat hij 3 punten wilde pakken. En over Gods zeiden, ja, zijn belangrijke speler van Ajax met zijn assists en zijn doelpunten. En hij werkt daar ook keihard voor, dus hij is blij voor Mika Gods. Dan eventjes naar de andere man die achter de perstafel plaatsnam in de arena. De coach, Oscar Garcia.
3: We played against the champion, and they show why they are champion. They had 2 chances, they scored 2 chances, they were very clinical. We needed 4 shots on target to score 2 goals, but I'm happy with the first half. In the first half, in my opinion, we lost 2 points, and in the second, I think we earned 1 point, so it's a mix of emotions.
2: Yeah. Do you agree that you should have beaten this PSV side? They missed a lot of players, important players.
3: Yeah, but we also have a lot of players injured. So a team that are 23 points above us, it means that they have a very good squad, not only a very good starting 11.
0: Al dus de coach van Ajax, Oscar Garcia, die zei dus dat Ajax speelde tegen de landskampioen. En dat hebben ze ook wel laten zien, zo vond hij. Ze waren efficiënt, zij hadden 2 kansen, scoorden toen 2 doelpunten. En Ajax had daar 4 mogelijkheden voor nodig om ook tot hetzelfde resultaat te komen. Hij zei, ik was blij met de eerste helft. Daar hebben we de 2 punten laten liggen. In de tweede helft hebben we een puntje gewonnen. Dus een beetje gemixte gevoelens over het eindresultaat. En verder zei hij op de vraag van of Ajax niet van dit gehavende PSV had moeten winnen, dat hij zegt van ja, Ajax mist ook wel een aantal geblesseerde spelers. En vergeet niet, PSV heeft 23 punten meer dan Ajax. Dus dat betekent niet dat ze alleen een goed elftal hebben, maar echt een hele goede selectie. Tot zover even de korte vertaling van Garcia. Milton, nog even terug naar die wedstrijd Ajax-PSV. Daar verliest Ajax natuurlijk kostbare punten. Zat daar echt niet meer in op basis van inderdaad die eerste helft?
4: Ja, zeker die eerste helft heb ik Ajax echt wel een aantal grote kansen zien krijgen. En ze speelden ook
0: eigenlijk
4: heel erg
0: goed.
4: Ja, verrassend goed. En ook heel erg frivol. Casper Dolberg die viel me ontzettend goed. Eigenlijk een positieve zin op. Had ermee te maken dat Wout Weghorst ziek was. En je merkt wel dat Dolberg eigenlijk in alles veel meer een Ajax-spits is.
0: Voetballer. Daar kan je doorvoetballen. Weghorst is een afmaker.
4: Ja, en die zorgt ervoor dat hij verdedigers in zijn rug houdt. En dat hij dan de bal kan doorspelen naar andere spelers. Maar Dolberg die had ook wat hakjes. Sommige hakjes waren dan wel functioneel. Maar dan dacht ik wel van, houd gewoon lekker simpel. In plaats van dat het, zeker toen ze 2-8 stond, dacht ik wel van ja, speel het gewoon simpel en dan weet je zeker dat je een kans krijgt. Het is alleen dat hij ook nog wel een hele grote kans kreeg en die schoot hij dan volop Ko Farmer. Ook Berghuis vond ik wel weer een hele goede wedstrijd. Mika Gods, die heb ik eigenlijk niet gezien, maar ja, die schoot die 2-2 echt Nou, fantastisch in het doel, moet ik zeggen.
0: Is wel een go-getter, hè?
4: Ja.
0: Eigenlijk, voor iemand op de vleugels speelt.
4: Ja, en hij heeft het nu ook eigenlijk een keer laten zien in een grote wedstrijd. Ik heb best wel vaak kritiek op hem gehad dat zijn rendement omhoog moest. Dat had dan vooral mee te maken dat in mijn ogen hij het vooral liet zien tegen clubs als Volendam, Telstar, PEC Zwolle. Maar nu liet hij het ook een keertje zien tegen PSV dat hij daar ook gewoon belangrijk kan zijn met een doelpunt.
0: Ik begreep dat op de persconferentie ook nog ging over de opstelling van Ajax. Wat verdedigend, hè, met Itakura erbij, Rosa speelde.
4: Ja, het was een beetje een versterkt middenveld inderdaad. Het was 5-4-1, volgens mij, of andersom. Ja. Het was een heel erg versterkt middenveld met inderdaad Itakura die daar...
0: Maar dat werkte dus aanvankelijk prima.
4: Ja, het was alleen, daar heb ik ook wel over na te denken, wat er nou misging in de tweede helft. Maar je merkte eigenlijk aan alles dat gewoon de energie bij Ajax in de tweede helft gewoon wegcijpelde. Ik heb eigenlijk niet echt het idee, of nou, niet echt kunnen bedenken waar dat dan precies aan lag.
0: En dat is gek, want PSV is net als AZ naar een tripje geweest in het buitenland. En daar werd van gezegd, ze miste Sabari, hè? Die speelde
4: zeker
0: niet, is geblesseerd
4: Perisic
0: is geschorst. Ja. En die hebben dus even de bloemetjes buiten gezet op Ibiza, zoals AZ naar Barcelona is geweest.
4: Oh, heb ik begrepen dat het maar 3 dagen was.
0: Het. Klopt, oké, dan zijn ze, oké, maar goed, dan nog. Hè?
4: Alsnog is het heel erg pijnlijk dat een team...
0: Ajax niet fit, zei ik.
4: Nee, exact,
0: ook,
4: ja.
0: Ik zag bij de collega's van ESPN dat die zei van, ja, dat krijg ik niet in een paar weken, krijg ik dat kennelijk opgetraind of zo. Ik weet niet wat het is, maar met al die topclubs eigenlijk.
4: Ja, nou, het is gewoon heel pijnlijk dat inderdaad, of zijn er maar 3 dagen, dat PSV 3 dagen de kop even...
0: Leeg kan maken, ja.
4: Nou, leeg kan maken en eraf kan zuipen, wilde ik eigenlijk zeggen. Om het even plat
0: ja, ik weet niet of dat echt gebeurt, hoor, maar...
4: Nou ja.
0: Ik weet niet echt of dat, ja, of die voetballers dat...
4: Ja, maar in ieder geval die beeldvorming...
0: Die hebben wij niet, dan met z'n allen, maar...
4: Zorg er ook niet voor om die beeldvorming weg te halen. Maar in ieder geval, gevoelsmatig waren zij 3 dagen lang dronken. En dan nog zijn ze fitter dan Ajax.
0: Ja, dat is wel opmerkelijk, toch?
4: Ja, ik vind dat heel wonderlijk. Eigenlijk.
0: Goed, conclusies kunnen we eigenlijk niet trekken. Hè? Want dan zijn we toch wel echt afhankelijk ook van het resultaat van Twente onder andere. NEC verspeelt natuurlijk punten. Dus Ajax heeft er 55, NEC heeft er 56. Twente heeft er nu 54.
4: Ze hebben wel een ideale kans laten liggen om weer dichter bij plek 3 te komen bij NEC. Zeker als je bedenkt dat...
0: Ja, op basis van het laatste half uur...
4: Ja,
0: en als je dan nog achter staat in blessuretijd, moet je dan niet gods op zijn blote knieën danken dat het toch nog 2-2 wordt.
4: Zeker, leuk.
0: Ja, ja. Ja. Oké. Okay, nou,
4: voordat we afsluiten, ik had nog één hele korte anekdote.
0: Oh.
4: Ik kwam aan op P1, dat is het parkeerterrein van Ajax onder de arena. En ik stapte uit mijn auto en ik zat te kijken en ik dacht, hey, die man ken ik. Dat is Gerald Vanenburg. Maar hij vroeg aan mij van, ben jij hier bekend? Ik zei, nou ja, niet zo heel erg, maar ik kan je best helpen als ik mijn best doe. Dus hij pakte zijn telefoon erbij en hij zegt... Ja, ik moet naar de hoofdingang. Weet jij waar dat is?
0: Nee, dat meen je niet.
4: Ik zei, dit
0: nee, dat ga je in dit
4: geloof ik niet. Dit geloof ik niet. Toen zei hij, nee, serieus? Ik kom wat vaker op de toekomst, maar ik kom eigenlijk nooit in de Johan Cruijff. Ik zei, nou ja, Gerald...
0: Loop maar mee.
4: Ik zei van, nou, daar is het. Als je echt... Je hebt je auto hier neergezet. Als je hier links afslaat en rechtdoor loopt, dan loop je letterlijk tegen de hoofdingang aan.
0: Wel een hele aardige vent, Gerald Vanenburg trouwens.
4: Ja, ja,
0: ja. Ja.
4: En volgens mij had hij wel in de gaten dat ik wist wie hij was. Maar hij deed alsof het gewoon een normale fan was. Maar dat vond ik zelf wel grappig. Oudspeler van en Ajax en PSV. Natuurlijk ook nog Europees kampioen geworden.
0: Zeker, zeker. Zal ik een kleine anekdote over Vanenburg dan ook nog vertellen... voordat we naar Erik Jan gaan? Want die zit natuurlijk te popelen bij AZ tegen Twente. Is alweer begonnen toch, Erik Jan?
5: Absoluut. Ja. We zijn al bijna klaar, denk ik.
0: Ja, maar goed, je moet toch even wachten. Wat staat er
5: rustig
0: nog,
5: die anekdote, hoor.
0: Ja, anekdote. De allereerste uitzending van de aftrap op televisie. Daar was Gerald Vanenburg te gast. De aftrap was niet live. Mensen die dat altijd gedacht hebben, moet ik nu echt zeggen, dat werd de dag tevoren opgenomen. Dus Gerald Vanenburg had in zijn agenda gezet, het was echt aflevering 1, en die had in zijn agenda gezet dat die afspraak op vrijdag was, want de aftrap werd op vrijdagavond uitgezonden. Maar die werd op donderdagavond opgenomen met een etentje voorafgaand en zo. En dus op een gegeven moment zit Jack Muren, die de gasten uitnodigde, en ik te wachten. En Vanenburg kon maar niet opdagen. Dus bellen, neemt in eerste instantie niet op, later neemt hij wel op. Zit op de camping, ik meen mij te herinneren, bij Sparenwoude.
4: Oh ja.
0: Nou ja, je denkt, dat is een verloren race, weet je wel. Je belt een uur voor de uitzending op en wat zegt Vanenburg? Ik kom er onmiddellijk aan. Ik dacht dat het morgen was, maar ik kom er onmiddellijk aan. Kom je dan rechtstreeks naar de studio? Nee, ik kom ook nog even naar het restaurant. En inderdaad, nou, 3 kwartier later stond hij daar voor de deur. Heeft hij snel nog wat gegeten bij dat geweldige restaurant. En zijn we daarna naar de studio gegaan. En hartstikke een leuke eerste uitzending van de aftrap opgenomen. Hey, maar toen dacht ik wel bij mezelf, als dit elke week zo gaat.
4: Ja, maar dat is toch mooi dat soort mensen. Zo grote voetballer en dan zo'n normaal mensen eigenlijk gebleven is. Dat...
0: En zich 1000 keer verexcuseren. Mm. En natuurlijk kom ik eraan. Hij zat daar met kinderen op de camping. Oh, ja. Dus ik dacht, die komt nooit meer. Die zeggen, ja, dat gaat me gewoon niet lukken.
4: Ja, mooi.
0: Goed, Erik-Jan, dat moest ik even kwijt.
5: Dat was een heel leuk verhaal. Ga ik nooit meer vergeten. Dankjewel voor deze anekdote.
0: Graag gedaan. Wissels bij AZ?
5: Nee, twee ongewijzigde ploegen. We zijn precies 6 minuten onderweg. Corner trouwens van FC Twente. Blijft hangen in het 5-meter gebied. Is het Parity wat kan opruimen? Dan een schot van afstand van Bart van Rooij. Blijft de bal een beetje hangen bij buiten de strafschopgebied. Maar het gevaar neemt wat af. Ja, twee ongewijzigde ploegen. Wat ik nog kan vertellen, wat wel leuk is. Ruben van Bommel, de speler van PSV. Al lang geblesseerd, bijna niet gespeeld dit seizoen. Maar die nam afscheid, want die heeft 2 seizoenen hier gespeeld in Alkmaar. Maakte een ereronde in de rust. De band zei dat nog een mooi spandoek voor hem. Ik zag hem net nog gezellig kletsen met Max Meerdink, zijn oud teamgenoot. Maar dat gebeurde dus in die 15 minuten. Halverwege dit duel. Bal is halverwege de helft van AZ. Een vrije trap. Dat kost even wat tijd, want de spelers van AZ zijn het er niet helemaal mee eens. De scheidsrechter moet even de spelers van AZ op de juiste afstand zetten. Dan wordt die vrije trap zo meteen genomen door Seruki. Lijntje wordt nog even getrokken, maar eigenlijk voor niets. Want niemand gaat achter dat lijntje staan. Iedereen gaat op de 16 meter lijn staan, want daar wordt die bal waarschijnlijk naartoe geschoten. Nee, toch niet. Seruki is Seruki met een korte variant. Mal gaat nu naar Bart van Rooij. Die gaat het strafschopgebied in. Die gaat langs 2-3 AZ'ers. Wil dan voorgeven. Komt tegen de billen aan van volgens mij Dijkstra. Rolt vervolgens de bal over de achterlijn. En dat betekent weer een hoekschop vlak voor het volle uitvak met die fanatieke FC Twente fans, want die laten zich luidkeels de hele wedstrijd al horen. Nog heel even wat over het doelpunt van FC Twente, want die komt niet op naam van Lammers, maar dat blijkt dus een eigen doelpunt te zijn van Owusu Oduro. Want dat was een voorzet van Lammers en via de voeten van Owusu Oduro kwam die bal in het doel. Corner genomen naar Bart van Rooij. Hij weer met een schot met zijn linker. Die wordt geblokkeerd. En dan is het Jordy Klaas die opruimt. Met wat hulp van Wouter Goes. Die gaat naar de grond. Krijgt de vrije trap. We zijn 53 minuten onderweg. Tussen AZ en FC Twente is het 1-1.
0: Met andere woorden nog vol half uur te gaan. En nog wat meer zelfs voor het verlopen van die wedstrijd. En die kun je natuurlijk horen na het nieuws van 6 uur.

0: kopie van het vorige uur, want we gaan richting het nieuws van het hele uur. Maar Erik-Jan, je hebt toch weer een doelpunt?
1: Ja, het is een doelpunt voor FC Twente. Al is daar druk in het strafschopgebied. Er is nog de check van de VAR. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het Sam Lammers die hier de 1-2 maakt. Owusu Oduro die werd daarbij geraakt door een speler van Twente. Volgens mij aan zijn hoofd en die ligt daar op de grond. Scheidsrechter staat daarbij. Dat zal nog even een staartje gaan krijgen, denk ik. Maar de spelers van Twente vieren feest samen met de supporters. Dus ja, het lijkt op 1-2, maar het is nog niet helemaal zeker.

0: Bob Marley en de Wailers. Ja, als ik naar de herhaling zit te kijken, ja, het is gewoon een ordinaire botsing, Erik-Jan. Ik weet niet of je... Ik weet niet. Wat vind jij? Of heb je geen beelden meer?
1: Daar. We hadden een mooi schermpje voor onze neus. Maar daar is helemaal een technische storing. Dus ik zie alleen een blauw scherm op dat schermpje.
0: Daar
1: kan ik er niet op zien. Maar wat ik wel kan zien is dat Owusu Odoro weer langzaam overeind krabbelt. Dat de dokter en iemand anders van de medische staf daarbij is. Ik zie geen VAR meer op het scherm staan. Dus dat betekent dat het doelpunt...
0: Dat betekent dat het doelpunt gewoon
1: een botsing. Ja. Dat het gewoon doorgaat. Ja, de aftrap is genomen door Mijnans. AZ kijkt naar 56 minuten tegen een 1-2 achterstand aan. Dat had echt niet gehoeven. AZ begon goed. Terechte voorsprong via Jordi Klaas. Een geweldig afstandsschot van hem. En daar heeft AZ ook echt veel mogelijkheden en ook wel kansen gekregen. Maar ja, je moet hem er wel inschieten, anders wordt het lastig. En dat doet Twente in dit geval een stuk beter. Voor hen natuurlijk enorm belangrijk. Zij willen naar die derde plek. En dat gaat ook gebeuren gezien de huidige tussenstand. Dus die zit behoorlijk op roze. Ik zie John van der Brom, de trainer van FC Twente en oud-trainer van AZ. Die staat er nu rustig bij. Dat is eigenlijk voor het eerst deze wedstrijd. Want die was heel erg druk aanwezig met coachen. Maar nu is hij tevreden. 1-2, 57 minuten hebben we gespeeld. Dus nog ruim een half uur voor AZ om wat te doen aan deze achterstand.
2: Ik wil Lommering bedanken voor alle goede zorg.
3: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
4: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
5: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
3: Dank u wel, Omring.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: Ik ben Trudy uit Graft.
7: Ik ben Nico uit Berkhout.
8: Ik ben Banna uit Amsterdam.
9: Ik ben Vincent uit Schorl.
10: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
11: Ik ben Peter uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondence Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: NH Sport.
1: Met Edward Dekker.
2: Goedenavond, laatste uurtje van NH Sport op de zondagavond met het staartje van de wedstrijd AZ tegen FC Twente. En Alkmaar dus moet aan de bak, Erik-Jan.
3: 25 minuutjes te gaan. De achterstand is er 1-2 in het voordeel dus van FC Twente. Eén wissel hebben we gehad. Peer Koopmeijners is binnen de lijnen gekomen. En hij heeft Jordi Klaasie afgelost. Is natuurlijk nog steeds een beetje in het revalidatieproces. Kan nog geen volledige wedstrijd spelen, de aanvoerder van AZ. Grootste kans was er de afgelopen minuten voor Kees Smit. Zit niet echt lekker in de wedstrijd. Maar schoot hem richting de linker onderhoek. En die werd gered door Une Stal. 65 minuten onderweg. De stand 1-2.
2: En die Peer Koopmeijners die hoor je ook nog voorbij komen in dit uur. Want we spraken hem van de week uitgebreid. Morgen een reportage te zien over hem in NH Sport. Dat is natuurlijk de Slimiel van de bekerfinale van vorig seizoen tegen Go Ahead Eagles. En om hem de held te noemen van dit seizoen, dat gaat wat ver. Maar hij heeft in ieder geval wel op mooie wijze revanche genomen voor die verliespartij. We gaan het in dit uur ook nog hebben over NEC Telstar. Die wedstrijd eindigde in 1-1. En we waren ook bij de halve finale in het vrouwenhandbal. De wedstrijd tussen VOC en VZV. En de regerend landskampioen VZV is uitgeschakeld. Om 6:30 ook nog het regionale nieuws.

0: Dance in Love van Level 42. Ja, kan AZ in het laatste deel van de wedstrijd de boel nog keren, Erik-Jan? Daar kijken ze in Amsterdam natuurlijk ook wel met buitengewone interesse naar.
1: Ja, dat zullen ze in Amsterdam leuk vinden. En hier in Alkmaar ook. Want AZ... ja, was toch best wel aan het swingen in de eerste helft. Goed voetbal, terechte voorsprong. AZ trekt nu ook wel aan met die 1-2 achterstand. Maar het is niet meer zo goed als in de eerste helft. Het gaat wat moeizamer. Er zijn wel wat kansjes. Dijkstra bijvoorbeeld met een voorzet. Die werd door niemand aangeraakt. Vloog in één keer richting de linker onderhoek. Het was dat Unestal de doelman van FC Twente goed oplette. En die bal net op tijd uit het doel tikte. Verder nog een kopkans gezien voor Parrott. Bij de tweede paal, maar die bal ging over. 20 minuutjes nog te gaan. Het zou leuk zijn. Dat zullen de mensen hier ook waarderen. Want het enthousiasme zat erin in de eerste helft. Maar dat is een beetje verdwenen. Komt ook door de wissels. We hadden er net al Patatsi die binnen het lijn is gekomen bij AZ. Op de plek van Jensen. Dus de Braziliaan staat rechts buiten. De laatste 20 minuten. En nu wordt er ook flink gewisseld bij FC Twente. Wie zie ik allemaal? Ja, daar ben ik altijd heel goed in. Matthias Chiolo. Dat is een oud PSV'er, weet ik. Die komt binnen de lijnen bij FC Twente. Kijken of er nog een opvallende naam naar de zijkant gaat. Volgens mij... ik kreeg even hulp vanaf de zijkant. Arno Verschuren. Die komt binnen de lijnen. Zo in ieder geval een dubbele wissel. Ik heb niet precies gezien wie eruit zijn gegaan. Maar het belangrijkste is, er mag weer worden gevoetbald. Volgens de scheidsrechter, de bal is gegooid door Dijkstra. Dijkstra naar Patatsi. Ja, de speler die voor heel veel geld over is gekomen afgelopen zomer. Maar het nog niet zo erg heeft laten zien. En ook deze bal raakt hij kwijt. En vervolgens grijpt hij naar zijn hamstring. En dat voelt niet lekker. Hij maakt wat rare bewegingen. Hij is net binnen de lijnen gekomen. Je zou zeggen van, die is topfit. Maar die... die indruk geeft hij niet echt. Ingooi van FC Twente. Halverwege de eigen helft. Die bal gaat hoog. Die komt verre boven het stadion zelfs uit. Zo hoog was hij. En die wordt opgevangen door Peer Koopmeijners. Kees Smit. Die combineren naar de hoogte van de midlijn. Penetra. Die bemoeit zich er dan ook mee. Maar je ziet wel dat alle blauwe shirtjes van FC Twente op de eigen helft staan. En is het daar vrij druk. Peer Koopmeijners. Die dus op de plek van Jordi Klaasie staat. Krijgt de bal weer van Wouter Goes. Dribbelt er wat. Die duiven zijn er ook nog steeds. Die we in de eerste helft al zagen. Die zijn nu halverwege de helft van FC Twente. Trekken zich nergens wat van aan. Die huppelen daar vrolijk rond. En als ze dan opletten zien ze dat Kees Smit daar de bal heeft.
0: Dus wel vliegen, Erik, ja, die duiven?
1: Af en toe vliegen ze op, want in dit geval, Lammers, die loopt die kant op. Die doet toch even een pasje opzij, anders staat hij bovenop zo'n duif. En dan kunnen die duiven gewoon rustig doorhuppelen. Ja, het is toch wonderbaarlijk. Je ziet wel eens vaker duiven op een veld, maar dan zijn ze op een gegeven moment wel verdwenen. Ze hebben al een tikje gekregen van Seruki, maar daar trekken ze zich weinig van aan. Ze blijven dus kunnen vliegen. Hebben ze een paar keer laten zien, maar... ze zijn vooral graag wandelend aan de gang. Okay. Kees Smit, want er is nog steeds balbezit voor AZ. Kees Smit, een meter of 10 buiten het strafschopgebied. Nou, Koopmeijners, die geeft die bal dan richting het 5 meter gebied. Dan moet die kleine Patatsi daar zijn. Daar is die ook wel, maar dan kan die weinig mee met die bal van Koopmeijners. De bal komt in de handen van Unestal. We hebben nog ruim een kwartier te gaan. 1 voor AZ en 2 voor FC Twente.
0: En voor de administratie, 11 en 20 zijn eruit. Dat zijn Daan Rots en Thomas van der Belt.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, een kwartier nog zo'n beetje, denk ik. Erik-Jan, heeft AZ om er nog iets aan te doen? Helpt dat met Patatje in de plaats van Jens eigenlijk?
1: Nou ja, nou, ik zat eigenlijk net wat op te zoeken over Patatje. Want ik weet dat AZ daar veel geld voor heeft betaald. Maar hoeveel was het nou weer precies?
0: Ja,
1: 7,3 zie ik hier staan.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En dat is ongeveer de duurste transfer in de geschiedenis. Monier Elhamdawi komt ook naar voren als duurste aankoop. Maar veel miljoenen dus voor die Braziliaan. Maar net ook, ja, hij loopt er echt te klungen. Je hebt bijna het idee dat je naar een junior kijkt, een A-pupil. Want hij laat echt niet zien dat hij een volwaardige AZ-speler is. En dat is niet vandaag voor het eerst. Je merkt ook bij het AZ-publiek dat ze balen als hij een balletje terugspeelt in plaats van dat hij een actie maakt. Maar goed, Patatje wel dus binnen de lijnen. 13 minuten nog te spelen. AZ 1 keer gescoord en FC Twente 2 keer. AZ dringt wel wat aan. Al moeten zeggen dat Sam Lammers net ook nogal een mogelijkheid kreeg namens FC Twente. Nu is het Daal. Rosangelo Daal, dat is een speler waar wel veel supporters van genieten. Een speler uit de eigen jeugdopleiding. Maar ja, dubbele dekking vaak voor hem. Gaat het balletje maar eruit naar Wouter Goes. Wouter Goes naar Patatje. Staat tegen de rechte zijlijn aan. Die wil dan ook nu een actie gaan doen. En die doet hij uit stilstand. Gaat het balletje ook maar weer terug naar Wouter Goes. Ja, AZ komt er heel moeizaam doorheen. In de eerste helft gebeurde dat keer op keer. Maar daar is weinig van overgebleven. Kees Smit combineert met Mijnans en met Dijkstra. Komen ze een paar meter verder. Nu naar Patatje. We gaan langzaam richting de rechter cornervlag. Maar ja, daar raakt Patatje de bal kwijt. Wel balbezit voor AZ, omdat die bal over de zijlijn gaat. Mag Dijkstra gaan gooien. Dat doet hij vlak voor John van der Brom, die zich behoorlijk opwint. De coach van FC Twente. Ja, het is een emotionele trainer, dat weet ze hier in Alkmaar ook. En dat is soms ook alweer leuk, want ja, we houden wel van trainers met emotie nu ook. Er wordt een overtreding gemaakt door Patatje. Het handje van John van der Brom, die gaat omhoog. Die is het er niet mee eens. Maar we moeten even wachten op die vrije trap, want er wordt gewisseld. Ik zie onder Ricky van Wolfswinkel. Die gaat binnen de lijnen komen bij FC Twente. Maar dat gaat allemaal even duren. We hebben nog 10 minuutjes. Nee, iets meer dan 10 minuten.
0: Dus het kan nog. Het kan nog allemaal.
1: Het kan nog zeker.
0: Ja, het ziet er niet rooskleurig uit als ik jou zo beluister.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Goed, gaan wij van het voetbal in Alkmaar even naar handbal. Want de landskampioen bij de vrouwen VZV uit het veld is gisteravond in de halve finales gesneuveld. Ze verloren met 28-27 van VOC. En vorige week waren de Amsterdamse handbalvrouwen ook al met 25-23 te sterk. Ja, gisteravond leek het er in de tweede helft op dat VZV zich alsnog zou plaatsen voor de finale. De regerend landskampioen verspeelde echter in de eindfase een voorsprong van 4 punten. Verliezend trainer Edwin Jansen over de uitschakeling van VZV.
2: Ja, ik sta er eigenlijk tweeledig in. Natuurlijk verslagenheid, je bent landskampioen, je wordt uitgeschakeld. Je bent er heel dichtbij. Ja, zeker vandaag. Van de andere kant, dat zei ik al. Weet je, 2 maanden geleden zei ik, weet je, zo kunnen we niet heel lang goed door blijven gaan. Want we hadden op een gegeven moment maar 7 fitte spelers. Nou ja, er komen wat mensen terug. Natuurlijk heb je wel een bank voor. Maar ja, uiteindelijk merk je wel dat je daar iets achterloopt. Maar goed, verslagenheid, omdat je landskampioen bent. Je wordt uitgeschakeld op een manier waarvan ik denk, ah, we hadden het ook kunnen winnen. Maar van de andere kant. Ja, dat voel ik nu niet. Ja, ik voel het wel, maar je ziet het misschien niet aan me. Maar ik ben wel gewoon trots op de ploeg.
3: Het zit ook het hele jaar ook dicht bij elkaar. Hè? In die top van de Eredivisie. Iedereen wint ook een keer van elkaar. Het wordt vaak op hele kleine momenten beslist.
2: Dat is wel de charme, toch?
3: Ja.
2: Ja. Nou ja, weet je, we stonden met 3 ploegen heel dicht bij elkaar. En dan, ja, wij komen gewoon op 1.3 in de gewone competitie. Nou ja, je ziet dat SW daar nu in één keer fantastisch overeen komen en die finale haalt. Ja, het staat dicht bij elkaar.

0: Ik denk dat de eerste 5-6 ploegen, hè, met Volendam ook erbij, ik denk Quintus ook, ja, dat zit wel dicht bij elkaar en dat is ook wel leuk.
1: Dat zei VZV-trainer Edwin Jansen. Ja, zijn collega Elian de Boer gaat dus met VOC naar de finale toe. En gek genoeg kennen ze in de tweede helft, waarin haar ploeg op achterstand stond, minder zenuwen dan in de eerste helft toen VOC voorstond.
2: Ik vond de eerste helft spannender dan de tweede. En dat, waar zit dat dan in? Ik vond in de eerste helft, het eerste kwartier, zijn we echt dominant. En zie je dat we slordigheden krijgen, waardoor we echt makkelijk de bal. En dan komt er een soort van paniek een beetje in de ploeg. Ik weet niet of jullie dat voelen, maar dat voel ik wel. En dacht ik, oh fuck, dat moet niet. Want als de ploeg in paniek gaat, dan ben je ze kwijt. Kan je ze niet coachen. Dan is het een soort loslopend wild. Dus in de kleedkamer, toen zeiden we ook wel in de rust van, we gaan terug naar de basis. Terug naar basis, dekking, wat hebben we doorgenomen, wat krijg je tegenover je. Nou, ik vond het eerste kwartier echt subliem in de dekking, was echt strak. En dan komen er weer foutjes in, maar het voordeel was, ze bleven coachbaar.
3: Jij neemt natuurlijk afscheid na dit seizoen en dan mag je naar de finale om de landstitel. Is dat iets wat gelijk bij je binnenkwam na het laatste fluitsignaal?
2: Nou, ik vond het vooral heel bijzonder dat dit mijn laatste thuiswedstrijd was.
3: Ja.
2: Ik had gegoogeld van of we verloren hadden dit seizoen thuis. En als je dat op Google doet, dan staat er nee, ongeslagen. Dus ik dacht, oh, dan moeten we vanavond ook winnen. Want dan heb ik gewoon ongeslagen status. Dus het ging eigenlijk meer over vandaag in deze hal, thuis, laatste pot. Dan dat ik bezig was met volgende week eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Heb je überhaupt al gehoord wie de tegenstander wordt?
2: Knapperts. Ja, echt knap.
3: SCW.
2: Ja, supergoed. Nou, Noord-Holland, yo. Ja. We gaan met z'n allen in de bus naar Geleen.
1: Dat is Elian de Boer. Wat een heerlijk mens is dit, Milton.
4: Ja, maar ik moet zeggen dat ik die interviews met Elian de Boer eigenlijk altijd wel goed vind.
1: Ze hebben Korea bij Telstar in het voetbal, maar Elian de Boer is ook een pareltje.
4: Het wordt wel een gemis als hij stopt na dit seizoen, inderdaad. Ik ben wel heel benieuwd naar haar opvolger, Tom Zwarthoed, maar... Laten we hopen dat
1: het nooit zo leuk worden.
4: Nou, inderdaad, ik kon net zeggen, laten we hopen dat de helft van als je al de helft zo leuk is als Elian de Boer in de interviews, dan wordt het een hele leuke tijd. Ja.
1: Goed, de finale, mogen duidelijk zijn, wordt niet in Noord-Holland gespeeld, maar ergens in Limburg, iets onder Sittard, in Geleen. En dat gaat dus over één wedstrijd. SCW is dan de tegenstander, want de ploeg uit Nimbix-Wout schakelde dit weekend Kwiek uit. Ook hier was het verschil overigens klein, want na de krappe 30-29 thuiszegen van SCW werd het gisteravond in Raalte 21-18 voor SEW. Overigens, de samenvatting van VOC tegen VZV vind je ons op de website nhsport.nl. Dat wat betreft de vrouwen. Bij de mannen eindigde het Noord-Hollands onderrondje in de kwartfinale van de Superhandbal League tussen Aalsmeer en Volendam in een gelijkspel, 29-29. Aalsmeer won de heenwedstrijd echter al met 5 punten verschil. En Aalsmeer gaat dus door naar de halve.

0: anymore. Cliff Richard, geen handige tekst voor op de radio. Erik-Jan Brinkman, nog een minuut of drie officieel, denk ik. En wat daarbij gekomen?
1: Ja, een minuutje of drie of vier. En blessuretijd. Spel heeft niet heel vaak stilgelegen. Wel de nodige wissels uiteraard. Was toch wel een grappige wissel. Meerdink die kwam binnen de lijnen onder andere met een papiertje. En daar stond natuurlijk het een en ander op wat er moest gebeuren, tactisch gezien. En die ging naar Mijnans, die las hem even. En vervolgens de linker sok in van Mijnans, die ja, nu de aanvoerder ook is, aangezien Klaasie gewisseld is. Niet zo heel veel veranderd eigenlijk, dus het papiertje heeft niet echt geholpen. Nog steeds de 2-1 achterstand voor de Alkmaarse ploeg. Wel veel balbezit voor AZ, maar echt grote kansen heeft het nou niet opgeleverd. Mogelijkheden, zo zou ik het willen omschrijven. Nu ook een diepe bal naar Meerdink. Maar de ingevallen spits kan daar weinig mee. Trekt de speler van FC Twente nog even naar de grond. Maar dat gebeurt allemaal achter de achterlijn. Doeltrap voor Unestal. We gaan naar de slotfase. Nog 2 minuutjes aan officiële speeltijd. En waarschijnlijk nog een paar minuten blessuretijd. 1-2.
2: Ik ben Meta uit Horen.
3: Ik ben Mark uit Schellinghout.
4: Ik ben Janice en ik kom uit Zwaar.
5: Ik ben Thomas uit Hilversum.
6: Ik ben José uit Alkmaar.
0: Eén minuut over 6:30. In Hilversum is het 17 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 3 mei. Een 19-jarige man is vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in Amsterdam-West. De politie kreeg rond 21:15 een melding van een incident op het WG-plein. Er is niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. En de bestuurder van een illegale watertaxi in Amsterdam heeft een boete gekregen van €2.500. Hij bood 2 handhavers een tochtje aan op zijn boot. Dat kostte voor een half uur €50. Maar die handhavers die maakten melding van een watersnoorder. De schipper verklaarde dat hij uitgelokt werd, maar daar ging de rechter in zijn uitspraak niet in mee. Kunstenaar Ruud Speel staat elke week in de Vondelstraat. Hij tekent de Amsterdamse Vondelkerk die op nieuwjaarsnacht door brand werd verwoest. Het komend jaar legt hij de renovatie vast en dat doet hij met houtkool en olieverf.
7: Ik had wel wat met die kerk. Dat hij opeens in brand stond, ja, toen dacht ik ja, ook van dat beeld van een verbrande kerk, dat zie je ook maar even. Dus dat dacht ik, dat moet ik even vastleggen.
0: Dat doet Ruud Speel dus, kunstenaar van beroep. In augustus worden zijn werken voor het eerst tentoongesteld in de Amstelkerk. En als je vanaf het water Edam binnenkomt en vanaf het Markermeer naar Purmerend wil, moet je langs maar liefst 8 bruggen. Marianne Klok is brug- en sluiswachter. En ze wordt ook wel de bruggenkoningin genoemd en heeft heel veel plezier in haar werk.
8: In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
0: Dat zei bruggenwachter Marianne Klok. Je vindt haar verhaal op onze website nanieuws.nl en in de app, net als over het overige regionale nieuws. Dan tot besluit het weer. Er trekken geregeld buien over die gepaard kunnen gaan met onweer. Er staat een matige zuidwestenwind en de temperatuur komt uit op zo'n 18 graden. Vannacht dan daalt het kwik tot zo'n 11 graden. Morgen wordt het dan een flink stuk zonniger met mogelijk buien in de middag. Dat dan weer wel. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en de 18 graden. Voor de slotfase gaan we terug naar Alkmaar. Want het is toch wel interessant om te weten of AZ nog een puntje uit het vuur weet te slepen tegen Twente. 2-1 achter. En ik heb het al vaker gezegd, Erik Jan, dat is ook slecht nieuws voor Ajax. Hè?
1: Ajax op de 5e plek. En dat betekent nog een verlenging van het seizoen met de play-offs om Europees voetbal. Dat betekent Ajax naar het stadion van FC Volendam. Maar goed, we hebben nog 2 speelrondes te gaan. Maar dit is niet prettig voor de Amsterdammers. En ook niet voor de Alkmaarders. Ze spelen misschien niet zoveel voor. Maar de 7e plek op dit moment op de ranglijst, dat is niet AZ-waardig, zou je zeggen. 5 minuten blessuretijd. We hebben 1 minuut 40 gehad. 1-2 de achterstand voor AZ. Het is daar Rots die een duel wint. Halverwege de helft van AZ van Mijnans. Rots blijft nog steeds in balbezit. Nee, dan raakt hij de bal kwijt. Kan AZ weer gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Maar dat begint helemaal bij de doelman. Owusu Oduro die ramt hem naar voren. Kovac Een jeugdspeler, geweldige aanname, net binnen de lijnen gekomen. Kap daar een speler uit, kan niet uithalen, wel medespeler bereiken. Dat is Patachi, Patachi met een balletje opzij. Ja, we hebben het al vaak gezegd, Patachi is niet de speler wat ervan verwacht werd. Ook deze bal die gaat naar niemandsland. Dan moet Mijnans helemaal achteraan, speelde weer terug naar Dijkstra. Dijkstra pompt hem in het strafschopgebied. Daar staat Parrot, die ging net nog even naar de grond. En het leek erop dat hij kramp had, die eerste spits. Maar nu sprint hij weer volop, krijgt hij de bal weer terug. Kan hij uithalen, dat kan hij. En die bal weer vrommelt een beetje richting de tweede paal. En daar rent Unestal achteraan. En die heeft hem uiteindelijk klem vast. Dat zag er even dreigend uit wat Parrot liet zien. Niet gescoord dit duel. Wat het doelpunt van AZ kwam van Jordi Klaasie in de 13e minuut. Vervolgens een eigen doelpunt van Owusu Oduro. Een beetje ongelukkig naar een soort van voorzet van Lammers. En Lammers was zelf later verantwoordelijk voor de 1-2. Bal gaat weer richting Kovac. Is een Hongaar, speelde bij Ajax. Maar vorig jaar kwam hij over van de Amsterdammers. Er was daar geen plek meer voor. Tekende een 3-jaar contract bij AZ. Vorige week viel hij al in tegen Go Ahead Eagles. Maakte onlangs een debuut in de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. Toen AZ met het B-elftal speelde. En nu dus in de slotfase. Had net echt een geweldige aanname. Diepe bal van Owusu Oduro legt hij ineens dood. Op de rand van de strafschop. Schopgebied bij FC Twente. Kijken of hij nog wat kan betekenen in de laatste anderhalve minuut. Combinatie daar tussen Meerdink en Patachi. Er wordt een overtreding gemaakt op Patachi, want die wil diep lopen. Dat levert een vrije trap op. Dat wordt echt, denk ik, het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Want ja, er is nog iets meer dan een minuut te spelen. Owusu Oduro gaat ook maar mee naar voren. Hij kijkt nog even naar de zijkant. Mag ik mee naar voren? Ja, Owusu Oduro, je mag mee naar voren. Dus die ook in het strafschopgebied. Vrije trap vanaf ja, metertje vanaf de zijlijn, halverwege de helft van FC Twente. Dan staat er echt iedereen in het strafschopgebied, behalve Dijkstra. Die staat daar net een paar meter buiten voor een eventuele afvallende bal. Nou, alle mensen staan op afstand. Dan mag Mijnans die vrije trap zo gaan nemen. Dat doet hij met zijn linkervoet. Uitdraaiende vrije trap. Die wordt niet heel goed genomen. Veel te kort. Kan makkelijk worden weggewerkt door Twente. Die ramt hem over de zijlijn. Mag AZ nog een keertje gooien. 40 seconden nog op de klok. 1-2 de achterstand. Mijnans die schiet hem maar een keer weer het strafschopgebied in. Richting het hoofd van Owusu Oduro. Die raakt hem niet lekker. Gaat naar de grond. Afvallende bal dan voor Mees. De witte bal gaat naar de zijkant. Patachi met de actie. Met een voorzet. Goeie voorzet van Patachi. Afvallende bal daar. Kees Smit. Owusu Oduro. Peer Koopmeiners. Ja hoor. Peer Koopmeiners. Wat een doelpunt van hem. Wat een heerlijke treffer. En dat dan ook nog eens vlak voor tijd. AZ weer op gelijke hoogte. En eerlijk is eerlijk, het was een mooie voorzet van Patachi. Bleef daar hangen, bal werd teruggelegd naar Peer Koopmeiners. En verwoestend schiet hij hem in de linkerhoek. Luister mee. Ja hoor, de hand, de vuist van Peer Koopmeiners gaat omhoog kwam. In de ploeg was hij niet helemaal fit. Maar ja, toch lekker als je er zo in komt en dan dit schot levert. En dat lijkt ook ja, de eindstand 2-2. Want de 95 minuten zitten erop. Veel vreugde op de tribunes. Ja, en dit is dan wel weer mooi natuurlijk voor Ajax. Hè? Want dan kijken we snel weer naar de virtuele stand. Die kan je altijd heel snel updaten. Ja, dat was het laatste fluitsignaal trouwens. Dus 2-2 is het geëindigd. Ja, Ajax blijft wel vijfde. Maar Twente loopt toch wat minder uit.
0: Ajax heeft een doelstelling van plus 22, Erik-Jan.
1: Ja.
0: En Twente heeft een doelstelling van plus 19. Dus Ajax blijft vierde met 55 punten. En Twente is vijfde. Dus dat is een meevallen voor Amsterdam en voor Alkmaar natuurlijk.
1: Ja, nou zeker. Want je speelt misschien niet meer. Je speelt nergens meer voor gezien de winst van de bekerfinale. En dus al zeker van de groepsfase van de Europa League. Maar ja, als je dan nog een aantal wedstrijden te gaan hebt. En je hebt je supporters. Want dit is niet eens de laatste thuiswedstrijd. Hè, dat is pas tegen NAC. Over 2 weken. En dan spelen ze volgende week in de Kuip tegen Feyenoord. Ja, dan wil je je fans wel vermaken. En dat is best goed gelukt in de eerste helft. Het zakte een beetje in. Maar het slotakkoord was prachtig met Peer Koopmeiners.
0: Juist, Peer Koopmeiners dus. En laten we die nou morgen in de uitzending hebben bij NH Sport. Erik-Jan Brinkman, dankjewel voor je bijdrage. Interviews zien we uiteraard straks in het liveblog en op nhsport.nl verschijnen. Ja, Peer Koopmeiners, die spraken wij van de week uitgebreid. Natuurlijk naar aanleiding van de bekerwinst van AZ op... ik moet even denken, NEC uiteraard natuurlijk. Daar wonnen ze 2 weken geleden van. Daarna de huldiging, het feest met de bus en op het parkeertrein bij het stadion. Kortom, groot feest. En Peer Koopmeiners was natuurlijk de slemiel. Hij maakte Hens in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles in de blessuretijd. Beetje een rare volleybalactie was dat. De VAR keek ernaar en uiteindelijk ging de bal op de stip. Werd het verlengen en won Go Ahead Eagles dus de bekerfinale van AZ na strafschoppen. En nu was Koopmeiners dus de vierde man. Hij scoorde met een fraaie stiefje. Was het Milton een beetje... ik weet niet meer welke was het, de tweede of de derde goal van AZ?
3: Ik geloof de 3-0, maar dat ga ik meteen even checken.
0: Ja, dat was in ieder geval wel belangrijk moment in de wedstrijd. Maar het was in ieder geval een fraaie goal van Peer Koopmeiners in
3: de
0: wedstrijd.
3: Dat was de 3-0, ja.
0: Tegen NEC. Nou goed, we spraken hem onder andere ook over zijn toekomst. Want de middenvelder van AZ, die zou natuurlijk ook een lucratieve transfer kunnen maken. Zijn broer speelt bijvoorbeeld bij Juventus, Teun Koopmeiners. En eerder hengelde FC Porto ook al naar de diensten van Peer Koopmeiners.
4: Ja, dat was vorig jaar in de winter natuurlijk. Alleen, dat is uiteindelijk niet zo gelopen. En daar heb ik ondertussen ook wel vrede mee. Alleen wat ik zeg, ik zit hier ook fantastisch op mijn plek. Het is ook mijn club. En ik had deze bekerwinst voor geen goud willen missen.
6: Ben je wel van plan om een stap te gaan maken? Of wil je heel even bij AZ spelen?
4: Nou,
6: kijk, natuurlijk ook.
4: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Kijk, natuurlijk heb ik ambities om ook Europese top en dat soort dingen te spelen. Alleen, het hele plaatje moet kloppen. En zolang dat er niet is, dan speel ik hier heel graag. En ben ik heel blij dat ik hier ben. En heb ik het onwijs naar mijn zin. En ik ben tot nu toe, in elk jaar dat ik bij het eerst zit bij AZ, ben ik in de zomer wel in gesprek geweest met Max toen nog in dat geval. En dat zal nu met Niels van Duinen ook gaan gebeuren. Om gewoon te kijken hoe het ervoor staat, hoe de club naar mij kijkt, hoe ik naar de club kijk. En dan voorlopig ben ik er altijd uitgekomen. Dus dat is heel fijn. En als er andere dingen zijn, dan zal ik dat ook bespreken. Alleen, uiteindelijk zijn we voor mij volwassen genoeg om allemaal gewoon lekker te praten. En ik weet je, ik heb zo'n warm hart voor deze club dat ik dat ook niet zomaar weggooi.
6: Nee, volgens mij is het ook geen straf om nog een jaar hier te spelen.
4: Nee, daarom, dat ook niet.
6: Volgend jaar natuurlijk weer Europa League hier.
4: Ja, dat is ook wel fijn. Ja, natuurlijk, die Europa League is... dat hoort ook hier wel een beetje, die Europese avonden. Daar kunnen we ook altijd wat moois neerzetten. Dus dat hoort erbij.
6: Als jij met je broer aan het praten bent, is er ergens dan ook nog altijd een beetje zo'n competitief dingetje tussen jullie?
4: Nee, eigenlijk nooit.
6: Nee, nooit?
4: Ik snap best dat mensen dat denken, maar dat is niet echt bij ons in orde eigenlijk. Ik hoop dat we met z'n tweeën gewoon zoveel mogelijk winnen. Dat is mooi. En het is wel lekker dat we nu allebei iets gewonnen hebben. Anders was het toch vervelend voor me gebleven. Maar het is geen competitie daarin.
6: Ja, want jij hebt nu de beker. Hij de Europa League.
4: Ja.
6: Ja, dat is allebei een hele mooie prijs natuurlijk. Maar hebben jullie ook zoiets van, wij willen heel graag een keer samen voetballen? Hebben jullie dat een keer uitgesproken naar elkaar?
4: Nou, ik weet wel dat we dat vroeger een keer hebben gezegd. Maar dat zit echt wel heel erg in het feit dat het niet elkaars in de weg moet zitten. Die keuze moet je niet per se maken omdat dat het doel op zich moet zijn. Ja, als dat een keer zo uitkomt bij een club, laat staan bij AZ, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. Alleen, het moet niet een van de twee's carrière in de weg zitten. Dat je iets anders moois niet doet, omdat je dan maar met elkaar kan voetballen. Dus dat staat voorop. Alleen, als dat ooit een keer zo uit kan komen, dan zou het ook wel mooi zijn.
0: Dat zei Peer Koopmeiners over voetballen samen met zijn broer Teun Koopmeiners. Die speelt dus bij Juventus. Die staan op dit moment op het veld. Milton, we hebben even gekeken. Het is op dit moment Juventus tegen Hellas Verona in de Serie A. De grote vraag is, speelt hij?
3: Nee. Dat is in plan, door dat hij zit op de bank.
0: Ja, speelt lang niet altijd, hè, daar.
3: Nee, en er is ook al wel een wissel geweest in de trainers dit seizoen. En de ene trainer die heeft eenmaal wat meer vertrouwen in hem dan de andere trainer.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde geval met Tidjani Reinders bij City. Die, ook
3: ja, daar heb je dan wel dezelfde trainer.
0: Maar die staat zijn plek dan weer kwijtgeraakt en dan gaat het lopen en dan heb je een beetje het nakijken.
3: Ja, dat is een beetje. Ja, het vervelende is ook dat een heel groot talent, Nico O'Reilly, die staat eigenlijk op zijn plek, centraal op het middenveld van Tidjani Reinders. En die doet het, zoals je zegt, echt fantastisch. Dus Pep Guardiola, die kan heel moeilijk om die jongen heen.
0: Ja, terug naar Peer Koopmeiners. Een reportage is te zien morgen op televisie, 5:10. En uiteraard ook op de website. En dan kun je ook nog een beetje nagenieten van de beelden van zondag 19 april. Dat was de dag van de bekerfinale. En twee dagen later de huldiging in Alkmaar. Want met liefde hebben we die daar natuurlijk ook nog eventjes doorheen gemonteerd. Ook in de uitzending morgen een samenvatting van de handbalwedstrijd tussen VOC en VZV. En de uitzending komt vanwege dodenherdenking, 4 mei dus, vandaan bij voetbalclub VVH EDW in Amsterdam-Oost. Dat is een club waar elk jaar op 4 mei de omgekomen Joodse leden worden herdacht. Is ook een groot monument daar, fusieclub. En dat is alle reden om daar morgen de uitzending vandaan te laten komen.
9: NH Sport.
10: Bij NH.

0: Roxette, she's got the look. We gaan het voetbal in de Eredivisie naar gisteravond terug. Want Telstar pakte 1 punt in Nijmegen tegen NEC. De ploeg van trainer Anthony Correa had het bijzonder lastig tegen de nummer 3 van de Eredivisie. Stond desondanks lange tijd 1-0 voor. Dankzij een doelpunt van wie anders dan Sam van Duin. Hij is echt de man in vorm bij de Witte Leeuwen op dit moment. NEC kwam na lang aandringen in de slotfase langs zij. Maakte 1-1. Leek er vervolgens met de winst vandoor te gaan. Want Youssef El Khadjati maakte op fraaie wijze de 2-1. Alleen werd dat doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Dus het bleef uiteindelijk bij 1-1. Telstar-keeper Ronald Koeman junior had een bijzonder drukke avond en had achteraf wel vrede met dat ene puntje.
1: Ik denk al met al, als je een puntje haalt bij NEC, mag je tevreden zijn. Maar toch overheerst misschien nog die kans op het eind dat je die 2-1 volgens mij kan maken.
2: Met Seedorf en Hedley?
1: Ja, maar nee, super trots op het team en we hebben echt gevochten. En puntje nemen we mee en we hebben het nu gewoon in eigen hand. Dus dat is wel het belangrijkste.
2: Wat gebeurde er veel daar op het einde? En ook zeker voor jouw neus?
1: Ja, het was chaos. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet vaak zo meegemaakt. Gewoon zo'n tempo en zo. Ja, ik vind het echt een geweldige ploeg. En
2: heerlijk, voor jou ook als keeper?
1: Ja, tuurlijk, maar het is wel mega, weet je wel. Het is wel echt de hele tijd constant. Ze blijven maar doorgaan en nee, dat is super knap. Maar we hebben echt gevochten als, hoe moet ik het zeggen, als Witte
2: Leeuwen.
1: Ja, Witte Leeuwen, dus ja.
2: Maar hoe sta jij er dan? Want er komt zoveel op je af. De ene schot, de andere kans, noem maar op. Qua focus, hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, je denkt er niet echt over na. Je blijft maar gaan. En ze geven je ook geen moment rust, hè. Dus daar heb je geen tijd om over na te denken.
2: Is het toch, als je kijkt naar de hele wedstrijd, een gestolen puntje?
1: Ja, misschien van de buitenkant dat je dat zo ziet. Alleen, wat moet je zeggen? We hebben echt gewoon goed verdedigd. En dat is ook een kunst. En ja, we zijn wel Telstar. Ja, komen hier bij de nummer 3. Ja, gestolen puntje. Ja, als je het zo wil zeggen. Ik ben trots op het punt.
0: Dat zei Ronald Koeman junior, doelman van Telstar, tegen verslaggever Erik-Jan Brinkman. Gevochten, zei hij, maar ook, als je heel eerlijk bent, ontzettend veel tijd gerekt. Dan pak ik nog even een fragment erbij uit onze rubriek 63 seconden uit de podcast De Verlenging. Luister eventjes.
3: Tijdrekken, ja of nee?
4: Nee.
0: Dat zei de trainer Anthony Correa, Multiplus. Hoe rijm je dit?
5: Ja, hypocrisie, dat hoort bij de mensen nou eenmaal, toch? Dat je altijd zegt dat je ergens tegen bent. En eigenlijk pak je het zelf altijd het meeste. Als je er maar profijt van hebt, dan doet
0: het. Gaat iedereen overstag?
5: Ja, ja.
0: We kennen meer voorbeelden ervan, toch?
5: Ja, bijvoorbeeld Robbie van Persie, trainer van Feyenoord, die zat te zeuren over de tijdrekken van Telstar. Toen
0: ik weet ook niet meer wie dat. Ja, toen zei hij, had hij daar ook kritiek op. En later deed Feyenoord natuurlijk precies hetzelfde.
5: Ja, daarom.
0: Tegen NEC gingen ze ook nog, toen ze 1-0 voor stonden in de 96e minuut bij de cornervlag, proberen de bal zo lang mogelijk in bezit te houden, wat falikant mislukte.
5: Nou ja, vandaag hebben we het nog gezien bij Heerenveen, dat Heerenveen heel erg aan het tijdrekken was. En dat was ook in hun voordeel, ja.
0: Ja.
5: Dan moeten we collectief afspreken dat we harder straffen, want dat doen we niet. We geven dan wel geel aan een keeper.
0: Maar dat duurt veel te lang natuurlijk. Koeman kreeg uiteindelijk een gele kaart.
5: Maar de keeper krijgt nooit 2 keer geel voor de tijdrekker.
0: Daar zou ik echt een voorstander van zijn om daar eens een keer aan te beginnen.
5: Ja.
0: Ja, wat wou je zeggen?
6: Dan moeten ze aftellen, toch?
0: Ja, 8 seconden, ja. Maar dat doen ze pas als ze dus heel lang hebben gewacht en gewacht en gewacht. Dan is er geel gegeven en dan gaan
6: je
0: ze pas
6: een keer. Bijna nooit meer.
5: Ja, maar dat is toch bij een uitrap? Of is dat alleen?
6: Ja, dat is bij een uitrap.
5: Ja, maar dan hebben we het vaak over gewoon achterballen gaat dit. Met de tijdrek.
0: Ja, dat klopt ook, ja. En dan moeten we ballenjongens ook gaan instrueren dat ze er vervolgens wat meer vaart maken. Dan goed. Als je de winst bij hebt, dan gaat iedereen overtuigd. Dat is ook een hele treurige conclusie die wij hier gezamenlijk trekken. Laten we nog even wat meer gaan laten horen van Anthony Correa dan deze 3 seconden waarin hij zei dat hij tegen tijdrek is. Hij zag zijn ploeg niet de beste wedstrijd spelen tegen NEC van dit seizoen. Maar zoals gezegd, het resultaat was heilig.
7: Ik denk de tweede helft was het overleven. En ik denk als ik hun was, had ik ook echt alles op alles zet om die goal te maken waarom zij moeten. Dit was ons bijna te machtig. Ik denk met dit punt dat we alles in eigen hand hebben gehouden. En dat we die enorm mogen koesteren. Dat we dan nog misschien die overwinning pakken. Terecht of niet, maakt niet uit. Doet er niet toe. Dat punt moeten we koesteren. Want daarmee hebben we alles in eigen hand. Maar ik zie een team die gewoon over het veld heen vliegt. Die durft te voetballen. Ook al lukt het vandaag wat minder uit bij NEC. Hey. Dat stukje gaat ons helpen. Dat we dat lef houden. Dat we die strijd houden. Ja.
2: Dus je zegt het terecht, jullie hebben het in eigen hand?
7: Ja, maar daar is dat punt voor. En daarom is hij zo belangrijk.
2: En dan tegen Heracles en Volendam. Dat is toch weer wat anders dan NEC.
7: En ook dat worden twee lastige potjes. Dus alles is lastig. Welkom in de Eredivisie.
0: En drie Korea in gesprek dus met Erik-Jan Brinkman. Milton, waarom is dat punt nou echt zo cruciaal?
5: Nou ja, dat ze in ieder geval directe degradatie op dit moment lijkt af te wenden. Omdat NAC, het verschil met NAC is nu dusdanig groot.
0: 6 punten, 2 wedstrijden.
5: Exact. Ja,
0: dat dus kan eigenlijk niet meer alleen op doelsaldo zou dat mis kunnen gaan. Maar dat is, het verschil is behoorlijk groot.
5: Tenzij, er is nog 1 escape. Morgen die rechtszaak. Rondom Sportgate.
0: Die hebben we natuurlijk ook nog. Ja, van NAC Breda aan het overspelen van die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en Dean James. En de 132 andere wedstrijden waarin niet de speelrechten te spelen. Wat verwacht je daar dan nog van? Dat daar nog iets, een konijn aan het hoge hoed komt?
5: Nou, nee. Maar wat ik wel denk, dat als NAC gelijk krijgt en die wedstrijd wordt overgespeeld. Ik heb begrepen gisteren in de pershal bij Ajax, daar was Jan de Jong ook. Dat die wedstrijd wordt ingehaald tussen de komende 2 speelronden in. Dus je hebt speelronde 33, komende zondag 10 mei. Dan heb je die woensdag Go Ahead Eagles NAC. En dan zondag weer een wedstrijd.
0: Ja, maar NAC wint toch niet, dus dat maakt nog wel niks uit. Nee. Maar goed, dan gaan andere clubs natuurlijk ook in
5: de misschien wel, ja. Ja. Dus je weet niet wat voor sneeuwbaleffect het
0: heeft. Laten we hopen dat niet gebeurt, maar laten we ervan uitgaan. Telstra met dit ene punt in ieder geval officieus veilig. En ze houden ook Excelsior. En ze wisten natuurlijk niet dat Volendam zou verliezen vandaag. Maar ze houden ook Excelsior en Volendam in het vizier.
5: Nee, dat moet inderdaad het dat ook moet benoemen, ja, zeker. Ja.
0: Goed, maar Telstra zou het toch op papier wel moeten kunnen gaan fixen allemaal. Die spelen nu nog tegen Volendam en tegen Heracles. Die hebben op zich natuurlijk een ideaal programma.
5: Ja, eigenlijk hebben ze precies hetzelfde als Volendam. Ze hebben alles nog in eigen hand. Maar dan moet je het wel nu echt laten zien. Volgens mij heeft Erik-Jan Brinkman, onze collega, die heeft eerder deze week gesproken met Korea. En die had het erover van, het was altijd mogen, maar nu is het echt moeten. En dat idee heb ik dat wel een beetje doorgedrongen is bij Telstra.
0: Is allemaal volgende week weer te volgen op NH Radio. Wedstrijden van de 33e speelronde beginnen om 16:45. Dus NH Sport is er volgende week vanaf 16:30 zeker luisteren. Veel aandacht natuurlijk voor de ontknoping in de Eredivisie. Dat was hem voor vandaag. Milton, hartelijk dank. Volg vooral zijn liveblog nog op nhsport.nl. Reinhard, bedankt voor het schuiven. Morgen is de ontbijttafel er weer natuurlijk met Pieter Kok. En natuurlijk om 16:55 de tv-uitzending. Ik zie achter jouw rug, Milton, dat eten wordt gebracht. Dat is een mooi moment voor ons om af te sluiten. En nog één keer terug te blikken op de wedstrijd van vandaag, AZ Twente. Fijne avond.
4: Jordi Klaas, de aanvoerder van AZ. Op geweldige wijze zet hij de 1-0 op het scorebord. Ja, 21, 31 minuten en 30 seconden onderweg. Het is weer gelijk in Alkmaar tussen AZ en FC Twente. Dit is Sam Lammers. Terwijl die duiven die nog steeds op het veld rondliepen, die krijgen daar een trap van Saruki van dat ze weg moeten gaan. Maar die blijven nog gewoon netjes binnen de lijn. Ik heb er net een paar foto's van gemaakt. Ik denk dat Milton die zo meteen nog wel even in het liveblog zet. Uitstekend werk van Mees de Wit. Op de achterlijn legt het balletje terug naar Parrott. Die had de bal voor het intikken. Maar die werd op de doellijn weggewerkt. Leek het even 2-0 te worden. Maar ja, daarnet ook Parrott bij de tweede paal. Had hij hem zo binnen kunnen tikken. Prima voorzet van Jensen. Maar ja, de bal ging wel tegen het net aan. Maar dan aan de verkeerde kant. Je hoort het laatste fluitje van de scheidsrechter. 1-1. De tussenstand. Halverwege dit duel.
0: Nou, het lijkt wel een kopie van het vorige uur. Want we gaan richting het nieuws van het hele uur. Maar Erik-Jan, je hebt toch weer een doelpunt?
4: Ja, het is doelpunt voor FC Twente. Sam Lammers die hier de 1-2 maakt. Ik zie geen VAR meer op het scherm staan. Dus dat betekent dat het doelpunt. Nee, dat betekent dat het doelpunt gewoon een botsing. Ja. Nu wordt er ook flink gewisseld bij FC Twente. Ik zie, wie zie ik allemaal? Ja, daar ben ik altijd heel goed in. Matthias Chiolo. Daar staat Parrott. Kan die uithalen? Dat kan die! En die bal weer vrommelt een beetje richting de tweede paal. En daar rent Unestal achteraan. En die heeft hem uiteindelijk klem vast. 40 seconden nog op de klok. 1-2 de achterstand. Peer Koopmeiners, ja hoor, Peer Koopmeiners, wat een doelpunt van hem. Wat een heerlijke treffer. En dat dan ook nog eens vlak voor tijd. AZ weer op gelijke hoogte.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Ik wil Ommering bedanken voor alle goede zorg.
11: Ik ben blij dat ik hier zit. Het is hier heel geweldig.
12: Wat onze medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit voor onze cliënten en bewoners doen, maakt ons als directie enorm trots.
9: Kijk voor meer info op omring.nl. Samen de beste zorg dichtbij.
11: Dank u wel, Omring.
13: Wawie, wawie.
14: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt,
13: zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
19: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
20: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 7 uur.
22: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Non-stop muziek.
24: De NH Muziekmix.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4:00 vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieletjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond Binnen.
1: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
3: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
4: Ik ben Ali uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: doen, tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
0: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doentot2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het hantavirus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4:00 vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Dit is NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: 1973.
1: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80, een muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 12 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: doen tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
2: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doen tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

0: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië.